0: een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis.

tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 29%

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen, plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
0: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Clara Live.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bijna de helft van de werkgevers in ons land erkent dat de werkdruk in hun bedrijf te groot is, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta. Het is wel een daling van ruim 10% ten opzichte van vorig jaar. Bij de werknemers vindt ook bijna de helft dat de druk op hun job te hoog is. Volgens Christel Minte van Acerta spelen verschillende factoren mee in die hoge werkdruk.
1: De belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk die uit het onderzoek gebleken zijn, zijn op de eerste plaats het gebrek aan personeel op de werkvloer de dag van vandaag, gevolgd door een toename van taken, nieuwe verantwoordelijkheden binnen de functie, als ook het werktempo die medewerkers ervaren.
0: Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen, dat heeft de CEO gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met 1/5 verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden, maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. In Antwerpen verdwijnen bij BASF tegen 2028 al 600 banen. Die besparing zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. De regering van de Baltische staat Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones toeneemt. Gisteren was er opnieuw drone-alarm in Litouwen, waardoor de president en de premier even naar een ondergrondse schuilkelder moesten. Enkele dagen geleden stortte een drone neer in Litouwen. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op hun grondgebied, maar ook op dat van Letland en Estland. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie om klimaatverandering tegen te gaan. 8 landen stemden tegen, waaronder de VS, Iran, Rusland en Saudi-Arabië. De tekst was al afgezwakt onder druk van enkele van die landen. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, heeft zich onthouden. De resolutie van de VN is een antwoord op de uitspraak vorig jaar van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dat verplicht landen om het klimaatsysteem te beschermen en wil ze anders voor de rechter kunnen slepen. Een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN is niet bindend. Sport Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. De Engelse club met Yuri Tielemans en Amadou Onana versloeg in de finale Freiburg met 0-3. Yuri Tielemans stond in de basis en scoorde ook het openingsdoelpunt met een knappe volley. Onana viel in na de rust. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kon pakken. En in de Ronde van Italië starten straks nog 12 Belgen, dat zijn er 2 minder dan gisteren. Lennart van Eetveld brak een vinger bij een val gisteren en tijdens de rit had ook Edward Plankaert al opgegeven. De Giro eindigt over 10 dagen. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en stapelwolken in het binnenland. Aan zee wordt het zonnig. Het is al warmer, tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog warmer, tot 28 graden en vaak zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien. Kijk, van zo'n weerbericht word ik nu eens blij. Goedemorgen en welkom bij Espresso.

Le papillon et la fleur, de vlinder en de bloem. Een lied van Gabriel Fauré, hier in een versie zonder woorden van altviolist Timothy Readout en pianist Jonathan Ware. En dit is een ex-twintiger die ondertussen al een dertiger is. Gitarist Maarten van den Bemde. Samen met celliste Anne van Hekken vormt hij het duo Deseo. En Deseo, dat is Spaans voor verlangen. Ze brengen eigen arrangementen van mediterrane klassiekers. Duo Deseo, verlangen naar de zon. Ik kan me er wel iets bij voorstellen.

Een van de Spaanse dansen van Enrique Granados. In een eigen arrangement van dit duo Deseo. Celliste Anne van Hekke en gitarist Maarten van den Bemde. Het is even rustweek in de Koningin Elisabeth-wedstrijd, maar niet in de muziekkapel. Want daar bereiden onze cellisten zich voor op hun finale volgende week in Bozar. En dat het winnen van die wedstrijd voor velen de start van een mooie carrière betekent, daar kan deze man wel van getuigen. Hij werd eerste laureaat in 2018, Samuel Hasselhorn.

0: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Clara Live. Samuel Hasselhorn zong Alinde van Schubert, begeleid door Amiel Bouchakirit. En als u hem dit repertoire nog eens live wil horen brengen, op vrijdag 12 maart volgend jaar zingt hij Schubert's Winterreise in muziekcentrum De Bijloken in Gent. En zondag staat deze violiste daar in Gent op het podium. Ze komt straks ook even langs bij Cara in Music Matters. Vilde Frank.

De Noorse violiste Vilde Frang. Ze gaat zondag in Gent twee vioolconcerti van Bach spelen. Maar hier hoorden we haar in dat feerieke vioolconcerto van Erich Wolfgang Korngold. En luister straks tussen 12 en 2 dus zeker naar Music Matters, want dan is Vilde Frang de gast bij Cara. Het is bijna 6:30 nu. Jozef de Beenhouwer speelt tot aan het nieuws nog deze fantasie van Peter Benoit.

0: Peter Benoit's vierde fantasie door Jozef de Beenhouwer. Het is 6:30. Goedemorgen, Gert.
1: Dag, Reets.
0: Gert, er is een belangrijke VN-resolutie aangenomen over de strijd tegen klimaatverandering.
1: Ja, een grote meerderheid van de VN-lidstaten vindt dat ze verplicht zijn om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen stemden voor een resolutie daarover. Ze volgen daarmee een advies van het internationaal gerechtshof vorig jaar. Maar 8 landen stemden tegen, daarbij de Verenigde Staten, Israël en Rusland. India onthield zich. De resolutie is niet bindend, maar wel een belangrijk signaal. De regering van de Baltische staat Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones toeneemt. Gisteren moesten de president en de premier nog even naar een schuilkelder door een drone-alarm. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn in Litouwen al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort, maar ook in de buurstaten Letland en Estland. En Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. De Engelse club met Youri Tielemans en Amadou Onana versloeg in de finale Freiburg met 0-3. Youri Tielemans scoorde het eerste doelpunt. Het is de eerste prijs voor Aston Villa in 30 jaar. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en stapelwolken in het binnenland. Aan zee wordt het zonnig en het is ook al warmer tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog warmer tot 28 graden en vaak zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Richt jullie blik op hem. Guglielmo probeert zijn vriend aan te prijzen bij Fiordiligi en Dorabella. Ja, allemaal personages uit Mozart's opera Così fan tutte, maar deze aria heeft de opera niet gehaald, omdat hij te lang en te theatraal was en zo te veel vaart uit de eerste acte haalde. Mozart verving hem vlak voor de première door een andere, kortere aria. Maar deze aria die u net hoorde, wordt nog gebracht als een op zichzelf staande concertaria. En dat was bariton Roberto Scaltriti samen met Le Talent Lyrique. Espresso.

Le jour à l'heure. Lionel Suarez op accordeon en R.L. Besson op trompet. Ik zei het er net al, het is rustweek in de Koningin Elisabeth wedstrijd. De finalisten trekken zich één voor één terug in de Muziekkapel in Waterloo om het verplicht werk en een keuzeconcerto in te studeren. Wij laten deze week vijf andere cellisten aan het woord hier over het concerto dat zij, puur hypothetisch, graag zouden spelen tijdens de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd. En wie afgelopen dinsdag luisterde naar Espresso, die hoorde hier toen Karel Steylaerts, de eerste cellist van Brussels Philharmonic. En hij zou zonder twijfel voor het celloconcerto van Edward Elgar kiezen, zei hij toen. Het perfecte concerto volgens hem om tijdens de finale van de wedstrijd te spelen. Maar helaas ook nu weer geen Elgar volgende week op het programma in de finale. Wel veel Prokofjev, veel Shostakovich en ook Barber, Lutoslavski en één keer Dvorak. Maar goed, daar valt zeker ook mee te leven. En nu speelt Karel Steylaerts Bach.

Drie delen uit Bach's eerste cellosuite door Karel Steylaert, eerste cellist van Brussels Philharmonic. En hij volgt de Koningin Elisabeth wedstrijd van heel dichtbij, want ook dit jaar begeleidde hij een paar kandidaten in hun eerste ronde. Maandag begint de laatste ronde. Het belooft een mooie, spannende week te worden. Wij zenden alles live uit op radio en tv elke dag vanaf 8 uur.

Barbara, met het nummer Drouot. Het was een bekende veilingzaal in Parijs waar ze graag naartoe ging. En hier zong ze over een vrouw die op een veiling haar oude, verloren, geliefde spullen tevergeefs probeert terug te kopen in een poging om haar herinneringen te kunnen bewaren. Altijd mooi, Barbara. En zo is het bijna 7 uur. Dan is Gert van Boksel er zo meteen met wat nieuws.

0: 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Drones bedreigen steeds vaker de veiligheid in de Baltische staten. De werkdruk in Belgische bedrijven is vaak te hoog, vinden ook veel werkgevers. En Aston Villa wint de Europa League voetbal. De regering van de Baltische staat Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones toeneemt. Gisteren moesten de president en de premier nog even naar een schuilkelder door een drone-alarm. Maar in trio, de situatie lijkt daar dus alsmaar ernstiger te worden.
1: Ja, gisteren was er dat luchtalarm in en rond de Litouwse hoofdstad Vilnius. Een dag eerder moest een NAVO-gevechtsvliegtuig nog een drone neerschieten boven Estland. En er waren nog verschillende andere incidenten in Baltische landen. Vermoedelijk zijn het Oekraïense drones die doelwitten viseren in het noordwesten van Rusland, maar door de Russen elektronisch verstoord worden en zo afgeleid worden naar de Baltische landen en dus NAVO-grondgebied. Ja.
0: Maar dat is wellicht niet de Russische versie.
1: Nee, allesbehalve. Rusland beschuldigt de Baltische landen ervan Oekraïne toe te laten om van op hun grondgebied drones af te vuren. De Russische ambassadeur bij de VN dreigde zelfs dat hun lidmaatschap van de NAVO de Baltische landen niet zal beschermen tegen Russische vergeldingsaanvallen. Dus ja, de spanningen lopen op met ook al concrete gevolgen. De Letse regering is vorige week gevallen door al die incidenten met drones. Politieke spanningen in Europa dus, iets wat Rusland in elk geval graag zal zien.
0: Dankjewel, Marijn. Bijna de helft van de werkgevers in ons land erkent dat de werkdruk in hun bedrijf te hoog is. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta. Het is wel ruim 10% minder dan vorig jaar. Volgens Christel Minte van Acerta ervaren werkgevers die hoge werkdruk mogelijk vaker als normaal.
2: Mogelijk is dit een andere perceptie die werkgevers de dag van vandaag ervaren. Is er een decalibratie gebeurd van deze indruk, omdat zij al ruimere tijd een hoge werkdruk ervaren op de werkvloer en dit de dag van vandaag meer als normaal ervaren wordt.
0: In Anderlecht vindt de liberale meerderheidspartij MR dat de socialistische schepen van huisvesting tenminste tijdelijk een stap opzij moet zetten. Dat zegt MR na de panoreportage waaruit blijkt dat die schepen zich mengt bij de toewijzing van sociale woningen en bepaalde mensen voorrang zou geven op de wachtlijst. Dat moet nu eerst onderzocht worden door de rechtbank, zegt MR, maar intussen kan de schepen niet op post blijven. Ook oppositiepartij N-VA vraagt het ontslag van de schepen en wil een parlementaire onderzoekscommissie, dat zei Brussels parlementslid Gilles Verstraeten in de ochtend.
3: Er zijn overheidsmiddelen gebruikt om verkiezingscampagne te voeren. Er is aangetoond dat mensen onder druk gezet worden om voor de juiste partij te stemmen en te bewijzen ook dat ze voor de juiste partij gestemd hebben. De intimidatie in Anderlecht van mensen loopt tot in het stembureau, tot in het stemhokje. Men moet beseffen dat de democratie hier op het spel staat. Dit is niet zomaar wat cliëntelisme.
0: Chemiebedrijf BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen, dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met 1/5 verlagen tegen 2029. En ook de personeelskosten moeten naar beneden. Het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. In Antwerpen verdwijnen bij BASF tegen 2028 al 600 banen, dat was bekend. Die besparing zou een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Een grote meerderheid van VN-lidstaten vindt dat ze verplicht zijn om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen stemden voor een resolutie daarover. Ze volgen daarmee een advies dat het Internationaal Gerechtshof vorig jaar al had gegeven. 8 landen stemden tegen, daarbij de Verenigde Staten, Rusland en Israël. India, een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. De resolutie van de VN is niet bindend, maar wel een belangrijk signaal. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigen Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, zegt Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
4: Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Nederland is de archeoloog opgepakt die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. De man is in conflict met het stadsbestuur omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Hij weigert daarom om delen van het skelet over te dragen, met name twee tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was de leider of een leider van de musketiers, een elitekorps in dienst van de Franse koning Lodewijk XIV. Hij stierf in 1673 en het is al eeuwenlang een mysterie waar het stoffelijk overschot was gebleven. Een labo in München voert nu een DNA-onderzoek uit op de rest. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. In de finale versloeg Villa Freiburg met 0-3. Christophe van der Goor, dat is een duidelijke overwinning.
5: Jazeker, Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: Dankjewel, Christophe. En Lennart van Eetveld zal straks niet meer van start gaan in de Ronde van Italië. De kopman van de Lotto-ploeg kwam gisteren ten val en liep daarbij onder meer een gebroken vinger op. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en stapelwolken in het binnenland. Aan zee wordt het zonnig, het is al warmer, tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog warmer, tot 28 graden en vaak zonnig. We begonnen in de Baltische Staten, waar de dreiging van drones al maar toeneemt. Drones die komen uit Rusland en Oekraïne. Gisteren hebben de premier en de president in Litouwen nog hun toevlucht moeten zoeken tot een schuilkelder. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Ancor che col partire van Cipriano de Rore is misschien wel het meest invloedrijke madrigaal aller tijden. Het gerenommeerde La Fonte Musica laat bij Bozar horen hoe componisten als Lassus en Gabrieli ermee aan de slag gingen en reikt bewerkingen aaneen tot een doorlopende suite. Op 2 juni bij Bozar. Samen met Clara.

0: Espresso met Greet Samien.
1: En dat mooie weer, dat smeekt toch om een beetje Vivaldi. Welkom bij Espresso.

De lente en de vier seizoenen van Vivaldi in een frisse versie van violist Théotime Langlois de Swart en Le Consort. En als u ze allemaal wil horen, die vier seizoenen van Vivaldi, met deze uitvoerders ook, dan moet u op zaterdag 8 augustus bij MaFestival Brugge zijn. Het zomert intussen al volop in Cannes, waar het filmfestival nog steeds bezig is. Lieven Trio is nog altijd ter plaatse en morgen heb ik het met hem over Coward, de nieuwste film van Lucas Dont, die kans maakt op de prestigieuze Gouden Palm. Die film gaat vanavond in première daar. En het zou een goede quizvraag zijn, weet u nog wie die prestigieuze Gouden Palm won in 1998? Roberto Benigni, voor La Vita e Bella. En hij was zo verrast dat hij prompt de schoenen van juryvoorzitter Martin Scorsese kuste.

0: thema uit La Vita e Bella, de film die in 1998 de Grand Prix won op het filmfestival van Cannes. Benieuwd wat het voor Lucas Dont wordt? Morgen vertelt Lieven Trio hier hoe die nieuwe film Coward daar onthaald werd in Cannes.
1: Espresso.
0: En de nieuwe aflevering van Eerste Groep bij Klassiek is een beetje true crime deze week. Want Clara en Sander hebben het over de Italiaanse componist Don Carlo Gesualdo. Hij schreef 6 boeken vol madrigalen. Zie het als de popmuziek uit de jaren 1600. Maar naast zijn muzikale carrière kwam deze componist vooral in de geschiedenisboeken terecht. Omdat hij 2 moorden op zijn geweten had.
2: Dit is ook de enige componist die ik ken die een moord op zijn geweten heeft. Zelfs 2.
3: Ja, maar hoe zat dat dan? Want wat weten we daarover?
2: Niet zo heel veel. We weten dat Carlo Gesualdo was de zoon van de prins van Venosa in Italië. Mm-hmm. Toen zijn broer stierf, werd hij plots de enige erfgenaam. Dus hij moest trouwen om voor

0: Ja, en u zit natuurlijk op hete kolen nu, want hoe zit dat nu met dat moordcomplot en Don Carlo Gesualdo? Nog even horen bij Clara en Sander.
1: Het is ook de enige componist die ik ken die een moord op zijn geweten heeft. Zelfs twee.
2: Ja, maar hoe zat dat dan? Want wat weten we daarover?
1: Niet zo heel veel. We weten dat Carlo Gesualdo was de zoon van de prins van Venosa in Italië. Mm-hmm. Toen zijn broer stierf, werd hij plots de enige erfgenaam. Dus hij moest trouwen om voor het nageslacht te zorgen. En er werd voor hem een bruid gekozen. Dat werd zijn nicht, Maria d'Avalos, die ondertussen al twee keer weduwe ook was geworden. Dus sowieso al geen gemakkelijke situatie. Ze trouwden in 1586, maar 4 jaar later ontdekte Carlo Gesualdo dat zijn vrouw een affaire had met een hertog. Een zekere Fabrizio was dat.
2: Okay.
1: Hij had alleen geen bewijzen, dus op een avond zei hij tegen zijn vrouw dat hij ging jagen, maar hij keerde veel sneller terug dan gepland. En toen heeft hij hen op heterdaad betrapt. Ja, want toen hij thuis kwam, lagen ze samen in zijn bed. En, dat weten we.
2: Ja. En toen heeft hij hen dus iets aangedaan.
1: Ja, toen heeft hij hen vermoord. Hij zal wellicht ook wel wat hulp hebben gekregen, Gesualdo, van zijn bediende,
2: ja?
1: Ja, wordt gezegd. Er wordt ook gezegd dat hij ze allebei aan zijn zwaard heeft geregen. Dus wel echt gewoon een gruwelijk beeld.
0: Ja, en hoe rijm je die gruwelijke moorden met zijn prachtige muziek? Daarover hebben Clara en Sander het in hun nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. Over de Italiaanse componist Carlo Gesualdo. Nu te beluisteren op VRT Max.

0: Complesso Barocco di Milano zong Schoonheid als je weggaat. Neem mijn hart, maar ook mijn kwellingen mee. Een fragment uit het zesde madrigalenboek van Carlo Gesualdo. Geen doetje die Gesualdo, dat blijkt uit de nieuwste aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. Het is 19:30. Dag Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen Greet.
0: Gert, er zijn steeds meer incidenten met drones boven of in de Baltische Staten.
1: Ja, gisteren zijn de president en de premier van Litouwen bijvoorbeeld nog even naar een schuilkelder gebracht door zo'n drone-alarm. En dinsdag heeft een NAVO-gevechtsvliegtuig nog een drone neergeschoten boven Estland. Vermoedelijk zijn dat Oekraïense drones die door de Russen elektronisch verstoord worden en zo in de Baltische Staten terechtkomen. Rusland ontkent dat en dreigt ook met vergelding als Oekraïense drones via de Baltische landen Rusland bereiken. In Anderlecht wil meerderheidspartij MR dat de socialistische schepen van huisvesting minstens tijdelijk een stap opzij zet. Uit een panoreportage bleek gisteren dat de schepen zich mengt bij de toewijzing van sociale woningen. Oppositiepartij N-VA vraagt een parlementaire onderzoekscommissie naar de zaak. En Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. De Engelse club versloeg in de finale Freiburg uit Duitsland met 0-3. Jurri Tielemans scoorde het openingsdoelpunt. Het is de eerste prijs voor Aston Villa in 30 jaar. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en stapelwolken in het binnenland. Aan zee wordt het zonnig. Het is al warmer, tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna kunnen we tot 28 graden halen en dan is het vaak zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Problematisch, zo noemt Bart Eekhout in de Morgen de bezetting van de Universiteit Gent door pro-Palestijnse actievoerders. Want die zijn simpelweg te ver gegaan. Eekhout is wel even verontwaardigd als de actievoerders over de agressie van Israël, maar dat geeft de actievoerders nog niet het recht om de wet te overtreden of vernielingen aan te richten. Zodra protest omslaat in destructie, gaat het te ver. En van alle verliezers van deze bezetting is de Palestijnse zaak misschien wel de grootste. In de tijd kijkt Bart Haak naar de mediastorm waarin de VRT zelf is beland na het opinieonderzoek over onder meer homoseksualiteit en gendergelijkheid. De vraag rijst of de omroep bewust verzweeg dat jongeren met religieuze achtergrond minder tolerante opvattingen hebben, of dat het onderzoek gewoon zwak was. De ongemakkelijke discussie die volgde raakte een meervoudig identiteitsdebat. Gender, migratie en de opkomst van de manosfeer met echo's richting extreem rechts. Daaruit blijkt dat we het nog niet eens zijn over de wettelijke grondbeginselen van onze samenleving. En dat is wel zorgwekkend. Jongeren die vinden dat een man zijn vrouw mag slaan of die moeite hebben met lessen over seksuele diversiteit, daaraan zie je dat er nog veel werk is om een brede consensus te vinden over de fundamentele waarden waarop onze samenleving steunt. Filosoof Maarten Boudry vermoedde censuur bij de VRT, maar de steekproef waarop hij zich baseerde bleek vooral statistisch niet veel waard, ziet Isolde van den Einde in het laatste nieuws. De grootste groep buitenlanders die zijn bevraagd blijken Nederlanders. Uiteindelijk zijn maar 30 van de 2200 respondenten niet-Europees. Conclusies over Vlaamse moslims vallen dus onmogelijk uit zo'n minigroepje te destilleren. Dat neemt niet weg dat er nog altijd een probleemgroep bestaat die intolerant is tegenover holebiegerechten en gendergelijkheid. Dat mag je niet onder de mat vegen. Maar deze foto van Vlaanderen was toch eerder een wazige snapshot waarin iedereen zag wat hij wilde zien. De VRT-steekproef is dan toch niet zo representatief, stelt ook Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. 5 Turken hier, 11 Marokkanen daar en een handvol Italianen en Polen. Statistisch goed voor weinig meer dan zichzelf. Wie daar conclusies over de moslimgemeenschap uitpuurt, zit ernaast. Maar in de plaats van voor te gaan op allerlei clichés en vooroordelen, zou een studie op basis van religieuze achtergrond wel verhelderend zijn. Je kan geen problemen oplossen zonder die te benoemen. Maar dan wel een studie met meer bevraagden. Vlaanderen voert trouwens al langer studies uit naar sociale cohesie en verbondenheid van gemeenschappen. Het valt dus nogal mee met dat zogezegde wegmoffelen. De VRT communiceerde onhandig, maar verzwijgen deed ze niet, zegt Hannes Heindricks in het Nieuwsblad. Filosoof Maarten Boudry vulde het gat met insinuaties. Boudry heeft een punt dat religie soms conservatieve opvattingen bij jongeren voedt, maar zijn fixatie op moslims is selectief en mist nuance. Statistisch houdt zijn redenering geen steek. Daardoor raakt het echte debat ondergesneeuwd. Een groeiende groep jonge Vlaamse mannen worstelt met onzekerheid, mannelijkheidsidealen en veranderende normen. Wie dat niet ziet, leeft vooral in zijn eigen bubbel. In de Standaard schetst Koen Vidal hoe de nieuwe ebola-ramp in Congo mede kon ontstaan. Trump schrapte USAID en droogde de WHO uit, waardoor hulpexperts verdwenen en miljoenen patiënten in onzekerheid belanden. Nu woedt ebola opnieuw in Oost-Congo, waar rebellen wel oorlog voeren, maar geen gezondheidszorg op poten krijgen. Gelukkig zijn er nog WHO-teams, Congolese zorgverleners en artsen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde die alles op alles zetten om de gaten te dichten die de Verenigde Staten, Rwanda en incompetente rebellen hebben geslagen. Maar hoe tragisch is het om gezondheidswerkers tegen te werken terwijl ze miljoenen mensen moeten beschermen tegen een virus? In de drie oorlogen die nu woeden, Gaza, Iran en Oekraïne, is de focus van de media verschoven van de slachtoffers naar het cynische spel van de grote leiders en naar de effecten op de economie en de beurskoersen. Dat merkt Chris van Marcinel op in Gazet van Antwerpen. Maar nog elke dag sterven er mensen bij Israëlische aanvallen, executeert het Iraans regime burgers en duurt ontbering voort in Oekraïne. Toch maakt de wereld zich meer zorgen over de gesloten straat van Hormuz dan over de Iraniërs die gefolterd worden. Oliebedrijven boeken recordwinsten en leiders als Trump en Poetin worden hoffelijk ontvangen in China. Zo werkt de wereld. Oorlog brengt sommigen rijkdom en laat anderen in ellende achter. Wie geen macht heeft, krijgt geen aandacht, hoe hard hij het ook verdient. Het is donderdag 21 mei. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

aimé sans pouvoir le dire. Een kwelling voor de Franse bariton Victor Sicard. In deze aria uit L'Amant Anonyme, opera van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. En dit is een pianokwartet van de Poolse Dora Piaczewicz.

0: Een deel uit het pianokwartet van Dora Pejacevic door het Kaleidoscope Chamber Collective.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week The Virgo, de nieuwe jazzplaat van het Michel Bichelia Trio. En ze hebben iets te vieren, want ze bestaan 30 jaar. De bezetting is al die tijd dezelfde gebleven, met Michel Bichelia aan de piano, Werner Lauscher op bas en Marc Lehan op drums. Onafscheidelijk zijn ze. En Michel Bichelia vertelde onlangs in Music Matters hoe het trio ontstaan is zo'n 30 jaar geleden.
2: We kenden elkaar nog langer, hè, want we zijn al begin 1990 waren we al aan het spelen, dus dat is nog langer. En toen hadden een andere band, Sketches, en we speelden heel veel concerten in Duitsland. Het was echt heel veel speel, heel veel op tour. En die band was een beetje uitgespeeld, was echt opgeraakt. En ik dacht, ik heb dan Mark en Werner terugkomen optrommelen. Zo. En we hebben verder gegaan, een trio. En toen dacht ik van, ik ga de fout niet doen die voordien gebeurd is. En ik ga het niet kapot spelen en ons tijd nemen om het vooruit te laten leven. En ik zei toen nog de woorden aan Mark, ik zou graag wel oud willen worden met dit trio. Ah. En Mark keek me toen nog aan, zo, wat bedoel je precies? Let me do it, trust me.
0: Samen oud worden in de muziek, hoe mooi is dat? En trust me, dat lukt hen bijzonder goed, want het Michel Bichelia trio mag 30 kaarsjes uitblazen. Met hun nieuwe album The Virgo zijn ze deze week onze keuze van Clara. Het motto van de drie is less is more, en dat hoor je ook in dit nummer.

al 30 jaar lang dezelfde muzikale chemie. Tussen Michel Bichelia, Werner Lauscher en Marc Lehaan. En nu 30 jaar later hebben ze een nieuw album uit met nog altijd diezelfde verfijnde sound. En daarom is dit album deze week onze keuze van Clara.

Prélude Marin van Jean-Benoît Dunkel. En dat is de ene helft van het Franse elektronica-duo R. Hopkins & Smith tokkelt tot aan het nieuws van 8 nog dit Canarios van Gaspar Sanz. MUZIEK

0: La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Alden Biezen. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Drones bedreigen steeds vaker de veiligheid in de Baltische Staten. Na de Pano-reportage over sociale huisvesting in Anderlecht vragen verschillende partijen onderzoek naar de bevoegde schepen. En Aston Villa wint de Europa League voetbal. De regering van de Baltische staat Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones toeneemt. Gisteren moesten de president en de premier nog even naar een schuilkelder door een drone-alarm. Ja, Marijn Trio, die situatie daar lijkt dus steeds ernstiger te worden.
2: Ja, gisteren was er dat luchtalarm in en rond de Litouwse hoofdstad Vilnius. Een dag eerder moest een NAVO-gevechtsvliegtuig nog een drone neerschieten boven Estland. En er waren nog verschillende andere incidenten in Baltische landen. Vermoedelijk zijn het Oekraïnse drones die doelwitten viseren in het noordwesten van Rusland. Maar door het Russische leger elektronisch verstoord worden en dan afgeleid worden naar de Baltische landen en dus NAVO-grondgebied.
1: Maar dat is allicht niet wat de Russen vertellen.
2: Nee, allesbehalve. Rusland beschuldigt de Baltische landen ervan Oekraïnse drone-teams toe te laten van op hun grondgebied drones af te vuren naar Rusland. De Russische ambassadeur bij de VN dreigde zelfs dat hun lidmaatschap van de NAVO de Baltische landen niet zal beschermen tegen Russische vergeldingsaanvallen. De spanningen lopen dus duidelijk op, met ook al concrete gevolgen. De Letse regering is vorige week gevallen door al die incidenten met drones. Politieke spanningen in Europa dus, iets wat Rusland in elk geval graag zal zien.
1: Dankjewel, Marijn. In Anderlecht vindt de liberale meerderheidspartij MR dat de socialistische schepen van huisvesting minstens tijdelijk een stap opzij moet zetten. Dat zegt MR na de Pano-reportage, waaruit blijkt dat de bevoegde schepen zich mengt bij de toewijzing van sociale woningen en bepaalde mensen voorrang geeft op de wachtlijst. Dat moet nu eerst onderzocht worden door de rechtbank, zegt de MR, maar intussen kan de schepen niet aanblijven.
3: Gezien de ernst van beschuldigingen en om de geloofwaardigheid van de betrokken instelling te behouden, ben ik van mening dat de voorzitter zijn verantwoordelijkheid in woningen tijdelijk moet neerleggen. Een tijdelijk ontslag, ja, voor de sereniteit.
1: Oppositiepartij N-VA vraagt het ontslag van de schepen en wil ook een parlementaire onderzoekscommissie. Dat zei Brussels parlementslid Gilles Verstraeten in de ochtend.
4: Er zijn overheidsmiddelen gebruikt om verkiezingscampagne te voeren. Er is aangetoond dat mensen onder druk gezet worden om voor de juiste partij te stemmen. En te bewijzen ook dat ze voor de juiste partij gestemd hebben. De intimidatie in Anderlecht van mensen loopt tot in het stembureau, tot in het stemhokje. Men moet beseffen dat de democratie hier op het spel staat. Dit is niet zomaar wat cliëntelisme.
1: Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten met 1/5 verlagen. Ook personeelskosten moeten naar beneden. Het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. In Antwerpen verdwijnen bij BASF sowieso tegen 2028 al 600 banen. En dat zou een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. De Amerikaanse president Trump en de Britse premier Netanyahu hebben een bijzonder verhit telefoongesprek gehad over de oorlog tegen Iran. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media op basis van bepaalde bronnen. Aanleiding is een plan van bemiddelaars Qatar en Pakistan om de oorlog 30 dagen te bevriezen en om voor te onderhandelen. Trump zou voorlopig de diplomatieke route willen volgen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten, zegt correspondent Sander van Hoorn.
5: Een bron zegt tegen een Amerikaans medium dat Netanyahu's haar in brand stond. Nu heeft Netanyahu eigenlijk maar één belang, dat is de oorlog weer voortzetten. Hij vertrouwt de Iraniërs niet en hij vertrouwt de Amerikanen kennelijk ook niet. Daarom was hij zo boos. Hij gelooft niet dat de Amerikanen het belang van Israël nog voor ogen hebben, want Trump die lijkt wel oren te hebben naar het plan.
1: De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. Amerika beschuldigt Castro ervan dat hij 30 jaar geleden betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie. Castro was toen minister van Defensie. De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba en deze stap is een nieuwe escalatie. Een grote meerderheid van de VN-lidstaten vindt dat ze verplicht zijn om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen stemden voor een resolutie daarover. En ze volgen daarmee een advies dat het Internationaal Gerechtshof vorig jaar al had gegeven. 8 landen stemden tegen, daarbij de VS, Israël en Rusland. India, een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. De resolutie is niet bindend, maar wel een belangrijk signaal. In Nederland is de archeoloog opgepakt die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. De man ligt in conflict met het stadsbestuur omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Hij weigert daarom om delen van het skelet over te dragen, met name 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps van de Franse koning Louis XIV. Hij stierf in 1673 en het is al eeuwenlang een mysterie waar het stoffelijk overschot gebleven is. Een labo in München voert nu een DNA-onderzoek uit op de resten. Sport. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. In de finale versloeg Villa Freiburg met 0-3. Christophe van de Goort, dat is een duidelijke overwinning.
6: Jazeker, Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
1: Dankjewel, Christophe. En Lennart van Eetveld zal straks niet meer starten in de Ronde van Italië. De kopman van de lottoploeg brak gisteren een vinger bij een val. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en stapelwolken in het binnenland. Aan zee zonnig en warmer tot 23 graden vandaag. Morgen en de dagen daarna nog warmer tot 28 graden. Het is dan vaak zonnig. We begonnen in de Baltische Staten waar de dreiging van drones al maar toeneemt. Rusland beschuldigt die landen ervan dat ze Oekraïne de kans geven om drones richting Rusland te sturen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Blijf verwonderd.
8: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
9: Espresso met Greet Samien. En deze X20er keert ook terug in het nieuwe seizoen van H-Concerts in Gent. Haroun Iqbal, welkom weer bij Espresso.

Rosa's Enigma. Haroun Iqbal met zijn kwartet Iknovara. Het is rustweek in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar wij houden de wedstrijd warm door deze week aan enkele cellisten te vragen welk concerto zij het liefst zouden spelen in de finale. Zometeen de keuze van Jasmijn Lotens na dit korte stukje nog uit Debussy's Children's Corner.

0: eerste deel uit Debussy's Children's Corner met Bezold Abdurrahimov.
1: Espresso.
0: Het is aftellen naar volgende week, naar de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. De finalisten kennen we ondertussen en we weten ook welk finale werk ze gaan spelen. Maar deze week polsen we ook eens bij andere cellisten welk concerto zij zouden kiezen, mochten ze hypothetisch daar in de finale staan. En ik vroeg me af of celliste Jasmijn Lontes, die helemaal focust op hedendaagse muziek, ooit heeft nagedacht over deelnemen aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd.
2: Ja, ik denk dat de druk niet veel hoger kan liggen dan op zo'n moment. Ik denk dat dat heel spannend moet zijn. Natuurlijk, als Belg kunnen we er bijna van uitgaan dat de zaal wel heel supportive is. Dat je ook veel mensen kent waarvoor dat je speelt. Maar dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk. Ik denk dat ik het soms gemakkelijker zou vinden om ergens ver weg in het buitenland mijn ding te gaan doen. Maar ja, idealiter kun je toch gewoon beschouwen als een concert. En dat je zo content bent dat je dat concerto mocht delen met iedereen die daar op dat moment is. Een soort gedeelde energie. Sowieso eigenlijk iedere keer als de wedstrijd begint, is die aandacht daar weer voor. En dan ga ik toch een keer kijken, wie doet er allemaal mee? Wat staat er zoal op het repertoire? Natuurlijk, toen ik piekperiode of zo van de leeftijd die gevraagd wordt, was dat net de eerste keer dat dat doorging. En dan waren er zo'n aantal mensen die zo zeiden van ja, zou dat niets voor jou zijn? Maar op dat moment merkte ik dat ik eigenlijk net een hele intense periode bezig was geweest met die kanon, met dat instrument, dat vakmanschap. En dat ik, toen dat die wedstrijd daaraan aankwam, eigenlijk net voor mezelf een enorme drang voelde om te gaan creëren, om met elektronica bezig te zijn. En eigenlijk mij nog meer en meer te gaan specialiseren in hedendaagse muziek. En dat is nu net niet per se de focus van die wedstrijd. Mocht ik ooit in de finale staan of gestaan hebben van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, dan zou ik Notes on Light van Kaya Sarriaho kiezen. Ik weet dat er nu ook wel in de eerste ronde een werk van Sarriaho tussen zit, Lullaby. Dat is natuurlijk zo'n miniatuurwerkje eerder. En dat cello concerto.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
0: Clara, live.
2: Ik weet dat er nu ook wel in de eerste ronde een werk van Sarriaho tussen zit, Lullaby.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen, plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Clara Live.

0: Ze gaan naar de binnenkant bijna van een klank gaan kijken, dan met de computer gaan analyseren, om van daaruit eigenlijk orchestraties uit te bouwen. Dus we hebben diezelfde noot. En dan, als ik mijn vinger dan zo halverwege ophef, komt er een harmoniek tevoorschijn. Dus dat is iets wat heel vaak voorkomt bij haar. Terwijl als je naar de partituur zou kijken, lijkt dat zo alsof dat redelijk statisch is. En toch blijft dat continu evolueren, transformeren. Oké, dan moet ik dat niet zo goed. Want hoe hard je dat ook studeert, de positie van je boog is dan misschien net iets anders, waardoor dat eigenlijk nooit volledig te controleren valt. En dat je vooral moet vertrouwen op je oren en hoe dat je daarop reageert, hoe dat je adaptief bent naar wat er op het moment zelf gebeurt. Het is eigenlijk zeer grappig. Het is zo een combinatie van zoeken naar zeer rigide structuren en tegelijkertijd is zij heel intuïtief en hoe dat ze daar dan mee omgaat en voelt dat toch zo super organisch. Ja, ongelooflijk. Helaas nog niet de kans gekregen om dat ooit te spelen, maar ja, mocht er iemand luisteren die denkt, oh, ik wil dat echt absoluut een keer met Jasmijn horen, ja, contacteer mij.
1: Een duidelijke oproep van celliste Jasmijn Lotus. Ik zou haar heel graag Notes on Light van de Finse componiste Kaija Saariaho horen spelen. Maar eerst, volle focus nu op de finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Want vanaf maandag spelen zij hun finale in Bozar. En wij zorgen natuurlijk dat u alles hier kan volgen, van de eerste tot de laatste noot.

Een nummer uit het nieuwe album van drumster Anke Versliepen en haar nieuwe trio. One Song Until the Day Breaks. Dat is de titel van dat nieuwe album dat begin deze maand uitkwam. En het is ook één lang uitgesponnen nummer. Eén trip, één doorlopende luisterervaring.

van de Air à boire et à danser van Jean Boyer door Ratas del Viejo Mundo. Het is nu bijna 8:30. Dat betekent dat er zo meteen wat nieuws volgt na dit pianoconcerto nog van Edward McDowell.

0: Een deel uit het tweede pianoconcerto van Edward McDowell met soliste Seta Taniel. Het is half negen. Dag Gert.
1: Dag Greet.
0: Gert, de spanningen tussen Rusland en de Baltische Staten lopen op.
1: Ja, de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties dreigt zelfs met vergeldingsaanvallen op de Baltische landen wanneer die Oekraïne zouden toestaan om drones af te vuren op Russisch grondgebied. Steeds meer drones komen namelijk neer in Litouwen, Estland en Letland. Vaak zijn dat Oekraïnse drones die door Russische stoorzenders worden afgeleid en zo in het Baltische luchtruim terechtkomen. Gisteren zijn de president en de premier van Litouwen zelfs nog naar een schuilkelder gebracht na een drone-alarm. Na de Pano-reportage vragen verschillende partijen een onderzoek naar de schepen van huisvesting in Anderlecht. Die zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen en mensen ook voorrang geven als ze op hem stemmen. De meerderheidspartij MR in Anderlecht wil dat de PS-schepen minstens tijdelijk een stap opzij zet. En de Amerikaanse president Trump en de Britse premier en de Israëlische premier Netanyahu hebben een bijzonder verhit telefoongesprek gehad over de oorlog tegen Iran. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. Trump zou voorlopig de diplomatieke route willen volgen, een plan van Qatar en Pakistan, en intussen het staakt het vuren verlengen, terwijl Netanyahu net de oorlog wil hervatten. Het weer, zonnig aan zee en brede opklaringen met later stapelwolken in het binnenland. Maxima tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog warmer tot 28 graden. En het is dan vaak zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Sunday door de Amerikaanse zangeres Anastasia, die nu zaterdagnamiddag naar Jazz Middelheim komt. En het gaat warm worden daar in Park den Brand. Ideaal festivalweertje. Espresso.

Hij was vorige week onze laatste twintiger van dit seizoen. Stan Geutens, hier met een chaconne van Robert de Vizé. Ons zesde seizoen twintigers zit er dus alweer op. U kan al hun concerten nog steeds herbekijken en beluisteren via het Klara kanaal op VRT Max. En uw vrijdagmiddag op Klara klinkt voortaan weer vertrouwd met Olaf en Music Matters tussen 12 en 2. En daarna is Carlo er met Iedereen Klassiek.

Een quintet voor fluit, viool, altviool, cello en harp van Jean Kha. Maar in deze versie werden de fluit en de harp weggelaten en kwam er een marimba bij, dit Quatuor Ardeo. Grieg nu, een van zijn lyrische stukken met Mikhail Pletnev.

Een van de lyrische stukken van Edvard Grieg met Mikhail Pletnev. Het is donderdag 21 mei vandaag en dat is blijkbaar dag van het dagboek. Misschien houdt u nog steeds een dagboek bij, of kent u componisten of muzikanten die brieven schreven of hun memoires bijhielden. Kathleen kijkt uit naar uw schrijfsels zometeen in Ampersand via een berichtje in onze app of via een mailtje naar ampersand@clara.be. Mooie dag verder bij Clara en tot morgen vroeg.

0: Beleef de muziek van de reeks Outlander live op zondag 21 februari in Antwerpen. Een ensemble van topmuzikanten en vocalisten brengt een filmische voorstelling die u midden in de Highlands katapulteert. Outlander in Concert. Echoes Through the Highlands. Op 21 februari in Koningin Elisabethzaal. Tickets via greenhousetalent.com. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de Pano-reportage gisteren vragen verschillende partijen een onderzoek naar de schepen van huisvesting in Anderlecht. Die zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen en mensen ook voorrang geven als ze op hem stemmen. Meerderheidspartij MR in Anderlecht wil dat de PS schepen minstens tijdelijk een stap opzij zet. Fractieleider Geert-Jan van Kooitsenhoven.
2: De beschuldigingen, politieke inmenging in toewijzing van sociaal huurwoning, voorkeurbehandeling van bepaalde aanvragen en druk op het bestuur, vriendjes, politiek enzovoort, tasten direct de integriteit van het openbare bestuur aan het vertrouwen dat burgers in hun instelling moeten kunnen stellen. We vragen dus een tijdelijk ontslag gedurende de onderzoeken en de daarop volgende opheldering.
1: De KU Leuven heeft een hoogleraar ontslagen na klachten over toxisch leiderschap. De man was hoofddocent aan het REGA-instituut, een wetenschappelijk en medisch onderzoeksinstelling. Volgens de universiteit was er in 2023 melding van een conflict. En uit onderzoek van een externe preventiedienst bleek dat er sprake was van latent agressief gedrag, sabotage en een angstcultuur. Na verschillende pogingen tot bemiddeling heeft de KU Leuven beslist om de man te ontslaan. In Puurs in de provincie Antwerpen is een man uit het verkeer gehaald die onder invloed was van alcohol en een levenslang rijverbod had. De man bracht zijn 3 minderjarige kinderen naar school en trok de aandacht van wijkagenten. De politie stelde ook een PV op voor een verontrustende opvoedingssituatie. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben een bijzonder verhit telefoongesprek gehad over de oorlog tegen Iran. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. De aanleiding voor dat gesprek is een plan van bemiddelaars Qatar en Pakistan om de oorlog voor 30 dagen te bevriezen en intussen te onderhandelen. Trump zou voorlopig die diplomatieke route willen volgen terwijl Netanyahu net de oorlog wil hervatten, zegt correspondent Sander van Hoorn.
3: Een bron zegt tegen een Amerikaans medium dat Netanyahu's haar in brand stond. Nu heeft Netanyahu eigenlijk maar één belang. Dat is de oorlog weer voortzetten. Hij vertrouwt de Iraniërs niet. En hij vertrouwt de Amerikanen kennelijk ook niet. Daarom was hij zo boos. Hij gelooft niet dat de Amerikanen het belang van Israël nog voor ogen hebben. Want Trump, die lijkt wel oren te hebben naar het plan.
1: Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen, stapelwolken in het binnenland en aan zee blijft het zonnig. Het is al warmer, tot 23 graden. Morgen en de volgende dagen nog warmer, tot 28 graden. En dan is het vaak zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
4: Problematisch, zo noemt Bart Eekhout in de Morgen de bezetting van de Universiteit Gent door pro-Palestijnse actievoerders. Want die zijn simpelweg te ver gegaan. Eekhout is wel even verontwaardigd als de actievoerders over de agressie van Israël, maar dat geeft de actievoerders nog niet het recht om de wet te overtreden of vernielingen aan te richten. Zodra protest omslaat in destructie, gaat het te ver. En van alle verliezers van deze bezetting is de Palestijnse zaak misschien wel de grootste. In de Tijd kijkt Bart Haak naar de mediastorm waarin de VRT zelf is beland na het opinieonderzoek over onder meer homoseksualiteit en gendergelijkheid. De vraag rijst of de omroep bewust verzweeg dat jongeren met religieuze achtergrond minder tolerante opvattingen hebben, of dat het onderzoek gewoon zwak was. De ongemakkelijke discussie die volgde raakt een meervoudig identiteitsdebat. Gender, migratie en de opkomst van de manosfeer met echo's richting extreem rechts. Daaruit blijkt dat we het nog niet eens zijn over de wettelijke grondbeginselen van onze samenleving, en dat is wel zorgwekkend. Jongeren die vinden dat een man zijn vrouw mag slaan of die moeite hebben met lessen over seksuele diversiteit, daaraan zie je dat er nog veel werk is om een brede consensus te vinden over de fundamentele waarden waarop onze samenleving steunt. Filosoof Maarten Boudry vermoedde censuur bij de VRT, maar de steekproef waarop hij zich baseerde bleek vooral statistisch niet veel waard, ziet Isolde van den Einde in het laatste nieuws. De grootste groep buitenlanders die zijn bevraagd blijken Nederlanders. Uiteindelijk zijn maar 30 van de 2200 respondenten niet-Europees. Conclusies over Vlaamse moslims vallen dus onmogelijk uit zo'n minigroepje te destilleren. Dat neemt niet weg dat er nog altijd een probleemgroep bestaat die intolerant is tegenover holebi-rechten en gendergelijkheid. Dat mag je niet onder de mat vegen. Maar deze foto van Vlaanderen was toch eerder een wazige snapshot waarin iedereen zag wat hij wilde zien. De VRT-steekproef is dan toch niet zo representatief, stelt ook Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. 5 Turken hier, 11 Marokkanen daar en een handvol Italianen en Polen. Statistisch goed voor weinig meer dan zichzelf. Wie daar conclusies over de moslimgemeenschap uitpuurt, zit ernaast. Maar in de plaats van voor te gaan op allerlei clichés en vooroordelen, zou een studie op basis van religieuze achtergrond wel verhelderend zijn. Je kan geen problemen oplossen zonder die te benoemen. Maar dan wel een studie met meer bevraagden. Vlaanderen voert trouwens al langer studies uit naar sociale cohesie en verbondenheid van gemeenschappen. Het valt dus nogal mee met dat zogezegde wegmoffelen. De VRT communiceerde onhandig, maar verzwijgen deed ze niet, zegt Hannes Heindricks in het Nieuwsblad. Filosoof Maarten Boudry vulde het gat met insinuaties. Boudry heeft een punt dat religie soms conservatieve opvattingen bij jongeren voedt, maar zijn fixatie op moslims is selectief en mist nuance. Statistisch houdt zijn redenering geen steek. Daardoor raakt het echte debat ondergesneeuwd. Een groeiende groep jonge Vlaamse mannen worstelt met onzekerheid, mannelijkheidsidealen en veranderende normen. Wie dat niet ziet, leeft vooral in zijn eigen bubbel. In de Standaard schetst Koen Vidal hoe de nieuwe ebola-ramp in Congo mede kon ontstaan. Trump schrapte USAID en droogde de WHO uit, waardoor hulpexperts verdwenen en miljoenen patiënten in onzekerheid belanden. Nu woedt ebola opnieuw in Oost-Congo, waar rebellen wel oorlog voeren, maar geen gezondheidszorg op poten krijgen. Gelukkig zijn er nog WHO-teams, Congolese zorgverleners en artsen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde die alles op alles zetten om de gaten te dichten die de Verenigde Staten, Rwanda en incompetente rebellen hebben geslagen. Maar hoe tragisch is het om gezondheidswerkers tegen te werken terwijl ze miljoenen mensen moeten beschermen tegen een virus? In de 3 oorlogen die nu woeden, Gaza, Iran en Oekraïne, is de focus van de media verschoven van de slachtoffers naar het cynische spel van de grote leiders en naar de effecten op de economie en de beurskoersen. Dat merkt Chris van Marcinel op in Gazet van Antwerpen. Maar nog elke dag sterven er mensen bij Israëlische aanvallen, executeert het Iraans regime burgers en duurt ontbering voort in Oekraïne. Toch maakt de wereld zich meer zorgen over de gesloten straat van Hormuz dan over de Iraniërs die gefolterd worden. Oliebedrijven boeken recordwinsten en leiders als Trump en Poetin worden hoffelijk ontvangen in China. Zo werkt de wereld. Oorlog brengt sommigen rijkdom en laat anderen in ellende achter. Wie geen macht heeft, krijgt geen aandacht, hoe hard hij het ook verdient. Het is donderdag 21 mei. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
0: Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
5: Goedemorgen. Ik weet niet of u een dagboek bijhoudt. Indien dat zo is, wel, dan is deze dag de geknipte dag voor u. Want vandaag is het, jawel, de dag van het dagboek. Een dag die mensen wil inspireren om te schrijven. Een mooie aanleiding vonden we tijdens onze Ampersand-redactie om deze voormiddag samen met u eens op zoek te gaan naar componisten of muzikanten die een dagboek bijhielden of bijhouden. Die brieven schreven waarin ze reflecteerden over hun leven en of over klassieke muziek. Nu is dat meestal een blog of een podcast. Laat het me weten, zoals altijd, via ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Ik ben benieuwd wat er uit de bus komt. We beginnen met Mozart. Welkom.

The Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwood, met een deel uit de posthoornserenade van Mozart. En ja, van Mozart zijn er een heel pak brieven bewaard. Brieven die hij schreef vooral aan zijn vader of aan zijn zus Nannerl. En daar zitten er echt heel geestig bij. Een aanrader als u nog op zoek mocht zijn naar fijne lectuur. Ook Clara Schumann pende heel wat bij elkaar. Clara hield dagboeken bij. Ze had zelfs een huwelijksdagboek met haar partner Robert Schumann. En ze schreef brieven naar collega's en naar vrienden, onder wie Johannes Brahms, met wie ze een al dan niet platonische relatie had. Van Clara Schumann zijn dit de Vals Romantiek met Jozef de Beenhouwer aan de piano.

Jozef de Beenhouwer met de vals romantiek van Clara Schumann. Ook voor Johan, want hij wist ons intussen ook te vertellen dat Robert en Clara Schumann een gezamenlijk dagboek bijhielden waarin ze muziek, emoties en verhalen deelden. Nog voor Clara overigens kon schrijven, hield haar vader Friedrich Wieck in haar naam een dagboek bij. Door zijn ogen kunnen we volgen hoe Clara als wonderkind de concertpodia veroverde en welke inspanningen hij daarvoor leverde en daarvoor leverde, en hoe hij daar ook flink aan verdiende. Later begon Clara zelf dagboeken te schrijven, dat vertelde ik al. En zijn naam is al gevallen, Johannes Brahms. 2 jaar geleden, in april 2024, zijn er van hem tot dan toe onbekende brieven en ansichtkaarten van hem gevonden. Ze waren in privébezit van de nazaten van muziekwetenschapper Friedrich Chrysander, aan wie Brahms al die kaarten en die brieven geschreven had. Het gaat hier om 12 ansichtkaarten, 9 correspondentiekaarten, dat zijn blanco-kaarten, en 23 brieven, waarvan 14 met enveloppen daarbij. Een mooie vondst die intussen opgenomen werd in het Brahms-archief van de Universiteitsbibliotheek van Hamburg, de geboortestad van de componist. En wat staat er zoal in die brieven? Wel, de twee correspondeerden over het uitgeven van muziek van Händel. En het geeft ons nu een beter beeld over hoe er in de 19e eeuw gekeken werd naar muziek uit de 18e eeuw. Dit is muziek van Brahms, gebaseerd op Händel.

0: Die mooie variaties op een thema van Händel. Muziek van Johannes Brahms hier door het London Symphony Orchestra onder leiding van Neeme Järvi.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ga ik samen met u op zoek naar dagboeken en brieven van componisten en muzikanten. In welke vorm dan ook. Nu is dat meestal een blog, een vlog of een podcast. Wie schreef of mijmerde over muziek of over zijn leven? En wat wil u dan horen? Laat maar komen die verzoeken. ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Ook de jonge Alma Mahler hield dagboeken bij. Die zijn uitgebracht onder de naam Journal Intime door uitgeverij Rivage. Ze gaan over haar jeugd in Wenen, haar relatie met kunstenaar Gustav Klimt, haar artistieke ambities en ook haar leven vlak voor haar huwelijk met componist Gustav Mahler. Een bijzondere uitgave overigens, want ook de doorstreepte passages werden mee uitgegeven in die Journal Intime. Hier zijn twee liederen van Alma Schindler of Alma Mahler. We beginnen met Die Stille Stadt.

Twee liederen van Alma Schindler of Alma Mahler, Die Stille Stadt en Lauwe Sommernacht uit haar fünf lieder met sopraan Francesca Schijina en het Kaleidoscope Chamber Collective. Francis Poulenc nu, ik noem hem graag de Fernandel van de klassieke muziek. Poulenc hield geen dagboek bij, maar schreef wel vaak brieven naar zijn geliefden. En daarin haalt Poulenc echt wel zijn lichte kant naar boven. Het zijn brieven vol woordspelingen en geestigheden. Of wat dacht u bijvoorbeeld hiervan? Ik hou van je zoals van een dissonant akkoord met spanning en verlangen naar oplossing.

Muziek van Francis Poulenc, een trois mouvements perpétuels door de solisten van het Orchestre National de France. En ook van Frédéric Chopin zijn er brieven bewaard. Chopin schreef lange brieven aan zijn ouders en zijn zussen in Polen. Daaruit blijkt dat hij een man met humor was. Hij schreef ook over muziek, niet zozeer over zijn eigen muziek, maar wel over muzikale tendensen van zijn tijd. Ook weer een mooie bron. Een aanrader trouwens ook die correspondentie van Frédéric Chopin. Hier is Simon Jefsky met een scherzo van hem.

Simon Jepski met het scherzo uit de tweede pianosonate van Frédéric Chopin. En mocht u nog op zoek zijn naar extra leesvoer, misschien interesseren de dagboeken van Sergei Prokofjev u wel. Het gaat hier om boeken die hij bijhield vanaf zijn tienerjaren tot zijn 42ste levensjaar. Interessante lectuur, want ze gaan over zijn tijd aan het conservatorium en over zijn vroege successen als componist. En hij heeft het ook over die woelige jaren tijdens de Russische Revolutie. Ook weer een interessant document. Dit is nog muziek van Sergei Prokofjev door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Seiji Ozawa. Zij spelen nog een deel uit zijn vierde symfonie.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
1: Op de militaire begraafplaats in Houthulst in West-Vlaanderen zijn 135 graven beschadigd. Er liggen Belgische soldaten begraven die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. En de schade is groot. Vandalen hebben bronzen naamplaten weggerukt en grafstenen gebroken. Burgemeester Jeroen van Drommen.
2: Ik word hier echt triest van. Dit is grafschennis, maar vooral, dit is een plaats van herdenken. We herdenken hier de Eerste Wereldoorlog. Wie hier dagelijks komt, merkt dat dit een plaats van rust is. En dat je zoiets doet, dat is totaal onbegrijpelijk. En daar zijn geen woorden voor. Schandalig.
1: In Puurs, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een zwaar dronken bestuurder betrapt met een rijverbod die zijn kinderen van school haalde met de auto. Dirk van der Zanden van de politiezone Rivierenland.
3: Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen, maar anderzijds daarbovenop dan nog dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
1: De politie heeft de auto meteen in beslag genomen. Bijna 15.000 langdurig zieken die van ons land een uitkering krijgen, wonen in het buitenland. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers van het RISIF. Dat aantal is de jaren toegenomen. Een mogelijke verklaring is dat er meer mensen van buitenlandse herkomst in ons land werken, zegt Lode Goderis van de externe preventiedienst IDW. En als je ziek bent, dan krijg je een uitkering van het land waar je hebt bijgedragen aan de sociale zekerheid.
4: Grensarbeid is één verklaring. Een andere verklaring is dat mensen, als ze dan arbeidsongeschikt worden, wellicht teruggaan naar het land van herkomst en daar ook nog een eigendom hebben waar dat ze kunnen gaan wonen. Denk maar de streek rond Limburg. Heel veel Italianen die daar werken, die waarschijnlijk dan teruggaan naar Italië. Maar vermoedelijk ook een aantal Belgen die een verblijfplaats hebben in Spanje en daar dan gaan wonen.
1: De Nederlandse archeoloog die opgepakt was omdat hij gevonden lichaamsresten achterhield, is vanmorgen weer vrijgelaten. In maart ontdekte de gepensioneerde archeoloog in een kerk in Maastricht een skelet dat mogelijk de Franse musketier D'Artagnan was. De man weigerde delen van dat skelet over te dragen omdat hij vond dat hij te weinig erkenning kreeg van het stadsbestuur. Dat bestuur weigerde bijvoorbeeld om kosten terug te betalen die de archeoloog gemaakt had. Maar vanmorgen heeft hij de twee tanden en het bovenarmbod dan toch teruggegeven. Erkenning is heel belangrijk, zegt de Vlaamse archeoloog Bert Heijvaart.
5: Het blijft altijd een beetje jouw vondst die je hebt gedaan. Als vinder sta je voor het eerst in lange tijd oog in oog met iets dat zich altijd toch heel lang ondergronds heeft bevonden. Dat schept onmiddellijk een emotionele band, om het zo te zeggen. Als professionele archeologen moeten we daar natuurlijk... We weten dat we daar professioneel mee moeten omgaan. En het is ook de grondeigenaar die ons betaalt. Dus het is ook dan wel heel helder dat degene die betaalt voor ons werk, dat die ook eigenaar is van de vondsten.
1: Het weer, hier en daar ochtendgrijs, maar meestal brede opklaringen. In het binnenland stapelwolken en zonnig aan zee, tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna tot 28 graden met veel zon. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel. Goedemorgen. Vandaag is het de dag van het dagboek. Een dagboek bijhouden heeft verschillende voordelen, las ik ergens. En ik ondervind het ook zelf. Regelmatig of dagelijks in een dagboek schrijven brengt de geest tot rust. Het is ontspannend. Het geeft ook inzicht en perspectief op je leven. En naar het schijnt zorgt een dagboek ook voor een betere nachtrust. Jawel. Deze voormiddag ga ik samen met u op zoek naar componisten die een dagboek bijhielden of brieven schreven over muziek. Of misschien houdt u zelf ook wel een dagboek bij. En als u dat doet, schrijft u dan met klassieke muziek op de achtergrond. Ik blijf benieuwd. ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Deze is voor Marleen.

Marleen. De lente uit de vier seizoenen van Antonio Vivaldi, hier door Il Giardino Armonico. Marleen houdt al sinds 1984 een dagboek bij, schrijft ze. Dagelijks schrijven geeft haar houvast, vertelt ze ons. En ze doet dat niet in zomaar een schriftje. Al haar dagboeken koopt ze in Venetië, boeken met die typische prachtige Venetiaanse kaften, en dat maakt het plezier van het schrijven alleen maar groter. Alexandra tipt ons een vlog, een dagboek in videovorm. Ze vlogt twee opvallende zangers, Bruno Dessa, de Braziliaanse sopranist, die schittert in virtuose Händel-rollen. En ze volgt ook nog altus Mayan Licht, een jonge stem die echt al heel snel furore aan het maken is in barokmuziek. Hun video's geven een blik achter de schermen van repetities, reizen en concertdagen. Het is echt een modern dagboek, maar dan in beeld en geluid. Hier is Bruno Dessa, niet met Händel, maar wel met een aria van Leonardo Vinci.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.

0: niet moet besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk.
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
4: Clara, live.

sopranist Bruno Dessa en Il Pomodoro onder leiding van Francesco Corti met een aria uit Farnace van Leonardo Vinci. En Lena tipt Musings with Marie, de podcast van pianiste Marie François. Daarin reflecteert Marie over haar muzikantenleven en heeft ze het ook over haar verblijf in Warschau, waar ze naartoe trok om alle nocturnes van Frédéric Chopin in te studeren. En in die podcast reflecteert ze daarover. Lena had dan ook graag een van die nocturnes gehoord met natuurlijk Marie François.

Marie-François met de nocturne van Frédéric Chopin. Ook voor Katarzyna, want zij tipte de brieven van Chopin. Daar vertelde ik al iets over. Els en ook wij moesten denken aan de correspondentie tussen Peter Tchaikovsky en zijn weldoenster Nadezhda von Meck. Zij schreven meer dan 10 jaar lang honderden brieven naar elkaar. En ik moet u niet vertellen dat daar een schat aan informatie in zit. We leren er veel bij over hoe Tchaikovsky zich voelde als componist. De ene keer zat hij vol met creatieve ideeën. En de andere keer voelde hij zich onzeker en vond hij zijn werk niet goed genoeg. Dit is muziek van Tchaikovsky, het Vivace con spirito uit zijn Manfred-symfonie.

0: Voor Els en ook voor Anita, want zij wou de Manfred-symfonie van Tchaikovsky horen. Dit was het tweede deel daaruit, Vivace con Spirito, door het Oslo Philharmonic Orchestra, onder leiding van Maris Janssons. En Anita wist ons nog te vertellen dat Tchaikovsky niet alleen heel wat brieven schreef, maar ook dagboeken bijhield. Een groot deel daarvan heeft hij later zelf verbrand. Gelukkig zijn er daar toch een paar van bewaard gebleven en daardoor krijgen we vandaag nog altijd een inkijk in hoe Tchaikovsky zijn concertreizen beleefde en hoe het met zijn gezondheid gesteld was, want Tchaikovsky had een zwakke gezondheid. Hij schrijft in zijn dagboeken ook over zijn onzekerheden en over zijn worsteling met zijn geaardheid. Schrijft Anita ons nog. En Henk tipte intussen ook nog de briefseine uit Eugene Onegin van Tchaikovsky. Misschien draai ik die straks nog wel.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ga ik samen met u op zoek naar dagboeken en brieven van componisten en muzikanten. In welke vorm dan ook, of dat nu een blog is of een podcast of een vlog, of gewoon in papiervorm. Wie schreef of mijmerde over muziek of over zijn leven? En wat wil u dan horen? Ik blijf benieuwd naar uw tips. ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Zo zijn er de blogs van hoboïst Bram Nolf. Die schreef al twee keer, 2021 en in 2024, een blog over de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Bram Nolf speelt mee in het Nationaal Orkest van België en vanuit zijn positie als blazer noteerde hij in die blogs wat het publiek nooit te zien krijgt, hoe de repetities verlopen en hoe het orkest elke avond intens meeleeft met de kandidaten. Een mooie blik achter de schermen. Hier is hij, Bram Nolf, samen met Hans Riekelink.

Bram Nolfobo en Hans Rikkelink, piano met een fantasie van Auguste Boek. En het enige dagboek dat Arlette nog hoopt vast te krijgen en uit te lezen is Mes Voyages en Amérique van pianist-componist Henri Hertz. Zijn muziek is fantastisch, ook al werd hij afgebroken door Schumann, Mendelssohn en Liszt. Was het jaloezie, vraagt ze zich af. Hertz componeerde 8 pianoconcerto's. Dit is de Polonaise uit het 8e concerto.

Een heerlijke Polonaise van Henri Hertz uit zijn 8e pianoconcerto met Howard Shelley aan de piano en het Tasmanian Symphony Orchestra. Mark en Louis moesten bij onze oproep meteen denken aan het tweede strijkkwartet van Leos Janáček. Een kwartet dat de bijnaam Intieme Brieven draagt. Janáček was een hartstochtelijk briefschrijver en dit kwartet is nauw verbonden met zijn brieven aan Kamila Stoslova. Het voelt al alsof hij daarin niet alleen schrijft met pen en papier, schrijft Mark, maar ook met strijkers. Teder, onrustig, verlangend en soms bijna sprekend. Uit dat strijkkwartet had Mark graag het tweede deel gehoord, het Adagio Vivace. Geen netjes geordend dagboekblad, maar een innerlijke brief die telkens van toon verandert.

Muziek die gevoelsmatig verschillende kanten opgaat. Het tweede deel uit het tweede strijkkwartet van Leos Janáček, bijgenaamd Intieme Brieven door het Pavel Haas kwartet. Het is een kwartet dat Janáček baseerde zich daarvoor op de ruim 700 brieven die hij schreef aan Kamila Stoslova, zijn grote muze. En ook dit is nog Leos Janáček. Goedenacht uit Op een overwoekerd pad met Hannes Minnaar aan de piano.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek begonnen na de Pano-reportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Pano kon honderden berichten inkijken die onder meer aantonen dat de Anderlechtse schepen voor huisvesting bepaalde mensen selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Er lopen al 3 andere onderzoeken waarbij de Anderlechtse sociale huisvestingsmaatschappij betrokken is. 1 daarvan is ook een gerechtelijk onderzoek. Na de Pano-reportage is het parket nu een 4e onderzoek begonnen, zowel naar de betrokken schepen als naar de huisvestingsmaatschappij zelf. Op de militaire begraafplaats in Houthulst in West-Vlaanderen zijn 135 graven beschadigd. Er liggen Belgische soldaten begraven die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. De schade is groot, vandalen hebben bronzen naamplaatjes weggerukt en grafstenen gebroken. Burgemeester Jeroen van Drommen.
1: Ik word hier echt triest van. Dit is grafschennis, maar vooral, dit is een plaats van herdenken. We herdenken hier de Eerste Wereldoorlog. Wie hier dagelijks komt, merkt dat dit een plaats van rust is. En dat je zoiets doet, dat is totaal onbegrijpelijk. En daar zijn geen woorden voor. Schandalig.
0: Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten zijn er nog niet in geslaagd om een akkoord te vinden over nieuwe regels om uitgewezen asielzoekers terug te sturen. Onder meer over wanneer die in werking treden is er nog geen eensgezindheid. De nieuwe regels zijn omstreden omdat ze toelaten om mensen op te sluiten in afwachting van terugkeer, ook gezinnen met kinderen. En dat zou ook kunnen in zogeheten terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie. Op die manier wil men het aantal mensen dat effectief terugkeert doen toenemen. Momenteel doet maar 1 op de 5 dat. Er kwam al veel kritiek op de nieuwe regels, ook omdat die in het parlement zijn tot stand gekomen door een meerderheid met uiterst rechts. Op 1 juni komen de onderhandelaars opnieuw samen om het akkoord af te ronden. De Poolse minister van Defensie zegt dat Oekraïne heel precies moet zijn wanneer het drones inzet. Na een reeks incidenten met drones in de Baltische Staten en eerder ook in Polen. Gisteren nog was er een drone-alarm boven de Litouwse hoofdstad Vilnius. En de laatste maanden zijn ook verschillende drones neergekomen in de Baltische Staten. Het zijn Oekraïnse drones die gericht zijn op doelwitten in Rusland. Maar door elektronische beïnvloeding komen ze over de grens in de Baltische Staten terecht. De Poolse minister van Defensie maant Oekraïne nu aan om voorzichtiger te zijn met drones, zodat Rusland ze niet uit koers kan brengen. Het weer aan zee zonnig, in het binnenland brede opklaringen met stapelwolken en tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna tot 28 graden met veel zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
3: Goedemorgen. Vandaag is het de dag van het dagboek. Daarom gaan we in Ampersand op zoek naar schrijvende componisten en muzikanten vroeger en nu in de vorm van een dagboek, brieven, memoires, een blog, een vlog of een podcast. We hadden al de correspondentie tussen Peter Tchaikovsky en zijn weldoenster Nadezhda van Meck liever, of de dagboeken van Alma Mahler en Clara Schumann. Els dacht ook aan het dagboek van Edvard Grieg en zijn brieven die hij schreef naar familie, vrienden en collega's. Els heeft er veel uit geleerd over zijn leven en zijn werk, maar er gebeurde nog iets anders. Door al die dagboeken en brieven werd ze ook een beetje verliefd op Noorwegen. Het is intussen haar favoriete vakantiebestemming geworden. Excuseer.

Muziek van Edvard Grieg, zijn pastoraal lied en boerendans uit de Noorse melodieën voor strijkers door Symfonia onder leiding van Dirk Vermeulen. En Muriel moest dan weer denken aan de brief die Samuel Barber als kleine jongen aan zijn moeder schreef. Een zeer bijzondere brief waarin hij haar verzekerde dat hij later componist zou worden. Van Barber had Muriel graag het Agnus Dei gehoord.

Voces 8 met dat mooie iNews Day van Samuel Barber. En Elian moest bij onze oproep meteen denken aan Richard Wagner, die een halve bibliotheek bij elkaar heeft geschreven. Teksten over zijn eigen werken, zijn leven, zijn ideeën over kunst en politiek. En natuurlijk ook een grote hoeveelheid brieven. Heel wat van die brieven zijn bewaard gebleven. Onder meer die aan zijn vriend en latere schoonvader Frans Liszt. De meer intieme brieven aan Mathilde Wezendonck. Geen wonder dus dat Elian graag een van die Wezendonck-lieder wilde horen.

0: je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

Jesse Norman en het London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Colin Davis met Im Treibhaus, een de Wezendonklieder van Richard Wagner. En Dirk herinnert ons aan een bijzonder document uit Beethovens leven. De brief aan de onsterfelijke geliefde. Een niet verstuurde liefdesbrief die hij in 1812 in Teplitz schreef. Biografen hebben zich al vaak afgevraagd wie die vrouw was. En volgens biograaf Jan Kuijers zou dat wel eens Josephine van Brunswick kunnen zijn. Een adellijke vrouw met wie Beethoven als gewone burger niet kon trouwen. Omdat hun relatie geheim moest blijven, droeg hij haar nooit een werk op. Maar volgens Kuijers schreef hij wel het passionele Andante Favori, wel speciaal voor haar.

Muziek van Ludwig van Beethoven, het Andante in F, Andante Favori, met Rudolf Buchbinder aan de piano. Willy is al 60 jaar dol op de muziek van Gustav Mahler. Een boek dat zijn kijk op Mahlers leven en liefdesleven helemaal veranderd heeft, zijn de brieven en dagboeknotities van Nathalie Bauer-Lechner, een goede vriendin van de componist. Hij vraagt zich daarbij af of Mahler, als hij had toegegeven aan de gevoelens van Nathalie, of Mahler een rustiger leven zou hebben gehad, maar dan had hij misschien ook wel minder mooie en gepassioneerde muziek geschreven. Dit is een lied van Mahler uit zijn Des Knaben Wunderhorn.

grote fan van de liederen van Gustav Mahler. Dit was Revenge uit Des Knaben Wunderhorn met bariton Christian Gerhaar en het Cleveland Orchestra onder leiding van Pierre Boulez. Het is een verzoek, of het is muziek voor Willy, die het boek Herinneringen aan Gustav Mahler las van Nathalie Bauer-Lechner. Een goede vriend van de componist, een aanrader, kan ervan meespreken, want ik heb het boek zelf ook gelezen. U komt er heel wat te weten over Gustav Mahler en zijn verbinding met zijn vriendin Nathalie Bauer-Lechner. Frank heeft een grote interesse in muziek van bij ons. Omdat zijn voorouders uit Merchtem komen, raakte hij gefascineerd door het leven en werk van August de Boek, die van Merchtem afkomstig was. Urenlang heeft Frank zitten luisteren naar een oud leerling van de Boek, schrijft hij. En alles wat hij daarvan opstak, heeft hij zorgvuldig neergeschreven. Zo ontdekte hij dat de Boek heel wat brieven schreef aan een oud leerling van het Conservatorium van Mechelen. De Boek was er directeur. En die oud-leerlingen die heette Marguerite Lemaire, ook wel Kiki. Die Kiki die trok met haar man, een markies, naar Brazilië. Ze werd er vioollerares en ze heeft ook alle brieven bewaard die De Boek aan haar geschreven heeft. En al die brieven heeft ze geschonken aan het Letterenhuis. Ze was toen 95, jawel. Het zijn de enige bewaarde brieven waarin De Boek, zelf geen geboren briefschrijver, echt wel zijn ziel blootlegt. Frank stelt een werkje voor Obade à Kiki. Een stukje dus voor die oud-leerlingen van hem. Helaas heb ik die muziek niet gevonden in onze audiotheek. Ik heb hier wel een selectie klaar liggen uit zijn pianosuite voor kinderen met Jozef de Beenhouwer aan de piano.

Een selectie uit Voor Kinderen van August de Boek met Jozef de Beenhouwer aan de piano. De man waarmee Frank ook samenwerkte aan een monografie over de componist. En Bruno tipt ons dan weer de dagboekachtige teksten van Stendhal. Stendhal speelde wel piano en had een goed muzikaal oor, maar een echte muzikant was hij natuurlijk niet. Toch kent Bruno weinig schrijvers die zich zo duidelijk tonen als gepassioneerd opera-liefhebber. In zijn Italiaanse reisnotities, eigenlijk een soort blogs avant la lettre, duikt Stendhal avond na avond op in de operahuizen. En daar mengt hij zijn heel persoonlijke indrukken en emoties met heerlijke beschrijvingen van het publiek en de sfeer. En hij schrijft er, hij heeft ook heel veel verrassend scherpe analyses van de muziek die hij hoort. Bruno had graag muziek van Rossini gehoord, iets uit diens opera La Donna del Lago.

Michael Spires, Lawrence Brownlee en Tara Erot, samen met I Virtuosi Italiani onder leiding van Corrado Rovaris, met een aria uit La Donna del Lago van Gioachino Rossini. Vandaag zochten we naar dagboeken, brieven, blogs, vlogs of podcasts van componisten en muzikanten vroeger en nu. Dank voor alle fijne reacties. Tot aan het nieuws van 12 heb ik nog muziek van Hector Berlioz voor u. Want ook Berlioz was een verwoed briefschrijver. Hij schreef er meer dan 3000. En al die brieven zijn gepubliceerd in de 8 delen van zijn Correspondance Générale en in Nouvelle Lettre de Berlioz. Een hele kluif om te lezen, maar heel interessant. Dit is nog het Cleveland Orchestra met La Reine Mab van hem uit Romeo et Juliette.

0: reassembling. Dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara.
1: Het is 12 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er moeten meer taalopleidingen komen voor buitenlandse verpleegkundigen. Ook verschillende meerderheidspartijen vragen het tijdelijk ontslag van een omstreden schepen in Anderlecht. En het nationale voetbalelftal van Congo gaat het WK voorbereiden in ons land. Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen recruteren om hier te komen werken vragen meer steun. De lange tijden om een verblijfsvergunning te krijgen, de erkenning van diploma's en vooral de taalopleiding vormen grote drempels. Kandidaten volgen in hun land van herkomst al intensieve lessen Nederlands, maar zodra ze hier werken hebben ze nood aan extra taallessen. En vandaag organiseren de werkgevers die extra taalbegeleiding zelf. Vlaams minister van Zorg Hilde Krevits wil bekijken hoe die taalondersteuning beter kan.
2: We vinden het vanuit Vlaanderen superbelangrijk dat mensen heel snel Nederlands leren. En we zijn nu echt aan het kijken op welke manier we ook mensen beter kunnen voorbereiden vooraleer ze naar ons land komen. De organisaties doen nu zelf inspanningen, maar vanuit Vlaanderen kunnen we ook al online een aantal zaken aanbieden rond maatschappelijke oriëntatie. Wat zijn de gebruiken hier in Vlaanderen? Maar ook hoe leer je eigenlijk een taal?
1: Meer dan 50 leerlingen uit Antwerpen en Mechelen mogen vandaag één dag baas spelen. Ze nemen de plaats in van CEO's en topbestuurders van bedrijven. Bert Klinkers, CEO van Enico, vertelt waarom hij vandaag zijn stoel afstaat aan een van de kinderen.
3: Ik vind het een heel mooi initiatief, dus vooral in de kijker zetten, dat was wel een van de dingen dat we wilden meedoen. Maar ook leerlingen dichter bij de bedrijfswereld zetten. We hebben die talenten allemaal nodig binnen een aantal jaren. En ja, een keer is het saaie bedrijfsleven, dat ze altijd zo wat zeggen. Ja, om daar wel eens kennis mee te maken, dat allemaal niet zo saai is. En dat ze gewoon iets dichter bij de wereld van morgen eigenlijk komen staan.
1: Met het project wil de organisatie kinderen en jongeren de bedrijfswereld en hun eigen talenten laten ontdekken om hen zoveel mogelijk toekomstkansen te geven. In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een zware dronken bestuurder met een rijverbod betrapt die zijn kinderen met de auto van school haalde. Dirk van der Zande van de politiezone Rivierenland.
4: Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen, maar anderzijds daarbovenop dan nog dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
1: De auto van de man is meteen in beslag genomen. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten zijn er nog niet in geslaagd om een akkoord te vinden over nieuwe regels om uitgewezen asielzoekers terug te sturen. Over onder meer wanneer die in werking treden is er nog geen eensgezindheid. De nieuwe regels zijn omstreden omdat ze toelaten om mensen op te sluiten in afwachting van hun terugkeer, ook gezinnen met kinderen. En dat zou ook kunnen in zogeheten terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie. Op die manier wil men het aantal mensen dat effectief terugkeert doen toenemen. Momenteel doet maar 1 op de 5 dat. Er kwam ook al veel kritiek op de nieuwe regels, omdat die in het parlement tot stand zijn gekomen door een meerderheid met uiterste rechts. Op 1 juni komen de onderhandelaars weer samen om het akkoord af te ronden. De 6 Nederlandse activisten die in Israël vastzitten omdat ze humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, worden vanmiddag naar Turkije gevlogen. Vandaar zullen ze kunnen doorreizen naar Nederland. Afgelopen maandag heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot geënterd. 428 activisten werden hardhandig gearresteerd, onder hen ook 10 mensen die in ons land wonen. Een van hen is een 25-jarige Vlaming. Zijn vader weet niet juist wat er nu zal gebeuren.
5: Ik hoop dat hij in een bus onderweg is naar de luchthaven om in een charter naar Istanbul gebracht te worden. Ik heb hem niet meer gehoord sinds dinsdagochtend. Hij is dinsdagmiddag door het Israëlisch leger van zijn bootje gehaald samen met de 7 andere mensen. Zijn laatste bericht was dat zij de snelste zeilboot waren en dat ze zich moesten inhouden om bij de andere zeilbootjes te blijven. Hij was toen op 170 kilometer van de kust van Gaza.
1: De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, deelde gisteren nog beelden waarop te zien is hoe de activisten ruw behandeld werden nadat ze in de haven van Ashdod aan land waren gebracht. Hun advocaten spreken van gebroken ribben en verwondingen van rubberkogels. In Iran zijn opnieuw twee mannen geëxecuteerd. Ze kregen de doodstraf omdat ze lid zouden zijn geweest van een separatistische terreurgroep. Sinds de VS een oorlog begonnen tegen Iran is het aantal executies daar gestegen. Volgens mensenrechtengroepen gebruikt de Iraanse regering de doodstraf om mensen af te schrikken om nog in opstand te komen. Na China is Iran het land dat wereldwijd de meeste doodstraffen uitvoert. En volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International waren dat er in 2025 meer dan 2000. Het nationale elftal, voetbalelftal van Congo schort zijn training voor het WK in eigen land op en wijkt uit naar België. Dat heeft te maken met de ebola-epidemie. Katrien van der Schoot, wat weet je daarover?
6: Wel, de nationale voetbalploeg zou volgende maandag nog een training houden in Kinshasa en een afscheidsceremonie met de president en heel wat fans. Nu wordt dat geschrapt en wijkt de ploeg volgens woordvoerders uit naar België, naar de terreinen van Standaard Luik. Het event zou dan op 25 mei hier in Brussel plaatsvinden, zegt de teammanager. Er was sowieso op 3 juni al een oefenmatch gepland tegen Denemarken op het veld van Standaard en de meeste voetballers spelen sowieso al bij Europese clubs. Het heeft dus allemaal te maken met de ebola-epidemie in Congo, want gastland, de Verenigde Staten, heeft beperkingen opgelegd voor al wie vanuit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan naar de VS reist. Er geldt een sperperiode van 21 dagen en dan zou de ploeg dus niet mogen afreizen.
1: Inderdaad, dankjewel Katrien. Het weer aan zee zonnig. In het binnenland krijgen we stapelwolken en brede opklaringen en maxima tot 23 graden. De volgende dagen vaak zon en warmer, morgen tot 27 graden. Van zondag tot en met dinsdag kunnen we hier en daar zelfs de 30 graden halen. Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen recruteren om hier te komen werken vragen meer steun. Daarmee begonnen we het nieuws. Vooral de taalopleiding vraagt meer steun en Vlaams minister van Zorg Hilde Kervits wil bekijken hoe dat beter kan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
7: En vandaag plaatsen we Bach tegenover Jazz Middelheim, want violiste Vilde Frang komt zondag naar Gent en zal niet één, maar twee vioolconcerti van Bach brengen. En ook dit weekend zal Park den Brand vollopen met liefhebbers, want Jazz Middelheim gaat van start. En welke sets we daar zeker niet mogen missen, dat vragen we dadelijk aan Guy Peters. Goedemiddag.

Hermanos Saboya heten ze. Dat zijn de broers Daniel, Lucas en Diego uit Colombia. En voor hun jongste album halen ze er de Braziliaanse gitarist Yamandu Costa bij om lekker aan kruisbestuiving te doen. En als we de atlas dan helemaal openvouwen, dan komen we in Oostenrijk uit bij het Wolfgang Mutspiel Kamertrio.

Toch wel een grote naam uit de hedendaagse jazz, deze gitarist Wolfgang Mutschpiel en zijn trio met een van de 10 zelfgeschreven nummers uit hun jongste album Atlas. En als je de festivalmap bekijkt van Jazz Middelheim dit weekend, dan zou het kunnen zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het krioelt er van de namen, zowel van bekende als minder bekende artiesten. Nu, voor je begint te duizelen, gaan we gewoon hulp vragen aan collega jazzkenner Guy Peters en vragen wie je daar zeker niet mag missen. En deze madame zou ik wel willen zien daar op Jazz Middelheim, Cecile McLaurin-Salvant.

0: Ja, ja, we schuiven op richting de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dat houdt ons toch wel bezig. Maar er is dit weekend ook Jazz Middelheim. En daar willen we ook een graantje van meepikken. En wie daar zowaar kampeert, is onze collega So What Man, Guy Peters. Goedemiddag.
1: Dag, Cara. Veel te lang geleden.
0: Veel te lang geleden. Alles kits?
1: Het meeste is kits, ja.
0: Oké.
1: Dat is genoeg, ja.
0: Maar rustig in je zetel hangen met de poes op schoot en een boek erbij, dat zit er niet in dit weekend.
1: Te weinig. De laatste tijd, maar komt wel. Hè. Alles op zijn tijd, ja.
0: En kijk je uit echt naar deze editie van Jazz Middelheim?
1: Toch wel, ja. Het is voor mij de eerste editie in een paar jaar dat ik er niet moet werken. Dus het is een heel andere beleving dan. Het is gewoon luisteren en wat rondlopen. Mm-hmm. Maar ik ben ook vooral benieuwd, ja, wat het festival neer gaat zetten dit jaar. Het was vorig jaar een nieuwe organisatie. Een nieuwe koerswijziging, andere accenten. En het is wel afwachten wat er gaat gebeuren, wat ze gaan behouden, wat eventueel veranderen en dergelijke.
0: Ja, absoluut. Ja, ik reis dit weekend naar Barcelona, dus ik kan er niet bij zijn. Anders was ik zeker Cecile McLaurin-Salvant gaan bekijken en beluisteren. Ja, iemand die ik wilde zien, maar waar kijk jij naar uit?
1: Cecile McLaurin-Salvant.
0: Kijk eens hier.
1: Toch wel een van mijn tips. Ik heb een beetje zitten nadenken over dingen die ik zou kunnen tippen. Eentje voor elke dag. En zij is absoluut de tip voor dag één. Het is intussen wel een redelijk bekende naam, denk ik. Maar wat mij betreft is ze echt wel de jazzzangeres van de 21ste eeuw gewoon. Het is iemand die er met kop en schouders bovenuit steekt. Niet alleen puur met haar stem, maar met haar visie. De dingen die ze doet, de veelzijdigheid,

0: ze is bezig met grote projecten, ze denkt aan dramaturgie. Mm. Dus daar komen heel veel talenten echt bij elkaar in één persoon en dat is indrukwekkend. En,
1: je hoort ze ook het publiek bespelen, ja, echt, hè, in die opname van daarnet. Ja.
0: In 2015 was het heel indrukwekkend hoe ze daar die weide voor het eerst, of dat park voor het eerst inpakten. En ik denk dat het nu weer van dat gaat zijn, ja. Mm-hmm.
1: Wat moeten we ook nog gezien hebben volgens jou?
0: Op zondag zou ik zeker het Fred Hurst trio meepikken. Opnieuw een redelijk bekende naam, maar het is wel mooi dat die man nog eens terugkomt. Het is echt een van de jazzpianisten van het moment. Ook een jazzpianist die heel interessant is, denk ik, voor klassiek liefhebbers. Want hij heeft die hele jazztraditie in zijn systeem zitten. Maar hij heeft ook een soort van Europese sensibiliteit. En hij heeft heel veel affiniteit met klassiek. Mm-hmm. En het is iemand die echt met zijn eigen composities, maar ook altijd werk van Monk, want dat speelt hij sowieso, echt wel heel, heel knappe dingen doet. Dus dat is, denk ik, in de late namiddag op zondag. Dus dat is perfect na de gebakjes en dergelijke.
1: Ja, en je tip voor maandag dan?
0: Voor maandag had ik gekozen voor Collier Plays Coltrane. Isaiah Collier is een van de reizende sterren, denk ik wel. Een saxofonist. Hij is toch een twintiger, denk ik. Hij had eerst een populaire band, The Chosen Few. Hij heeft dat al een tijdje stilgelegd. En eerder dit jaar stond hij met een Coltrane-project al op het Brussels Jazz Festival. En dat gaat hij nu opnieuw doen. Natuurlijk heel toepasselijk, want ook dit jaar is niet alleen Miles Davis 100, maar ook John Coltrane. Mm-hmm. Dus,
1: daar ben jij fan van trouwens.
0: Een klein beetje, ja.
1: Een klein beetje veel, toch?
0: Ja, een klein beetje veel, ja.
1: Ja. Maar nu, wat mogen we in het algemeen verder verwachten van die line-ups? Want er staan toch nog wel wat namen tussen.
0: Het is eigenlijk... Er is eigenlijk heel veel evenwicht, vind ik wel. Er is echt iets voor iedereen. Er is traditionele jazz, mainstream dingen. Er zijn wat meer experimentele dingen. Er zijn veteranen zoals een Billy Cobham komt, Fred Hirsch, Chris Potter. Maar ook nieuw talent uit het Londense scene, uit België. Naboo speelt, Ola Tunji kan ik ook echt aanraden.
1: Ja.
0: Een heel jonge band die maandag al openen om 1:00. Maar ik zou er zeker staan om 10:50. Echt een heel spannende band. Dus ja, het kan alle kanten op. En ook, er is ook elke dag een DJ die het boeltje afsluit. En dat is ook een deel van jazz anno 2026 natuurlijk.
1: Ja, dat was vorig jaar ook al, dacht ik, hè?
0: Ja,
1: die DJ's. Klopt, ja. Maar wat maakt het dan nog anders dan de andere jaren?
0: Ja, dat wordt voor een deel afwachten. Maar ik denk wat wel het meest besproken concert op voorhand was van deze editie, is het concert van Flea, denk ik wel. Dat is de bassist van de rockband The Red Hot Chili Peppers. Mm-hmm. Heel wat jazzfans zijn dan misschien een beetje beginnen stijgeren, maar ik heb die man wel een beetje zitten volgen. En het is geen geweldige trompetist, maar de liefde voor de jazz is wel authentiek. Hij heeft zijn debuut gemaakt op zijn 63ste. Hij heeft een hele goede band rond zich verzameld. Dus het zou me niet verwonderen dat dat echt wel een heel mooi concert gaat worden. En de bedenking die ik me dan meteen maak is van ja, die man gaat waarschijnlijk heel wat rockfans op de been brengen. Laat ze maar komen.
1: Laat ze maar komen.
0: Laat ze Park den Brand maar ontdekken. Dat is een magische site. Dus.
1: Ja, mag daar wel een feestje worden, denk ik. Nu, vorige week hadden jij en Lies Steppen het al over Jazz Middelheim in So What. Kan je het zeker thuis herbeluisteren via VRT Max. Maar waar gaan jullie het nu vrijdag over hebben?
0: Vrijdag gaan we het 2 uur lang hebben over Miles Davis. Volgende week zou hij 100 jaar geworden zijn op 26 mei. Dus we duiken gewoon een leven en werk van misschien wel de grootste vernieuwer die de jazz ooit heeft meegemaakt. Iemand die nooit achterom keek zoals het eigenlijk hoort te zijn. Mm-hmm. En iemand die ongelooflijk veel betekend heeft voor het hele genre en ver daarbuiten. Dus daar gaan we werk van maken. Ja,
1: en dus ook ongelooflijk veel aandacht verdient. Mm-hmm. Helemaal terecht. Heel benieuwd naar de muziek die je zal uitkiezen, Guy Peters, voor nu vrijdag. En nadien heel veel plezier dit weekend met Jazz Middelheim. Hier is die andere tip van jou op zondag, Fred Hirsch en zijn trio.

3 concrete tips kregen wij van Guy Peters. Als je hiervoor al present tekent en je vult het nog wat aan met wat andere sets, dan zal je daar een mooi weekend beleven tijdens Jazz Middelheim zondag alvast met dit Fred Hirsch trio. En stuur gerust eens een fotootje door, hè, via de Clara-app, mocht je daar staan genieten in Park den Brand. Clara, blijf verwonderd.

Ja, de laatste jaren, 16 om precies te zijn, hebben ze alle werken van deze Australische componist Carl Vine wel eens uitgevoerd, die ze nu bundelen op hun jongste album. Het werd een mooie verzameling van jeugdwerken en andere kamermuziek door het Goldner String Quartet. En als je houdt van de muziek van Felix Mendelssohn, dan is de gloednieuwe box, die bestaat uit maar liefst 7 cd's, misschien wel iets voor u, want het werd een compilatie van Mendelssohn, zijn oratoria en symfonieën door Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Andries Nelsons.

Het album is een eerbetoon aan de stad Leipzig, de stad die ook veel betekende voor componist Felix Mendelssohn. En op dit album kan je ook naar de volledige uitvoering van Paulus luisteren. Dit was alvast een fragment eruit door MDR Rundfunkkoor, het steengoede Gewandhausorkester Leipzig, onder leiding van Andries Nelsons. Ze hebben toch maar weer een pareltje bij op de platenkast. En ook deze expressieve gitariste Gaëlle Solal mag fier zijn op haar jongste album Rio.

Voor dit album Rio ging ze samenwerken met Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Roberto Beltran Zavala, de charmante gitariste Gaël Solal en het laatste deel uit het gitaarconcerto van Heitor Villa-Lobos. En nu we toch vertrokken zijn met die Zuiderse ritmes, doen we er nog een schep noten bovenop van de Argentijnse Carlos Gardel door Cuarteto Gardel.

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. Winkels die het woord solde ook buiten de soldeperiode gebruiken, zullen boetes kunnen aanvechten. Er moeten meer talenopleidingen komen voor buitenlandse verpleegkundigen. En ook verschillende meerderheidspartijen vragen het tijdelijk ontslag van een omstreden schepen in Anderlecht. De Raad van State draait de boetes terug die 3 winkelketens, kledingketens, gekregen hadden voor het gebruik van de term solde buiten de opgelegde soldeperiodes. Dat schrijft De Tijd. De Belgische wetgeving die het verbiedt om buiten de periode dat woord te gebruiken, is niet in lijn met de Europese regelgeving. En dat betekent dat vergelijkbare boetes in de toekomst dus waarschijnlijk telkens onwettig zullen zijn, zegt Pierre Lefranc van de Raad van State.
1: Die boetes zijn dus nu vernietigd door de Raad van State, wat dus betekent dat de procedure terug bij die economische inspectie voorligt. De facto eigenlijk mag je zeggen dat het weinig zin heeft om nog zo'n boetes op te leggen, omdat het lot van die boetes dezelfde zal zijn, mogen we aannemen, als het lot van de boetes die bij die 3 arresten zijn vernietigd geworden.
0: Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen recruteren om hier te komen werken, vragen meer ondersteuning. Die verpleegkundigen helpen om de vacatures in de zorg in te vullen. Maar het duurt lang om een verblijfsvergunning te krijgen of een diploma te erkennen. En vooral de taalopleiding is moeilijk. Vandaag betalen die organisaties die extra ondersteuning zelf. Dat is noodzakelijk, maar kost handenvol geld, zegt Dirk Lips van de VZ2 Corando.
2: Ze ondersteunen in huisvesting, maar ook vooral in taal, kost ons 18.000 euro per collega die naar Vlaanderen komt. Wij kunnen niet onbeperkt collega's aan die kostprijs naar hier halen. Maar als we het vandaag niet doen, dan gaan we ons blauw betalen aan interimkosten.
0: Vlaams minister van Inburgering en Integratie Hilde Krivits bekijkt waar er extra ondersteuning gevonden kan worden voor buitenlands zorgpersoneel. In Anderlecht vragen nu ook meerderheidspartijen, Les Engagés en anders, om het ontslag van de socialistische schepen van huisvesting na een Pano-reportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die onder meer aantonen dat de schepen bepaalde mensen selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Coalitiepartners MR, Les Engagés en anders eisen dat de schepen minstens tijdelijk opstapt in afwachting van een onderzoek. Iman Belgenani van Anders.
3: Voor ons laat die Pano-reportage eigenlijk geen enkele ruimte voor twijfel. Dat er machtsmisbruik is geweest, cliëntelisme, sommige dossiers naar voren schuiven, gebruik maken van overheidsmiddelen of overheidsinstanties om de verkiezingen te halen, de affiches die geplakt zijn op onbewoonde appartementen. En dus voor ons is er voor dit dossier maar 1 oplossing en dat is het onmiddellijke ontslag van de huidige voorzitter van de Anderlechtse Haard.
0: Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en Groen sluiten zich aan bij de kritiek en pleiten voor een parlementaire onderzoekscommissie. België blijft het land met het hoogste begrotingstekort in de landen die met de euro betalen. Volgens de jaarlijkse lentevoorspellingen van de Europese Commissie blijft het tekort dit jaar stabiel op 5,2%. Volgend jaar zou dat opnieuw stijgen tot 5,4%. Maar dan is het tekort van Frankrijk groter. Buiten de eurozone hebben Hongarije, Polen en Roemenië een nog groter tekort dan België, allemaal hoger dan 5%. Dat zegt de bevoegd commissaris Dombrovskis.
4: The largest deficits in 2026 are expected in Poland, Roemenië, Hungary, France and Belgium. In these countries the deficit is projected to exceed 5% of GDP.
0: Over 2 weken komt de commissie met aanbevelingen om de begrotingen opnieuw op het juiste pad te krijgen. De Belgische economie zou met 0,7% groeien dit jaar. Dat ligt onder het gemiddelde in de eurozone. 7 Belgische activisten die in Israël vastzitten omdat ze humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, zouden vanmiddag met chartervluchten naar Turkije gebracht worden. Vanuit Istanbul zouden ze dan kunnen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot Flotilla geënterd. 428 activisten werden hardhandig gearresteerd. Een van hen is een man van 25 uit Gent. Zijn vader heeft hem al 2 dagen niet meer gehoord en is ongerust.
5: Dus hij zou daarbij zijn, maar ze hebben geen enkele persoonlijke informatie over hem. Dus we weten niet of dat hij zijn medicatie heeft gekregen en we weten niet hoe dat hij eraan toe is. We hebben zeer verontrustende berichten gekregen over mensen met gekneusde ribben, mensen die in het ziekenhuis beland zijn, echt gewelddaden.
0: Gisteren deelde de Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, nog beelden waarop te zien is hoe de activisten ruw behandeld werden nadat ze aan land waren gebracht. Op de gecharterde vluchten zouden ook Nederlandse en Spaanse activisten zitten. In Iran zijn opnieuw twee mannen geëxecuteerd. Ze kregen de doodstraf omdat ze lid zouden zijn geweest van een separatistische terreurgroep. Sinds de VS een oorlog is gestart tegen Iran, is het aantal executies daar gestegen. Volgens mensenrechtengroepen gebruikt de Iraanse regering de doodstraf om mensen af te schrikken om in opstand te komen. Iran is na China ook het land dat wereldwijd de meeste doodstraffen uitvoert. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International in 2025 waren dat er meer dan 2000. In het voetbal gaat het nationale elftal van Congo in ons land trainen voor het WK-voetbal en niet in Congo zelf. Dat komt door de ebola-uitbraak. Katrien van der Schoot, wat weet je al?
6: Wat heeft inderdaad te maken met de ebola-epidemie, want WK-gastland, de Verenigde Staten, heeft beperkingen opgelegd voor al wie vanuit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan naar de VS reist. Er is een sperperiode van 21 dagen en dan zou de Congolese ploeg dus niet op tijd in de VS geraken voor het toernooi. Daarom komen de Leopards nu dus al naar België voor een training, een ceremonie in Brussel en een geplande oefenmatch tegen Denemarken op 3 juni. En dat allemaal op de terreinen van Standaard Luik. Heel wat spelers zijn hier al omdat ze bij Europese clubs spelen. Nu, in Congo zelf breidt de gevaarlijke epidemie zich uit in het oosten van het land. Er is nu 1 bevestigd geval van ebola in rebellengebied in de buurt van de miljoenenstad Bukavu. En er zijn al 600 verdachte besmettingen en meer dan 130 doden. Een vaccin tegen deze variant van ebola is er nog niet.
0: Dankjewel, Katrien. Het weer. Aan zee blijft het zonnig. In het binnenland krijgen we stapelwolken en brede opklaringen, maximaal tot 23 graden. De volgende dagen vaak zon en warmer, morgen tot 27 graden. En van zondag tot en met dinsdag kunnen we hier en daar de 30 graden halen. We begonnen met het arrest van de Raad van State dat het mogelijk maakt om ook buiten de soldeperiode het woord solde te gebruiken. Volgens het Hof is het verbod om dat te doen in ons land in strijd met de Europese regels. En daardoor moeten 3 kledingketens een opgelegde boete niet betalen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Schoon volk nu zondag in Gent, want de Noorse violiste Vilde Frank komt naar de Bijloken om er niet 1, maar 2 vioolconcerti van Bach te brengen. Samen met 1 van de beste kamerorkesten van Europa, Kammerorkester Basel. En daar stellen wij dadelijk wat vragen over aan Vilde Frank.
8: Music Matters met Cara van der Auwera.

0: Concerto in A klein voor vioolstrijkers en basso continuo van Johann Sebastian Bach met violist Renaud Capuçon en Chamber Orchestra of Europe om ons even uit de nood te helpen, want violiste Wilde Frank, die we net enkele vragen over Bach gesteld hebben, heeft al vele opnames gemaakt, maar geen enkele met de muziek van Bach. En nu ze zijn vioolconcert die aan het uitvoeren is, nu zondag al in de Bijloken in Gent, zal er misschien toch wel eens een opname volgen, toch? Nee? Of is dat nu wishful thinking van mij?
1: Clara, blijf verwonderd.

Uit het jongste album van La Tempête en hun dirigent Simon-Pierre Bestion, Bomba Flamenca, was dit het nummer El Fuego. En hier nog wat vurige fado jazz met zo'n beetje de uitvinder van dit nieuwe genre, de Portugees Julio Resende.

Pianist Giulio Resende met Fado Poinciana uit zijn album Sons of Revolution. En dat brengt ons bij de keuze van Clara van deze week. Het album The Virgo van het Michel Bichelia trio. Michel is het hier nog komen voorstellen met een live set aan de piano om hun verjaardag te vieren, want ze werken al 30 jaar samen ondertussen. En een van de geheimen van deze samenwerking is niet te veel spelen samen.

Pianist Michel Bichelia wil het trio niet kapot spelen, vandaar dat ze er bewust voor kiezen om niet te veel samen te spelen, maar het koesteren. Ze willen samen oud worden en zo doen ze het ondertussen al 30 jaar. Dus dat zit wel snor, denk ik. Persicetti was dit uit het jongste en achtste album van het Michel Bichelia trio. Klaar voor een cha-cha-cha?

Een frisse stem uit Cuba, die van Ana Carla Mazza en haar zelf geschreven Cha-Cha-Cha. Ana komt dit album Alamar voorstellen op 13 juni in La Madeleine in Brussel. En de Tsjechische dirigent Václav Lux brengt morgen in de Elisabethzaal die Schöpfung van Haydn. En Carlo laat u alvast kennis maken met deze specialist in oude muziek. Geniet van de zon en de muziek. Heel fijn dat u luistert en erbij bent vanmiddag.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Winkels die het woord solde ook buiten de soldeperiode gebruiken, zullen boetes kunnen aanvechten. Dat is een gevolg van een arrest van de Raad van State. Dat draait de boetes terug die 3 kledingketens kregen voor het gebruik van de term solde buiten de opgelegde soldeperiodes. Volgens de Belgische wet is het verboden om buiten de periode dat woord te gebruiken, maar dat is niet in lijn met de Europese regelgeving. Advocaat Gilles van de Wielen is advocaat van een van de ketens.
1: In de praktijk komt het erop neer dat een onderneming ervoor kan kiezen om elke dag solden te voeren. Misschien niet het hele jaar door, dat zou commercieel wellicht weinig interessant zijn, maar men is niet meer gehouden aan het zomer- en winterkeurslijf van de maanden juli en januari.
0: Het aantal investeringen uit het buitenland in ons land is vorig jaar opnieuw gedaald, met 11%. En dat is het slechtste resultaat in 10 jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van consultancybureau EY. Maar het aantal jobs die er zijn bijgekomen door die investeringen is wel gestegen met 13%, goed voor ruim 6000 jobs. Steven Klaes, CEO van EY, legt uit hoe dat komt.
2: Dankzij voornamelijk enkele grote projecten die die jobcreatie gecreëerd hebben. Bijvoorbeeld, als we dan kijken naar Wallonië-investering door Google, dat heeft toch ook wel heel wat jobcreaties met zich meegebracht en eigenlijk een beetje in de algemene digitale sfeer, als het ware.
0: Vooral de VS, Frankrijk en Nederland hebben vorig jaar veel investeringen gedaan in ons land. België blijft het land met het hoogste begrotingstekort in de landen die met de euro betalen. Volgens de jaarlijkse lentevoorspellingen van de Europese Commissie blijft het tekort dit jaar stabiel op 5,2%. Volgend jaar zou dat opnieuw stijgen tot 5,4%, maar dan is het tekort van Frankrijk groter. Buiten de eurozone hebben Hongarije, Polen en Roemenië een nog groter tekort dan België. Allemaal hoger dan 5%, dat zegt bevoegd commissaris Dombrovskis.
3: The largest deficits in 2026 are expected in Poland, Romania, Hungary, France and Belgium. In these countries, the deficit is projected to exceed 5% of GDP.
0: Over 2 weken komt de commissie met aanbevelingen om de begrotingen opnieuw op het juiste pad te krijgen. De Belgische economie zou met 0,7% groeien dit jaar en dat ligt onder het gemiddelde in de eurozone. Het weer. Aan zee blijft het zonnig. In het binnenland krijgen we stapelwolken, maar met brede opklaringen. We halen vandaag maximaal tot 23 graden. De volgende dagen vaak zon en ook warmer. Morgen tot 27 graden. En van zondag tot en met dinsdag kunnen we hier en daar de 30 graden halen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. La Bohème, Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Alden Biese. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara. Maestro. Met Carlos Gio.
5: Goedemiddag, welkom. Soms moet je als muzikant risico's durven te nemen in het leven. Dat vindt ook onze dirigent van de week, Václav Lux. 20 jaar geleden zorgde hij in het Rudolfinum, een concertgebouw in Praag, voor een ware primeur. Hij bracht met zijn Collegium Vocale 1704 voor het eerst daar de mis in B-klein van Bach. Weliswaar op periode-instrumenten, een belangrijk detail in dit verhaal. Het was een financieel en muzikaal een kleine ramp, zegt hij. Het leeuwendeel van de zangers kende de tekst niet, moest dat allemaal heel snel instuderen. We hadden 11 dagen repetitietijd om vanaf meet af aan te beginnen, vanaf nul eigenlijk. En de organisatie betaalde ons uit alsof het een gewoon concert was. Vandaar die financiële aderlating. Maar goed, risico's horen erbij. Zometeen gaan we naar dat Rudolfinum in Praag met onze dirigent van de week, Václav Lux. Maar eerst toch even muziek van die Johann Sebastian Bach.

De eerste en vijfde prelude en meteen ook de fuga daaraan toegevoegd uit het eerste boek, het welgetemperde klaviermuziek van Johann Sebastian Bach, met Aaron Pilzaan aan de piano. En van Pilzaan naar Pilsen is het maar een kleine stap. Pilsen, de stad waar Václav Lux, onze dirigent van de week, zijn liefde voor barokmuziek heeft ontdekt. Hij was 14 jaar toen hij naar dat conservatorium van die stad mocht trekken. Hij studeerde daar hoorn en piano en je moet weten, zegt hij, dat waren toch wel hele andere tijden dan vandaag de dag. Als hij partituren wilde kopiëren, dan kon hij dat alleen maar doen op één kopieerapparaat, om de eenvoudige reden dat er in de stad ook maar één apparaat was. Dat waren de tijden. Bovendien zegt hij ook, ja, in Tsjechoslowakije, ten tijde van het communisme had je maar één opname van de Brandenburgse concerten van Bach en misschien twee opnames met muziek van Antonio Vivaldi, maar meer was er niet te vinden. Er waren zeker geen gespecialiseerde platenzaken waar je een heel breed scala aan klassieke muziek kon ontdekken en opnames. Dat zat er zeker niet in mijn jeugdjaren. Dus barokmuziek kwam heel langzaamaan binnengewaaid in dat leven van Václav Lux, als een soort van nieuw speelgoed voor kinderen, zo omschrijft hij dat in interviews. Een leuke bezigheid tussendoor. En zo schakelde hij dan over van die piano naar het klavecimbal, maar ook daar zat de tijd wel niet echt mee. Hij kon niet op topinstrumenten klavecimbal studeren. Het waren klavecimbals uit de DDR, zoals hij het zegt. Klavecimbals of instrumenten die op klavecimbals moesten lijken, maar het waren eigenlijk gewoon flauwe imitaties van dat prachtige oude instrument. Hier alleen maar topinstrumenten. In deze concertopname Václav Lux neemt ons mee naar de Dvořákzaal van het Rudolfinum in Praag, een van zijn vaste concertlocaties waar hij regelmatig concerten dirigeert, en dus ook met zijn Collegium 1704, dat we al een hele week horen hier in Maestro. Een concertopname dus met Václav Lux, eind vorig jaar opgenomen, het Dixit Dominus, muziek uit de vroege carrière van George Frideric Handel.

0: Muziek van een jonge George Frideric Handel. 22 jaar was hij toen hij dit Dixie Dominus componeerde. Trouwens ook een van zijn vroege koorcomposities. Een concertopname met Collegium 1704 onder leiding van onze dirigent van deze week, Václav Lux. Opgenomen in de Dvořákzaal van het Rudolfinum in Praag. En ja, in datzelfde concertgebouw heeft hij al jaren zijn eigen concertreeks, Vriend aan huis, om het zo te zeggen. En hij is daar ook bijzonder trots op, Václav Lux. Ondanks het feit dat het ook echt wel een uitdaging was om het publiek in Praag te overtuigen van zijn ensemble en ook van zijn muziekkeuzes. In de jaren 90 was Praag een conservatieve stad, dus heel wat mensen dachten, ja, die Václav Lux met zijn jonge ensemble, dat is een modefenomeen, dat zal allemaal niet lang duren. Het is een tijdelijk iets. Maar kijk, de sceptici hebben toch ongelijk gekregen en die concertreeks is bijzonder populair bij het publiek in Praag. Na het nieuws van 4 uur keert Václav Lux nog één keer bij ons terug en dan dirigeert hij een fragment uit Mijn Vaderland van Bezhrig Smetana.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: En van het ene concert naar het andere, dit keer van ons ensemble van de week, Kammerorkeste Basel. We trekken naar de Philharmonie van Warschau voor de 7e symfonie van Emily Mayer. En dan zitten we volop in de romantische periode. Een periode waarin een beperkt aantal vrouwen een muziekcarrière kon uitbouwen, laat staan muziek componeren. En Emily Mayer heeft dat toch geprobeerd en met een gedeeltelijk succes, mag ik wel zeggen. Ze had zeker geen topcarrière, dat lag niet aan haar. Nochtans, ze probeerde echt om haar muziek bij een breed publiek te brengen. Ze organiseerde salons in haar appartement in Berlijn. Jaar in, jaar uit deed ze dat, jaarlijkse concerten, om zowel die symfonische muziek als ook ja, haar liederen, haar kamermuziek, de meer intiemere genres bij mensen te brengen. Ja, die symfonische muziek, dat is natuurlijk iets moeilijker in kleinere zalen, dus ze probeerde ook om die muziek bij de grotere orkesten aan te bieden, bij de grotere zalen meteen ook, maar daar botste ze toch wel op wat weerstand. Emily Mayer, het is haar nooit echt gelukt om die prachtige symfonische muziek van haar tot bij dat publiek te brengen en dat zal toch ook wel een beetje gewrongen hebben dat ze toch enigszins tegen dat glazen plafond botste. Ze schreef in totaal toch wel 8 symfonieën, waarvan 6 bewaard zijn gebleven. Een aantal van die symfonieën zijn ondertussen ook opgenomen, maar wij gaan dus nu luisteren naar een concertopname van die 7e symfonie van Emily Mayer.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: Clara Life.

Een bijzondere ontdekking toch wel, deze zevende symfonie van Emily Mayer in een concertopname met Kammerorchester Basel onder leiding van Antonio Vinuales Perez. En Emily Mayer en Fanny Mendelssohn, ze hadden vriendinnen kunnen zijn. Ze waren niet alleen leeftijdsgenoten, 7 jaar verschil ongeveer. Fanny Mendelssohn was iets ouder dan Emily Mayer. En op een bepaald moment waren ze toch allebei een beetje in de buurt van de stad Berlijn. Maar ze zijn elkaar, of ze hebben elkaar toch ergens misgelopen, jammer genoeg. In die zin dat Fanny Mendelssohn relatief vroeg overleed op jonge leeftijd in Berlijn. En het is pas een paar jaar later dat Emily Mayer met haar jaarlijks concert begon in het Schauspielhaus in Berlijn, om daar telkens opnieuw, elk jaar opnieuw, een nieuwe symfonie aan een publiek te laten horen. Een symfonie die dan jammer genoeg ook niet werd opgepikt door die grotere professionele orkesten in Duitsland. Dat is wel jammer, dat was echt wel het glazen plafond waartegen Emily Mayer botste. En dus ja, helaas hebben ze elkaar nooit kunnen ontmoeten. Ik denk wel dat het een bijzondere band had kunnen zijn tussen Emily Mayer en Fanny Mendelssohn. Hier het enige strijkkwartet dat we hebben van die Fanny Mendelssohn met Quatuor Ébène.

Quatuor Ebijn met het strijkkwartet van Fanny Mendelssohn. En dat strijkkwartet hebben Sander en Clara al besproken in hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Dus als u meer te weten wil komen over dat leven van Fanny Mendelssohn, dan moet u eens een kijkje nemen op VRT Max, want daar kan u alle afleveringen van Eerste Hulp bij Klassiek beluisteren.

Alfred Brendel aan de piano. Hij is al bijna een jaar niet meer onder ons, maar zijn opnames blijven onsterfelijk. Het Andante Favori van Ludwig van Beethoven. Kammerorkester Basel heeft een goed humeur, want straks krijgt het ensemble nog het gezelschap van niemand minder dan Cecilia Bartoli.

0: 14 Nieuws met Iris van Impe. In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders het laatste bezette universiteitsgebouw opgeruimd en verlaten. Gisteren drong een groep actievoerders het nabijgelegen rectoraat binnen. 44 actievoerders werden opgepakt. De U Gent stapte naar de rechter en die besliste dat alle bezettingen moeten stoppen. Hij verbiedt ook nieuwe soortgelijke acties dit academiejaar. De actievoerders startten vorige maand met hun bezetting van de U Gent. Ze eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. In de Kamer heeft de oppositie-regeringspartij CD&V hypocrisie verweten. De Vlaamse Christen-Democraten willen vandaag de centenindex stemmen, maar vragen om het alternatief dat de sociale partners daarvoor hebben uitgewerkt later bij de begrotingsonderhandelingen opnieuw te bespreken. Brigitte Vermeers vanuit de Kamer.
1: Hypocriet noemde Vincent van Quickenborne van oppositiepartij Anders de houding van CD&V. Hij herinnerde CD&V-fractieleider Nawal Farie er ook aan dat haar voorzitter de centenindex eerder een soepkip had genoemd.
2: Soepkip, goed beschreven. Maar u gaat die straks wel opdienen, hè? U gaat dat straks hier wel stemmen. Hè? En u dreigement van te zeggen, ja, maar wacht, we gaan bij de begroting erop terugkomen. Allee, hoe absurd is dat?
1: Maar Farie beet van zich af en profileerde haar partij als de enige in de regering die voor de sociale partners opkomt. Daarbij spaarden ze ook coalitiepartner Vooruit niet.
3: Ik zie meneer Van den Broeke naar mij grimassen, maar ik dacht en hoopte dat u ook in het sociaal overleg zou geloven. Helaas zijn wij de enige partij vandaag in de regering die er wel voor vecht. Wel, daarom zit de CD&V in deze regering.
1: Intussen bleef premier De Wever de centenindex verdedigen. Alle bezwaren daartegen die ik hier vorige week heb geuit, blijven gelden, zei hij.
0: In het Zweedse Helsingborg begint straks een NAVO-bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Voor ons land zal minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot er zijn. Er zal gesproken worden over de oorlog tussen de VS en Iran en over hoeveel lidstaten spenderen aan defensie. De Europese NAVO-lidstaten willen hun Amerikaanse collega Marco Rubio ervan overtuigen dat Europa de VS wel degelijk wil helpen, maar alleen nadat er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran. Het is overigens de eerste keer dat er een NAVO-bijeenkomst is in Zweden. Dat is omdat Zweden nog maar 2 jaar lid is van de NAVO. De bekende Nederlandse advocaat Ines Veski is schuldig bevonden aan het helpen van een drugsbende, maar ze hoeft niets meer naar de cel. Volgens de rechtbank van Rotterdam heeft Veski berichten doorgespeeld van en naar de beruchte drugscrimineel Ridouan Tahi. Hij zit een levenslange straf uit in een zwaar bewaakte gevangenis. Via een versleutelde telefoon en USB-sticks gaf Veski informatie door. Zij had als enige toegang tot hem als advocaat.
4: Op basis van alle chats, de notities, de USB-communicatie stelt de rechtbank vast dat mevrouw Veski structureel berichten heeft doorgegeven tussen Ridouan Tahi en zijn netwerk. En daarmee heeft zich volgens de rechtbank de communicatielijn van de criminele organisatie in stand gehouden.
0: Veski is 71, ze is intussen geen advocaat meer. En Thorgan Hazard vertrekt bij voetbalclub Anderlecht. De 33-jarige ex-Gouden Schoen bereikte geen akkoord met Anderlecht over een verlenging van zijn contract. Anderlecht kondigde dat vertrek aan op zijn social media. De toekomst van Hazard ligt mogelijk in Frankrijk bij zijn ex-club Lens. Opklaringen en stapelwolken vanmiddag aan zee. Meer zon, maar wel een zeebries bij maximaal tot 23 graden. De volgende dagen vaak zon en het wordt warmer. Morgen al tot 27 graden. En vanaf zondag kunnen we 30 graden halen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
5: Maestro. Met Carlos Gillot.

Goedemiddag, heel fijn dat u bij ons bent. We begonnen dit laatste uur van Maestro op Clara met een concerto van Johann Friedrich Fasch met Giuliano Sommerhalde op trompet en Kammerorkeste Basel erbij, ons ensemble van de week. Kammerorkeste Basel mag toch nog even bij ons blijven horen voor Il Re Pastore van Wolfgang Amadeus Mozart. Kort na de première van La Finta Giardiniera begon Mozart meteen te schrijven aan die volgende opdracht. Veel tijd voor pauze was er niet. Hij begon dus aan een opera in het kader voor een staatsbezoek aan het hof in Salzburg. Het was een politieke aangelegenheid en daar hoorde ook wel heerlijke muziek bij. Nu, de thema's of de grote vragen in Il Re Pastore passen toch wel op een bijzondere manier bij die politieke happening toen. De opera begint bij Alexander de Grote, die een bezette stad heeft vrijgemaakt en hij wil de macht van de rechtmatige erfgenaam van die stad herstellen. Hij wil eerherstel brengen van de troon. Maar wat blijkt? Die man leidt ondertussen een rustig leven zonder een politieke carrière. Hij geniet volop van het leven en de liefde op het platteland. En ja, aangezien hij de liefde van zijn leven al heeft gevonden, weigert die herder dan ook te trouwen met de dochter van de voormalige bezetter in ruil voor de troon. Liefde boven alles, boven die politieke carrière. Dus ja, dan blijft de vraag, is macht alles in het leven? Want die liefde kan ook zo schoon zijn.

0: Lamero, Saro Costante, een heerlijk, wondermooi moment eigenlijk uit Il Re Pastore, een opera van Wolfgang Amadeus Mozart. En mooie muziek, daar hoort een mooie stem bij. Mezzosopraan Cecilia Bartoli, Maxim Vengerov op viool, een soort van duet met elkaar. En Maxim Vengerov was hier dus in deze opname een soort van gastmuzikant bij Kammerorkeste Basel, ons ensemble van de week. Kammerorkeste Basel treedt nu zondag op in muziekcentrum De Bijloken in Gent. Opgelet, ze beginnen eraan om 3:00 in de namiddag. Het is geen avondconcert, mocht u nog tickets willen kopen op de website van De Bijloken. Ze brengen ook een fantastische solist mee, Phil de Frang. Zij zal een aantal vioolconcerto's van Johann Sebastian Bach spelen. En Phil de Frang was deze middag nog te gast in Music Matters. En daar vertelde ze over hoe ze met die muziek van Bach in aanraking kwam als kind.
1: Bach is such a ginormous cosmos for me, you know, and I think for most musicians, Bach is the ultimate answer. It's the Bible. It's our roots, or you know, our keys to the musical heaven or perfection. You know, he has been with me since early childhood, and I think also I was listening to him through. My grandmother was a very religious, quite religious person, and occasionally I would be playing at church services and you know, just witnessing Bach basically through my grandparents somehow. Bach was almost like a life insurance for me. It's something that it's like when we are babies, we get baptized before we have any opinion of whether we are religious or not, but we get this blessing from God, and he will be there for us, you know, if we can choose to return to him whenever we want. I think Bach has kind of the same symbolism somehow.
0: Ja, Bach is de sleutel tot de muzikale hemel, vertelt Phil de Frang. Het is een soort van levensverzekering, een zegen, een soort van doopritueel met het gevoel dat je dan krijgt dat die muziek, die goddelijke muziek van Bach, er altijd voor je zal zijn. En ja, ze leerde zijn muziek vooral kennen via haar grootmoeder, die toch wel best diep gelovig was, heel praktiserend. En zoals het dan ging, speelde Phil de Frang af en toe muziek tijdens de vieringen in de kerk. Zo kreeg ze die muziek van Bach mee. Zondag speelt ze vioolconcerto's van Johann Sebastian Bach in Muziekcentrum De Bijloken in Gent. Hier speelt ze de fantasie voor viool en piano van Franz Schubert met Michael Lifitz aan de piano.

0: Wilde Frank en Michael Liefits in die fantasie van Franz Schubert.
1: Maestro.
0: Het is 16:45 ondertussen en we hebben nog wat tijd voor mythologie uit de Bohemen. Sjarka, zij is een soort van boheemse Amazone. Ze is een krijgersvrouw die wraak wil nemen op alle mannen omdat haar enige liefde haar bedrogen heeft. Ze heeft zo een hele groep vrouwen rondom zich geschaard en samen proberen ze die mannen in de val te lokken om ze nadien af te slachten. Ja, het is toch wel een bloederig einde voor de mannen op deze wereld van Sjarka. Ze is meteen ook de inspiratiebron voor het derde deel uit Mijn Vaderland van Bedřich Smetana, zo moet ik dat zeggen. Václav Luks, onze dirigent van de week, met Collegium 1704.

Sjarka, het derde deel uit Mijn Vaderland van Bedřich Smetana met Collegium 1704 onder leiding van Václav Lux. Straks neust Nicky Aerts in de dagboeken van Benno Barnard en met reden, want die zijn net uitgegeven. Hij is een van de gasten in Pompidou. Straks na het nieuws van 5 uur, de start van uw avond hier bij Clara. Maak er nog een mooie dag van.

0: Beleef de muziek van de reeks Outlander live op zondag 21 februari in Antwerpen. Een ensemble van topmuzikanten en vocalisten brengt een filmische voorstelling die u midden in de Highlands katapulteert. Outlander in Concert. Echoes Through the Highlands. Op 21 februari in Koningin Elisabethzaal. Tickets via greenhousetalent.com. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Asielzoekers zullen in bepaalde gevallen in de toekomst toch nog een leefloon kunnen krijgen. En de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO praten in Zweden over defensie. Het Grondwettelijk Hof heeft de regel geschorst die bepaalt dat asielzoekers geen leefloon kunnen krijgen in plaats van opvang. Minister van Asiel en Migratie, Annaleen van Bos-Zuid, had die maatregel ingevoerd als deel van de nieuwe opvangwet voor nieuwe asielzoekers. Helene van der Beke, over wie gaat dit dan?
2: Het gaat over een kleine groep van mensen die asiel aanvraagt en om de een of andere reden geen plaats heeft in een opvangcentrum. Ons land is verplicht om mensen van bed, bad en brood te voorzien en in uitzonderlijke gevallen kon dat dus ook financiële steun zijn. Bijvoorbeeld als ze door een medische reden niet in een opvangcentrum konden leven of bij familie konden wonen bijvoorbeeld, dan konden zij via het OCMW een leefloon krijgen en zelf voor hun woonst zorgen. Die optie werd dus afgeschaft, maar er was meteen kritiek van de Raad van State en ook al een tijdelijke schorsing door het Grondwettelijk Hof. Nu oordeelt het Hof dus definitief dat het niet kan, want als mensen om de een of andere reden geen plaats krijgen in een opvangcentrum en ook geen geld, dan kunnen ze in mensonwaardige situaties terechtkomen. Ze hebben recht op hulp en op menselijke waardigheid. Dat zijn grondrechten in België, zegt het Hof.
1: Dankjewel, Helene, voor je uitleg. In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders het laatste bezette universiteitsgebouw opgeruimd en verlaten. Gisteren drong een groep actievoerders het nabijgelegen rectoraat binnen. 44 werden opgepakt. De UGent stapte naar de rechter en die besliste dat alle bezettingen moeten stoppen. En hij verbiedt ook nieuwe soortgelijke acties dit academiejaar. De actievoerders startten vorige maand met hun bezetting van de UGent. Ze eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. In de Kamer heeft de oppositie, regeringspartij CD&V, hypocrisie verweten. De Vlaamse Christen-Democraten willen vandaag de centenindex stemmen, maar vragen om het alternatief dat de sociale partners daarover hebben uitgewerkt, later bij de begrotingsonderhandelingen opnieuw te bespreken. Brigitte Vermeers vanuit de Kamer.
3: Hypocriet noemde Vincent van Quickenborne van oppositiepartij Anders de houding van CD&V. Hij herinnerde CD&V-fractieleider Nawal Farie er ook aan dat haar voorzitter de centenindex eerder een soepkip had genoemd.
4: Soepkip, goed beschreven. Maar u gaat die straks wel opdienen, hè? Gaat dat straks hier wel stemmen, hè? En u dreigen mensen van te zeggen, ja, maar wacht, we gaan bij de begroting erop terugkomen. Allee, hoe absurd is dat?
3: Maar Farie beet van zich af en profileerde haar partij als de enige in de regering die voor de sociale partners opkomt. Daarbij spaarde ze ook coalitiepartner Vooruit niet.
5: Ik zie meneer Van den Broeke naar mij grimassen, maar ik dacht en hoopte dat u ook in het sociaal overleg zou geloven. Helaas zijn wij de enige partij vandaag in de regering die er wel voor vecht. Wel, daarom zit de CD&V in deze regering.
3: Intussen bleef premier De Wever de centenindex verdedigen. Alle bezwaren daartegen die ik hier vorige week heb geuit, blijven gelden, zei hij.
1: Zelfstandige organisatie Unizo en ModeUnie, de federatie van de zelfstandige modedetailhandel, betreuren de beslissing van de Raad van State om de boetes terug te draaien die drie kledingketens hadden gekregen. Ze hadden het woord solde gebruikt buiten de officiële soldeperiodes en dat mag niet volgens de Belgische wetgeving. Maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat dat verbod niet volgens de Europese wetgeving is. Dat betekent dat kledingwinkels het hele jaar door de term solde zouden mogen gebruiken, vreest Isolde de Lange van ModeUnie.
6: Door het feit dat die soldenbenaming nu een volledig jaar gebruikt kan worden, kan de consument een stukje misleid worden. Kan hij misschien denken dat er solden zijn midden in het jaar, wat natuurlijk niet echt het geval is. Het woord solden impliceert niet dat er een uitverkoop is, het duidt gewoon op een koopje.
1: De bevoegde ministers Clarinval en Simonet zeggen het arrest te zullen bekijken. Het lichaam van Céline Kremer, de Belgische vrouw die 3 jaar geleden verdween in Tasmanië bij Australië, is teruggebracht naar ons land. Dat meldt haar familie op sociale media. Céline Kremer was op reis toen ze in juni 2023 plots vermist raakte. Haar auto werd teruggevonden op een parking aan het begin van een wandeling. Vermoedelijk liep het mis tijdens die wandeling. Er werd maandenlang naar haar gezocht, maar pas enkele maanden geleden, eind januari, werd haar stoffelijk overschot gevonden. In het Zweedse Helsingborg begint zo dadelijk een NAVO-bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Het is de eerste keer dat er een NAVO-bijeenkomst plaatsvindt in Zweden. En dat is omdat Zweden nog maar 2 jaar geleden lid is geworden van de NAVO. Defensie-expert Jens Fransen, jij bent in Helsingborg. Wat staat daar op het programma?
7: Het zal een kort en krachtige bijeenkomst zijn tot morgen na de middag moet de laatste plooi leggen ook voor die grote top in Ankara, Turkije, begin deze zomer. 2.1. Steun aan Oekraïne. Secretaris-generaal Mark Rutte wil dat elke NAVO-lidstaat meer steun nog geeft aan Oekraïne, maar daar is eigenlijk geen akkoord voor. 2. Spenderen alle lidstaten nu echt wel die 2%? Wat ons land betreft, zoals mij verteld, ons land haalt de meet. Maar waar het natuurlijk ook over zal gaan, is Iran. En een diplomaat die mee aan tafel zal zitten, vertelde me, we moeten die Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio er echt van overtuigen, voor hij morgen vertrekt naar Washington, dat de Europese NAVO-lidstaten wel degelijk de VS willen helpen met Iran, maar pas na een vredesakkoord. Meegeven nog, voor ons land is hier Maxime Prévot, onze eigenste minister van Buitenlandse Zaken.
1: Dank je. Oekraïne heeft aangekondigd dat het zijn grens met Wit-Rusland in het noorden van het land sterker gaat verdedigen. Zo wil het bijvoorbeeld documenten en auto's van burgers meer gaan controleren om te voorkomen dat Rusland in de regio zou kunnen infiltreren en daden van sabotage zou kunnen organiseren. Oekraïne zegt al een aantal weken dat Rusland ook een nieuw offensief vanuit het noorden zou plannen, vanuit Wit-Rusland, maar Rusland ontkent dat. Ondertussen zijn Rusland en Wit-Rusland al 3 dagen bezig met gezamenlijke militaire oefeningen met wapens die kernkoppen kunnen dragen. Sport. Thorgan Hazard vertrekt bij voetbalclub Anderlecht. De 33-jarige ex-Gouden Schoen bereikte geen akkoord met Anderlecht over een verlenging van zijn contract. En Anderlecht kondigde zijn vertrek aan op zijn sociale media. De toekomst van Hazard ligt mogelijk in Frankrijk bij zijn ex-club Lens. Naast Hazard stopt ook Jari Verscharen bij Anderlecht na dit seizoen. Verscharen is 24 jaar en groeide vanuit de jeugd door naar het eerste elftal waar hij 8 jaar speelde. Het is niet duidelijk wat zijn plannen zijn. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook zaterdag veel zon. Aan zee is het dan koeler met een zeebries. En de temperaturen stijgen. Zondag kan het lokaal 30 graden worden. Asielzoekers zullen in de toekomst toch nog een leefloon kunnen krijgen in plaats van een bed, een bad en brood. Dat zat vooraan. In de nieuwe opvangwet van minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid kon dat niet meer, maar het grondwettelijk hof schrapt die regel nu. Het gaat wel om uitzonderlijke gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
8: Ik care about the word art because it's been so discredited.
0: Pompidou met Niki Aarts.
9: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou met net als gisteren 3 heren aan tafel zijn de Jeroen Laurijns. Jeroen, jij bent voor ons een tentoonstelling gaan bekijken in het Van Buren Museum hier in Brussel-Ukkel eigenlijk. Wat voor tentoonstelling is dat?
10: Wel, het is eigenlijk een soort van dialoog tussen Gustaaf van de Woestijn en zijn werk dat uitgebreid in die vaste collectie van het Van Buren Museum en Tuinen vertegenwoordigd is. En waar dan een tijdgenoot naast wordt geplaatst. En waar de gelijkenissen bijzonder treffend zijn.
9: Oké, ik ben nu al nieuwsgierig. Naast jou zit fotograaf Jan Kempenaars. Dag Jan, blij jou hier in de studio te mogen verwelkomen. En tussen ons liggen 2 exemplaren van een dik boek dat je hebt uitgebracht met honderden foto's van oorlogsmonumenten. Foto's die je genomen hebt in het voormalige Joegoslavië. Het is niet de eerste keer dat je monumenten, standbeelden fotografeert. Wat fascineert jou daar zo aan?
11: Ja, dat gaat eigenlijk terug tot de eerste keer dat ik zo'n monument gezien had in Kroatië. En dat was heel indrukwekkend. En zo is eigenlijk de interesse ontstaan bij het ontdekken van dat eerste monument.
9: Ja, en sindsdien is er geen stoppen meer aan. Want dat is 20 jaar geleden, denk ik. En je bent teruggegaan en je hebt ze nu ongeveer allemaal in kaart gebracht. We gaan er zo op door. Maak het je gemakkelijk, want ik praat eerst met schrijver Benno Barnard. Dag Benno.
12: Dag Nicky.
9: Blij jou te zien ook. Hoe gaat het met je?
12: Goed.
9: Ja, je ziet er goed uit.
12: Dank je wel. Ik ben op dieet, dus mocht dat bijdragen tot mijn aanschijn.
9: Ja, dan ben je al een hele tijd op dieet. Want bedoel, hier ligt ook tussen ons, maar wel in pdf-vorm, een boek dat jij geschreven hebt. Het is een derde deel van dagboeken die je met ons wil delen. Je deelt je leven met ons. Die beginnen deze dagboekfragmenten in december 22, eindigen november 24. En toen was ze ook al op dieet.
12: Hoe is dat zo? Oh, ja. Ja, ik heb het niet gelezen. Dus,
9: je hebt het niet herlezen.
12: Nee,
9: je hebt het alleen maar geschreven.
12: Nee, maar als ik zelf ter sprake kom in een dagboek, want eigenlijk gaat het dagboek helemaal niet over mij, maar daar hebben we het straks wel over, dan doe ik dat liefst in spottende zin. Ik geloof dat ik mezelf als pilaarheilige omschrijf of zo vanwege dat dieet.
9: Op heel veel manieren omschrijf je jezelf, ja. Maar het gaat dus niet over jou.
12: Wel, kijk, om het heel kort samen te vatten. Ik lees veel romans, maar dat zijn allemaal romans van een eeuw geleden. En ik denk dat de roman een beetje op is wat mij betreft. En dat ik dit genre van mijn boek, dat nog nooit echt gedaan was. Er zijn natuurlijk heel veel dagboeken gepubliceerd. Maar ik vind heel veel dagboeken die authentiek zijn, dus gewoon opgekrabbeld en ooit gepubliceerd, al dan niet postuum, vind ik eerlijk gezegd nogal saai. En vandaar dat ik zeg, als ik het al over mijzelf heb, dan in de trant van ik heb vandaag hoofdpijn of ik ben op dieet, dan doe ik dat liefst in ironische zin. Maar eigenlijk gaat het daar helemaal niet over. Het is een poging om, misschien is het ook wel een soort roman, maar dan een fragmentarische roman.
9: Ja.
12: Ik probeer zo goed mogelijk te beschrijven. Stijl is ontzettend belangrijk voor mij, want in stijl kun je niet echt liegen. Geloof ik. Althans, ik kan dat niet.
9: Schrijven wel. Wat inhoud betreft kan je wel liegen, zeg je ook letterlijk.
12: Ja, ja. Om mijn wereld te beschrijven. Daarmee bedoel ik niet mijn innerlijke wereld zozeer, als wel de wereld van mijn tijd, mijn omgeving, dat wat ik zie, vooral dat wat ik zie en observeer in Engeland waar ik woon, maar ook mijn reizen, wat ik lees, enzovoort, enzovoort. Om daar op een of andere manier een soort coherent beeld van te scheppen. Dat dan ook nog liefst af en toe vermakelijk is om te lezen.
9: Ja, want af en toe komt dan die ik-figuur toch, die Benno die de dagboeken schrijft voorbij en heeft hij een gevatte opmerking over wat er allemaal gaande is.
12: Als jij het zegt, dan geloof ik het onmiddellijk en ben ik dankbaar.
9: Ik heb heel vaak moeten lachen trouwens.
12: Ah, dat doet me veel plezier.
9: Om de manier waarop je jezelf beschrijft. Je zei net die pilaar, wat was het toen?
12: Pilaarheilige. Ik verander nog in de pilaarheilige vanwege mijn dieet, ja. Nee, maar waar ik nu ineens aan dacht, vanwege dat gaat zo'n dagboek over een ik en zo. Ja, nee. Kijk, Sigmund Freud heeft ons wijsgemaakt dat we onszelf kunnen leren kennen. En daar geloof ik helemaal niets van. Je hebt vermoedens omtrent jezelf. Laat staan dat je de anderen zou kunnen leren kennen.
9: Vandaar
12: ook de titel,
9: ja,
12: het raadsel van de anderen. En daar hoort een citaat bij voor in het boek van Emmanuel Boeuf, dat ik hier op mijn hoofd ken, maar erop neerkomt. Het is misschien ook helemaal niet nodig om de anderen te kennen. Het doet namelijk niks af aan onze liefde. Want wat staat er letterlijk? Jij hebt het daar
9: ja,
12: los.
9: Ja, ik heb het hier nu. Ja,
12: dus dat citaat van Emmanuel Boeuf. Het is nergens goed voor om je dierbare te begrijpen. Het diepste begrip voegt niets toe aan de liefde. En ik denk dat dat iets is wat te maken heeft met een poging tot niet alleen wereld beeld, dat ik dus een beeld van mijn wereld,

0: 7 keer de mijne. Ik gun het hem van harte. Maar u moet er niet uit afleiden dat hij 307 keer zo goed is dan ik. Als ik. 306 keer misschien wel, maar niet 307 keer. Ja, daar hebben we dan weer vervolgens een grappige e-mail over uitgewisseld. Dus het is niet simplistische analogie, maar er speelt wel iets anders mee in het huidige boekenklimaat. Namelijk dat ik moet wel mijn 1500 exemplaren verkopen, zoals van Afscheid van de Handkus. Want anders zegt de uitgeverij op een gegeven moment van, sorry, het is met beroemde namen gebeurd, hè, die geen uitgever meer vinden. Want die verkopen niet genoeg, die verkopen maar 300 exemplaren. Dat is de toestand. Ja. Toen ik begon werden er van een dichtbundel 1500 exemplaren gedrukt. Met mijn debuut. 1500 exemplaren. Nu ben ik blij en tevreden als ik 1500 exemplaren hiervan verkoop. Ja. Dat is een situatie. En in die zin, natuurlijk ben ik dan jaloers op mensen die dan zo'n steekvlam van een verkoop hebben. Uiteraard.
1: Ja, ja.
0: En dat is menselijk, toch?
1: Ja, dat is menselijk.
0: En de een gun ik het meer dan de ander. Dat hangt er een beetje vanaf.
1: Ja, ja. Dan zit je toch wel een beetje op je paard nu ook, of niet?
0: Ja, nou ja. Ik probeer wel zoveel mogelijk de aandacht te trekken en zeg, kijk, dat boek is, u moet weten dat het boek er is. 1500 mensen hebben dat vorige boek gekocht. In hemelsnaam, er is een vervolg, koop dit nu ook, want ik heb een uitgever, ik moet mijn uitgever houden. Zal ik maar. Die overigens is die uitgeverij fantastisch, hoor. Daar gaat het nu niet om, Atlas Contact. Maar,
1: Tijdens de vele reizen die je maakt, ga je op bezoek bij mensen. Je hebt een grote vriendenkring, een grote kennissenkring ook. Maar veel vrienden. Jij wordt ook ouder. Benno, we worden allemaal ouder.
0: Veel mijn vrouw, mensen, die wordt jonger.
1: Die wordt jonger met de dag, ja. Maar
2: dat
1: mensen worden ouder.
2: Of iets natuurlijk. Hè?
0: Ja, je kent dat niet, Jeroen.
1: Je mag niks zeggen. Maar mensen rondom je sterven. Veel mensen eigenlijk. Daar moet je je ook mee. Daar moet je ook toe verhouden. Komt vaak terug in dit dagboek.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, je ontkomt als je als schrijver enigszins serieus bent. Je ontkomt daar natuurlijk niet aan. De dood is altijd een thema. Ook als je jong bent is het dood een thema trouwens. Maar zeker als je. Ik ben inmiddels een hoogbejaarde zak van 71. Dus natuurlijk. Ik heb een dode dochter, ik heb 2 dode ouders, ik heb tal van dode vrienden, ik heb mijn papieren telefoonboekje uit de jaren 90 nog. Dat is een slagveld, dat is een kerkhof, dat staat vol kruisjes. Om te pesten zet ik ook achter de atheïsten een kruisje als ze dat doen. Maar in ernst, ja natuurlijk, je moet op een of andere manier een verhouding vinden tot je doden. En natuurlijk ook dat is, als je over ze schrijft, een manier om een portret te maken en ze aanwezig te maken.
1: Dus. Ja, ze blijven de namen noemen ook en ze meenemen in alles wat je doet.
0: Mijn vader zei, het ergste vind ik als mensen die durven te beginnen over mama, toen mijn moeder dood was, die 15 jaar voor mijn vader gestorven is. Want dan vermoord je iemand postuum. En dat is natuurlijk zo. Je moet zoveel mogelijk proberen te praten over de doden die je mist. Ik had onlangs een iemand van Gen Z. Ik ben dol op Gen Z. Ik vind dat ontzettend aardige mensen, de meeste die ik leer kennen. De leeftijd van mijn zoon en ook jouw zoon trouwens. Mm-hmm. Een jongen van 29 of zo. Wiens vader een dierbare vriend van mij was. En die zelfmoord heeft gepleegd. Die vader dus. En daar konden wij dus over praten. En wij vonden dat allebei eigenlijk bevrijdend en geweldig en aangrijpend en alles wat je wil. Ik schrijf ook over die vader in het boek. Snap je, dat bedoel ik. Op die manier probeer je portretten te maken.
1: Ja, dat
0: maar
1: is
0: hoe
1: ook
0: beter
1: de reden.
0: Je het beschrijft, hoe levendiger ze zijn.
1: Ja, maar dat is dan waarschijnlijk ook de reden waarom je zo opwint over Goethe. Dat hij zijn dode zoon doodzwijgt.
0: Oh ja, dat vind ik zoiets. Ja, dat is zoiets vreemds. In de beroemde gesprekken met Eckermann. Fantastisch boek overigens. Dus Eckermann is een soort kwispelstatende. Er is een hond die anders komen lopen bij Goethe. En zegt, oh meneer Goethe, ik bewonder u zo. En die vervolgens wordt een soort gratis onbezoldigde secretaris van Goethe. En Goethe die praat dus de hele tijd tegen hem. Steekt zijn monologen af op minzame toon. En tegen het einde van het boek beschrijft Eckermann dat de zoon van Goethe op een reis in Italië om het leven komt. En Goethe zegt daar niets over. Dat vind ik onbegrijpelijk.
1: Hij praat gewoon verder over allerlei andere dingen.
0: Hij praat verder over de grote dingen. En dat snap ik niet.
1: Nee, want sinds 2016, sinds je dochter overleden is, schrijf jij heel de tijd over haar ook. Ze is bij je, ze is

0: Gewoon,
1: ja, ik heb 1-2 jaar lang niets kunnen schrijven, daardoor. En nu denk ik, als het kan en als het mij aanvliegt, zowel in de zin van mij wurgt als het mij inspireert, schrijf ik iets op. Het boek eindigt trouwens met gedichten voor mijn dochter.
0: Ja. Ja. Waar je vorige boek eindigde in een roman, dagboek.
1: Die eigenlijk ook over mijn dochter ging, indirect. Ja.
0: Ja. Nu, het is mooi om te zien dat inderdaad Anna ook voorkomt in passages waar het grappig is. Dat kan best ook.
1: Je herinnert dat op een bepaald
0: moment dat je ook tegenover haar een pedante man... Een pedante man bent, Benno.
1: Ja. Dat is een scène aan de kassa, geloof ik. Is dat het niet?
0: Iets over je geboortedatum.
1: Ja, nee,
0: je
1: dat was
0: je
1: aan de
0: betaalkaart.
1: Kassa. Dus Anna is 10 of zo, ja, of daaromtrent. En zei, papa, mag ik betalen met de betaalkaart? Ik zei, Anna, hier is de kaart. Papa, wat is de code? Mijn geboortejaar. Jammer, dat weet ik niet, zei ze. En dus ik zei, hoe bestaat het nu dat je dat niet weet, Anna? En dat is de scène waar ik dan over schrijf, als ik dat terug kon nemen.
0: Ja. Maar zij maakt daar een grapje om, hè. Dat is ook het fijne eraan. Mensen die er niet mee zijn in je leven, zijn, maar er zijn ook nog heel wat mensen die dicht bij je staan waar je over schrijft. Zoals je vrouw uiteraard, die er ook heel veel niet is. En dan blijf je je blijft vaak achter Benno Barnard.
1: Dat komt doordat mevrouw Barnard een job in Brussel en Straatsburg heeft, waar ze nu bijna mee klaar is trouwens. Dus inderdaad de helft van de tijd
0: ben je alleen. Wat doe je? Ik heb de indruk, als ik je dagboeknotities lees, dat je heel goed kan omgaan met dat alleen zijn. Maar is dat ook zo? Want
1: jawel,
0: wat je schrijft is niet waar.
1: Ik kook voor mezelf. Geloof het of niet. Maar veel belangrijker, ik verveel mij niet. Ik snap mensen niet die zich kunnen vervelen. Ik verveel mij nooit. Ik zit altijd 4 boeken tegelijk te lezen. Ik schrijf uiteraard. Maar ook als je niet schrijft, er is zoveel te lezen. En dan is er 's avonds voetbal op tv.
0: Voetbal kijk je wel, want dat ben je verschuldigd aan Christophe.
1: Maar ik mis haar natuurlijk dan wel. Ja, dat zeker. Maar aanbidden op afstand is ook wel lekker. Dat heeft ook wel iets.
0: Het heeft iets.
1: Ja, zeker.
0: Het grappige ook wat in de dagboekfragmenten naar voren komt, is het feit dat jij pertinent weigert, Benno, om je een smartphone aan te schaffen. Is dat nog altijd zo?
1: Ja.
0: Toon hem. Heb je hem niet mee?
1: Nee.
0: Moet
1: ik nu tonen dat ik hem niet heb?
0: Ja. Maak je zakken leeg.
1: Nee, ik zat op de boot vanmorgen. Zoals altijd, dan heb ik 2 uur leestijd. En ik zag op een volle boot 1 medemens met een boek. En hij zag mijn boek en we knikten naar elkaar.
0: Ja.
1: Als 2 leden van een merkwaardige diersoort te midden van schermverslaafden.
0: Maar het is wel zo dat je dan niet de hele tijd, maar heel vaak aan Joy, je vrouw, vraagt of zij iets voor je wil opzoeken.
1: Zullen we dat dan weer bij de zelfspot?
0: We zullen dat daar indelen, ja. Het boek begint, zei ik net al, in 2022. Het eindigt in 2024, wanneer je gefeteerd wordt voor je 70ste verjaardag. Maar de eerste pagina gaat niet alleen over Sarajevo, ook over Oekraïne. Het is Oekraïne en de toestand daar die jou, de schrijver van de dagboeken, Benno Barnard, doet denken, terugbrengt naar een reis die jij gemaakt hebt. Wanneer was het ook alweer?
1: Ik heb veel reizen gemaakt naar Oekraïne.
0: Maar dat is één specifiek moment waar je naar verwijst.
1: Is dat de Odessa-reis? Dat weet ik nu niet.
0: Ja, dat zou jij beter moeten weten. Januari 98. Met de auto naar het mythische Sarajevo.
1: Oh nee, dat is de Sarajevo-reis. Dat is niet Oekraïne.
0: Nee, niet Oekraïne. Nee, maar Oekraïne, de beelden van Oekraïne doen je denken aan Sarajevo.
1: Ja. Sarajevo ben ik geweest net na het einde van de... oorlog, in ieder geval toen de boel was bevroren. En toen de troepen van de Verenigde Naties daar waren. En toen werd er merkwaardig genoeg een vertaling opgevoerd van een toneelstuk van mij. Van een monoloog van mij, Het mens, in Sarajevo, in het oorlogstheater. En daar zijn we dus naartoe gegaan. En dat was een bizarre reis. Ik ben vaak in wat Joegoslavië was geweest. In al die landen, behalve Kosovo. Sarajevo die ene keer. Um, En natuurlijk associeerde ik dat door die oorlog met al die kapotgeschoten gebouwen, de duisternis, de prikkeldraad, en toch een soort rare mengeling van opwindingen en angst. Oekraïne ben ik voor de oorlog geweest. Hm. Ik zie nu dat Tommy Wieringa, die gaat daar naartoe met dingen. Dat vind ik bewonderenswaardig. Mijn angst is dat dat een soort oorlogstoerisme wordt. Maar ik hoor dan weer van anderen die dan zeggen, nee, dat stellen ze juist heel erg op prijs. Maar ik ben dus inderdaad, dat vooral West-Oekraïne, wat vroeger bij Oostenrijk hoorde, ben ik vele malen geweest.
0: Ja.
1: Ik ken ook mensen daar. En ik vind dat fascinerend. Dat is echt Oost-Europa. Wat wij Oost-Europa noemen is Centraal-Europa. Hè? Praag, zal ik maar zeggen. Dus zeker dat dus die toestand in Oekraïne houdt mij om die reden natuurlijk, al gaat dat dagboek helemaal niet over politiek.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dat houdt mij heel erg bezig. Ja.
0: Ja. Even terug naar het voormalige Joegoslavië, omdat Jan Kempenaerts hier ook zit en omdat hij al die oorlogsmonumenten die daar te vinden zijn gefotografeerd heeft. Ben je er tegengekomen van die dingen toen je daar was? Dit soort.
1: Dat soort. Ik heb net zitten bladeren in een boek. Meestal betonnen monumenten. Die heb ik daar zeker gezien. Ja. En die vind je trouwens in al die voormalige communistische landen natuurlijk. In Hongarije hebben ze daar een park van gemaakt. Dat staat vol met communistische monumenten. En daar kun je dan flauwekul kopen als ingeblikte Sovjetlucht en zo. En dat soort dingen. Maar ik heb de indruk dat Joegoslavië is natuurlijk een ander verhaal. Dat Joegoslavië onafhankelijk, min of meer onafhankelijk was van de Sovjet-Unie en vaak ook tegen de Sovjet-Unie inging. En Tito natuurlijk toch wel van een ander kaliber was dan de Russische dictatuur. Al was het er ook. Maar ik ken het ook wel. Ik heb aan de universiteit in Belgrado heb ik meer dan eens les mogen geven. Dus ik ken die verhalen ook wel. Ook de verhalen over de oorlog met de NAVO. Onder Slobodan, hoe heet hij die?
2: Milosevic.
1: Ik heb het televisiegebouw gezien, de plaatselijke VAT, kapot gebombardeerd door de NAVO. En mijn vriendin daar, die hoogleraar Nederlands was aan de universiteit, die vertelde, ik kende daar mijn buurman, die is daar tot stof herleid. Dat soort dingen. Dan. En ik ben natuurlijk het kind van, zoals misschien jullie ook, dat weet ik niet, ouders die de oorlog bewust hebben meegemaakt, Tweede Wereldoorlog. Dus ik ben opgegroeid met die iets van die wolkboom op mijn hoofd. De dingen waar mijn ouders eigenlijk heel moeilijk over konden praten.
2: Je bent ook een politieke schrijver. Hè? Jouw geschiedenis, kleine geschiedenis van België, heb ik altijd zeer inspirerend gevonden om te lezen. Hè, wat hij daar schrijft over het plakkaat van verlatingen enzovoort.
1: In die zin wel. Politiek snap ik altijd als hij gestold is tot geschiedenis. Dan heb je een beetje overzicht. Contemporaine, zeg maar.
0: Als wat afstand is.
1: Ik heb tegen mijn zoon
0: nu zeg je dat je niks wil, dat je niet wil uitlaten over politiek. Ook dat schrijf je.
1: Er wordt al zoveel over gebabbeld en gekletst. Maar ik heb wel, wil ik dan wel zeggen, tegen mijn zoon gezegd. Ik heb hem daarover verteld. Ik ben zeer, zeer dankbaar dat ik communistisch Europa nog gezien heb. En mensen daar gekend heb en bevriend was met mensen, notamment in Praag, dat ik weet dat je dat niet licht zit. Ik las een voortreffelijk stuk van Gijinski in de Morgen. Hij zei, kijk toch uit met dat gedweep, met dat communisme. Mm-hmm. Kijk toch uit. En zij mag het zeggen. Ik heb het ook gezien van dichtbij. Ik heb er nooit onder hoeven te lijden, maar mijn vrienden wel.
0: Mm-hmm.
1: Kijk daar toch mee uit. Dictatuur. Mm-hmm.
0: Of er nog iets overblijft van een soort van nostalgie, dat kan jij misschien overgetuigen, Jan Kempenaerts, zo meteen. Benno, we zeiden net dat dit dagboekdeel eindigt met een reeks gedichten. Zou je het oké vinden om gedichten te lezen of overval ik jou daar nu mee?
1: Ik wil best een gedicht voorlezen, hoor. Heb je een speciale voorkeur?
0: Of wil je wat tijd en gaan we eerst wat muziek laten horen en dan kan je kiezen wat je wil lezen. We doen eerst wat muziek. Voilà, zo gaat het.
1: Even kijken wat er...

0: waren Derek Gripper en Alam Khan met Tutu Yara, een West-Afrikaanse traditional. Zo zaten we plots weer ergens helemaal anders. Benno Barnaert, ondertussen heb je een gedicht gevonden uit het raadsel van de anderen.
1: Ja, dus de laatste 40 pagina's van de 400, alsjeblieft, is een dichtbundel. Ik eindig met gedichten voor mijn dochter. Daar ga ik niet uit voorlezen. Dat is niet geen goed idee. Maar hier een reeks over vogels. Natuurlijk zijn dat geen gewone vogels. Ongerijmd vogeltje. Buiten de keukendeur ligt iets. Zodra je je hebt gebukt, uit Darwin gedonderd, van cellen gemaakt, onvoltooid ding. Piepjong probeersel ter verbetering van het ongevederde niets. Prefiguratie van een merel. Maar het bloed is nog rood in het bijna doorzichtige vlees. Gek, die gele stekels waar de veren zijn mislukt. De bek snakt nog. Hij lijkt verwonderd dat een zo dun vlies de zon bedekt. Elke dag verwondt ons alleen de laatste dood.
0: Dankjewel, Benno Barnaert. Het is een plezier om te lezen waar je overal mee bezig bent. En waar je overal uithangt ook. Dankjewel.
1: Het is gewoon een plezier om te lezen. Eigenlijk had je duim over gestoken.
0: Okay, ja, goed. Ja. Okay. Want we hebben nog niet eens over je prostaat gehad. Maar dit, kijk, dit is dan... Ja, sorry. Maar goed, ik ga nu met Jan Kempenaars praten. Over memorials, die oorlogsmonumenten, Jan, die je in het voormalige Joegoslavië gefotografeerd hebt. We hebben het al een paar keer gezegd. Het zijn hoeveel in totaal? Heb je ze geteld?
2: Er staan 255 beelden in het boek.
0: Ja, dus 255 monumenten.
2: Ja, ik heb er wel meer gefotografeerd, maar dan zou het boek te dik worden of de foto's te klein. En of het zou heel zwaar worden. En dan hebben we toch een selectie gemaakt van 255 beelden.
0: Ja. Je zei bij aanvang dat het een hele tijd geleden gebeurd is. Dat je het plots in je kreeg om... je zag één monument en je wilde... je was betoverd op een of andere manier door dat beeld. Je bent terug blijven gaan. Je bent blijven fotograferen. Maar heb je eigenlijk al goed uitgelegd waarom dat zo is? Wat het is aan die monumenten die jou raakt?
2: Ja, dus het is eigenlijk heel moeilijk om te beschrijven. Je zou eigenlijk zelf naar zo'n plek moeten gaan. En zo de eerste plek die we ontdekten. Want ik denk dat we samen in Sarajevo waren, want daar is het eigenlijk ontstaan. Want ik was daar om foto's te maken
0: met Benno, bedoel je,
2: van de stad. Mm-hmm. Ja. En Sven Augustijn, die kunstenaar filmmaker, was daar ook. Hij bereidde daar toen een film voor. En hij maakte fotocopies uit kunstencyclopedia in de bibliotheek van... Sarajevo.
1: De beroemde bibliotheek van de vioolspeler?
2: Dat weet ik niet precies meer. Ik was ook buiten foto's aan het maken. En hij maakte, en hij gaf die later aan mij. En dan hebben die nog 10 jaar in de map gezeten, denk ik. En toen herontdekte ik die en vroeg ik aan een vriend die in Zagreb woont, denk je dat dat interessant is? En toen gingen we naar de bibliotheek in Zagreb. En daar vonden we een klein boekje met een kaart in, waarop tekeningen stonden van die monumenten. En dus gingen we, zochten we een uit dat niet te ver was. Namelijk dat in Podgorica, als ik het goed uitspreek.
0: Ja, Podgorica. Montenegro.
2: Volgens mij was dat in Kroatië.
0: Podgorica is Montenegro, sorry.
2: En toen probeerden we dat te vinden, maar hij moest dan heel dikwijls aan de lokale mensen vragen, op basis van die kleine tekening, waar staat dit ding? Wat ook geen idee van de schaal of zo. Want we keken al meer naar die kleine tekening op de kaart. En tegen de avond, dus bij valavond, hadden we dat eigenlijk gevonden. En dat is een onwaarschijnlijke plek. Je ziet de bergen in de achtergrond. Je ziet dat monument heel, heel groot. Zie je op de voorgrond. En er hangt een hele... Ja, dat is een soort sfeer die moeilijk te beschrijven is. En die iets heel aantrekkelijk heeft.
0: Ja, dus ik begrijp het al, het is veel meer dan gewoon het monument aan zich. Het is de reis ernaartoe. Het eerst vinden, dan de reis ernaartoe. En de hele omgeving die een bepaalde sfeer uitademt.
2: Ja, klopt.
0: Hoe heb je ze dan gevonden? Want ik bedoel, eerlijk gezegd, ik heb de afgelopen 2 jaar ook doorgebracht in de regio. Kroatië, Slovenië, Montenegro op reis. En ik heb er, denk ik, 2 of 3 gezien van die Spomenics, zoals je ze in een vorige publicatie ook al noemde. Hoe vind je ze dan met dat ene kaartje dat je had? Of veel praten met de mensen?
2: Dus in 2006... En de jaren daarna, want het eerste boek kwam in 2010 uit, moesten we ons behelpen met die kaart die we in dat boekje gevonden hadden. En dan ging mijn vriend telkens aan de mensen vragen, die kaart tonen en die tekening, het tekeningetje van dat monument, en dan eindeloos vragen totdat we die vonden. Ja, natuurlijk was dat nu anders, want nadat dat eerste boek uitgekomen is in 2010... Gingen heel veel mensen zich daarmee bezighouden.
0: Ah, je hebt iets in gang gezet, Jan Kempenaars.
2: Ja, misschien wel.
3: Zeker.
2: En toen had er ook iemand een film over gemaakt. En die film werd in 2022 in Brussel voorgesteld. En toen vroeg de regisseur, stelde voor, ja, zou je niet nog eens langskomen? Want mijn vader heeft ook een monument gemaakt. En er staan er nog vele andere. En dus ging ik in Belgrado bezoeken. En toen deed ik daar ook wat opzoekingswerk. En toen vond ik een website, een lokale website, van mensen die zo'n soort inventaris maken. Van alle monumenten, maar ook kleine en groot, alles door elkaar.
0: Ja, want deze zijn kleiner dan in het vorige boek, in die publicatie van 2010.
2: Er staan nog wel een aantal in van dezelfde maat, maar niet zo heel veel. Mm-hmm. En dus op basis van die website, onder andere, gingen we dan... En daar stonden wel coördinaten bij, maar die kloppen ook dikwijls niet. Dus er is ook nog wel een beetje bevraging nodig bij de lokale mensen. Ja, en ook soms om er te geraken, hebben die lokale mensen ook wel nodig.
0: Ja, ja. Nu, het zijn oorlogsmonumenten. Staan die dan ook echt overal op een plek waar een veldslag of iets waar iemand gesneuveld is? Ik zeg maar wat, staan die op zo'n bepaalde plek die belangrijk is om een of andere reden?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Die staan telkens op plekken waar een veldslag gevoerd is. Maar dat is meestal op heel afgelegen plekken. Of waar dat iets heel specifiek gebeurd is. Bijvoorbeeld, er is een monument dat zeer moeilijk te vinden is en ook quasi onbereikbaar. En dat is de plek waar Tito gewond geraakt is, bijvoorbeeld.
0: Maar dat staat dus wel ergens op een kaart aangeduid ook.
2: Valt allemaal wel ergens te vinden.
0: En worden die monumenten gesoigneerd? Wordt er goed voor gezorgd? Worden die nog omarmd door de gemeenschap?
2: Valt wel eens voor. Slovenië en Kroatië zijn er een aantal die gerestaureerd zijn. Meestal wordt dat beton dan overschilderd met grijze verf en ziet het er eigenlijk niet zo goed meer uit. Maar ook veel monumenten of een aantal zijn gedynamiteerd tijdens de laatste oorlog, omdat ze verwijzen naar het vorige regime natuurlijk. Nu worden die monumenten ook hergebruikt om te verwijzen naar de oorlog in de jaren 90. Ja. Soms wordt er dan iets bijgebouwd met een bezwarte marmeren plaat met de namen van de overledenen van de laatste oorlog, maar soms worden die platen ook over de namen van de mensen, van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog geschroefd. En worden die ook geschilderd in bijvoorbeeld wit-rood-blauw, als je Republika Srpska, dus het Servische deel van Bosnië, binnenrijdt.
1: Dus de nationalistische symboliek.
0: Die dingen worden gerecupereerd. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook als je die monumenten bekijkt, dat zijn abstracte dingen. Je kan daar alle richtingen mee uitgaan.
2: Ja, anders zou het telkens verwijzen naar ofwel een Serviër, ofwel een Kroaat, of een Bosnisch iemand. En daardoor, omdat het altijd over eenheid en broederschap gaat, zijn het, in tegenstelling tot op andere plekken, zijn het telkens abstracte monumenten, zodat die niet meteen verwijzen naar, ja, naar een Serviër of een Bosnisch.
0: Ja. Wie heeft ze gemaakt? Ik zag in de lijst van kunstenaars, makers, een aantal onbekend, veel onbekend. Is dat gangbaar?
2: Ja, er zijn een aantal kunstenaars die wel regelmatig terugkomen. Dat kan je ook zien, want we hebben getracht om van alle monumenten eigenlijk de kunstenaar te achterhalen. Maar dikwijls staat er toch wel onbekend ook.
0: Ja.
2: En dan zijn er een aantal kunstenaars die regelmatig terugkomen. Miodrag Sivkovic bijvoorbeeld komt regelmatig terug. Hij heeft heel veel monumenten gemaakt. En nog een aantal anderen ook. Het zijn eigenlijk de meest bekende kunstenaars van voormalig Joegoslavië. Die monumenten gemaakt hebben.
0: Ja, en het geld kwam van, weet je dat, Jan?
2: Ja, ik veronderstel van de overheid, maar soms ook van lokale overheden. Want er zitten ook nog heel veel verschillen tussen. Er zijn ook monumenten die door plaatselijke overheden gemaakt zijn, maar de details weet ik er eigenlijk niet van.
0: Ja, want in het kleinste gehucht staat er dan, als er zoveel zijn, waarschijnlijk wel zo'n standbeeld.
2: Ja, blijkbaar staan er echt duizenden.
0: Je hebt nog wat werk.
2: Maar die hele kleine dingen wil ik niet fotograferen.
0: Het is genoeg geweest.
2: Ja, ik zoek toch ook altijd naar een beeld dat als beeld interessant is.
0: En wat als je... Is het moeilijk om zo'n standbeeld te fotograferen?
2: Ja, dat heeft natuurlijk met ervaring te maken. Kijken voor een goede afstand ten opzichte van het onderwerp en een goede hoek. Maar ik maak eigenlijk altijd maar één foto.
0: Eén foto?
2: Ja.
0: Zwart-wit ook?
2: Ja.
0: En dan zie je een heel klein beetje van de omgeving, om het toch wat te kaderen. Of dat, je kan er niet omheen natuurlijk.
2: Ja, je moet kijken welk deel van de omgeving je nog wilt tonen. En dan bepaalt dat de afstand dat je van het onderwerp gaat afstaan.
0: Mm-hmm. Wat voor gevoel geeft jou dat nu? Het is wel fijn hè, als je zo kan doorbladeren en je ziet ze allemaal naast, achter, door elkaar. Wat voor gevoel geeft jou dat?
2: Ja, ik heb die beelden natuurlijk al heel dikwijls gezien.
0: Dus je voelt er niks meer.
2: Die verwondering van die beelden te zien. Ja, ik ben natuurlijk ook altijd bij de drukker gaan kijken naar de drukproeven. Dus dan, als
0: het... Ja, maar het is wel een verhaal dat je vertelt ermee. Of het is een archief dat je aangelegd hebt. Zonder dat je dat misschien, dat je bedoeling was.
2: Ja, als het een archief zou zijn, dan zouden eigenlijk alle 400 beelden er natuurlijk moeten instaan. Dan moet je denk ik ook een ander soort boek maken met meer kleinere beelden. Dus dat was eigenlijk nooit de betrachting. We hebben wel geprobeerd om daar een soort volgorde in te stoppen. En dan kwam een bepaald idee van de seizoenen te volgen. Dus het boek begint in de winter en het eindigt ook in de winter eigenlijk. Dus
1: waarom zwart-wit?
2: Voor deze reeks had ik een reeks gemaakt van Belgische koloniale monumenten. En toen had ik die in zwart-wit gefotografeerd, omdat er anders een soort van banaliteit in die beelden kroop. Vanwege de bakstenenkleur. En het is ook zo, als je foto's wil maken in kleur, dan moet je die eigenlijk ook maken zonder rechtstreeks hard zonlicht. Want anders dan krijgen die iets heel exotisch. Dan lijken dat toeristenfoto's. En als je maar een klein aantal beelden fotografeert, dan kan je wel daar wachten tot het avond is, tot de zon ondergaat. Maar als je veel beelden wilt fotograferen, wordt dat lastig. En als je dan nog een eenheid in die reeks wil, dan had ik vastgesteld bij die vorige reeks van die koloniale monumenten, is het toch wel interessant om dat in zwart-wit te maken.
0: Het is dus eigenlijk een puur technische kwestie eigenlijk.
2: Ja, ook wel niet eigenlijk.
1: Want een beetje symbolisch.
0: Je krijgt een ander beeld ook.
3: Het is ook een kwestie van stijl. Hè?
2: Je krijgt een heel andere soort uitstraling in zwart-wit, die in dit geval bij deze reeks toch veel beter past dan de kleurafbeeldingen.
0: Kan je je inbeelden nu? Ik denk dat je hiermee klaar bent. Dat maak ik uit op wat je zegt, Jan Kempenaars, dat je ergens anders nog monumenten gaat fotograferen. Bijvoorbeeld in Hongarije, waar volgens Benno Barnacht ook wel wat te rapen valt.
2: Ja, er zijn een aantal monumenten en als er over die monumenten gesproken wordt, dan tonen ze die ook soms. En er zijn er een aantal die niet in voormalig Joegoslavië zijn, maar in een van de aangrenzende landen. Mm-hmm. En ik wil die wel nog eens zien. Niet noodzakelijk fotograferen, maar ik zou ze toch wel eens graag zien.
0: Volgens mij ga je het toch niet kunnen laten. Hoe dan ook. Dankjewel voor deze collectie alvast, Jan Kempenaars.

0: Florence sur les Champs-Élysées van Miles Davis. Op 26 mei wordt hij 100, zou hij 100 geworden zijn. And So What duikt morgen in zijn werk. Jeroen Laurijns, je zat hier al heel de tijd ook mee te praten en te reageren. Maar jij bent voor ons, voor alle duidelijkheid, naar een tentoonstelling gaan kijken in het Van Buren Museum en Tuinen, ja, zoals je ook
1: belangrijk.
0: Direct... Ja, heel belangrijk. In Ukkel, Innerlijke Gebieden. Dat is de titel van die tentoonstelling, hebben we nog niet gezegd. Voor... Twee kunstenaars zijn belangrijk, gaf je aan bij aanvang.
1: Ja. Ja, wel, die plaats is zeer, zeer belangrijk. Hè. Het is een Art Deco villa uit 1928 van een verzamelaarskoppel. David van Buren en zijn vrouw, die beslist hebben om het hele huis, maar ook de tuinen daar rond, als museum te laten inrichten. En het is op zich een prachtige ervaring om in dat rijkelijk gedecoreerde huis binnen te gaan en de kunstenaar waar het van vertrekt is, Gustave van de Woestijnen, waar dan die verzamelaar heel veel werken van had gekocht, maar ook opdrachten had gegeven. Als je binnenkomt in de prachtige eetkamer met prachtige ingewerkte kasten, zijn er allemaal stillevens te zien die van Gustave van de Woestijnen, die in opdracht gemaakt zijn van David van Buren. En het hele huis door is perfect bewaard met de vaste collectie. En het idee van de conservator was nu om de Waalse tegenhanger, tijdgenoot van Gustave van de Woestijnen, die veel minder bekend is dan de Vlaamse expressionist Anton Karte, eigenlijk daar tegenover te plaatsen om een dialoog te gaan creëren.
0: En te zien waar de overeenkomsten of de verschillen misschien zitten.
1: Absoluut.
0: Ja. Nu, dat had je misschien nog niet gezegd, Jeroen. Ik kan het me niet herinneren dat dat Van Buren goed bevriend was met Van de Woestijnen.
1: Absoluut. Zeer, zeer belangrijk. Hè. Dat was niet gewoon een soort van verzamelaar die dan werken kocht. Er was echt een vriendschap en dat is zeer belangrijk. Je ziet dat ook in het huis. Er is een bekend schilderij, ook in de vaste collectie van de Woestijnen, en met zijn vijf kinderen aan tafel. En de oudste zoon David is genoemd naar zijn vriend, de verzamelaar.
0: Kijk
1: David
0: aan,
1: van
0: ja.
1: Buren. De dochter was de eerste van de Woestijnen, was de eerste conservator toen het een museum werd. Dus dat is heel belangrijk. En ook effectief die tuinen, die pittoreske tuinen met die labyrinthen die zijn aangelegd. Ja, dat thema natuurlijk van de natuur en het landschap, die innerlijke gebieden, daar verwijst de conservator naar om te zeggen, we gaan hier landschapskunst zien uit die periode. Maar eigenlijk zijn dat geestelijke landschappen, figuratief, maar niet realistisch. Het gaat over het innerlijke geestelijke leven van beide kunstenaars dat eigenlijk tot uitdrukking komt.
0: Ja, zeg dan eens wat je gezien hebt.
1: Wel, het begint met een frappante vergelijking tussen twee zaaiers. Eén van de Woestijnen uit 1913, waar je zo'n archetypische boer ziet van op de rug met een gestrekte arm. En op de achtergrond zie je het dorp.
0: Meer monument dan boer.
1: Zeker ook een monument. En op dezelfde manier, een paar jaar later, heeft Anton Karte ook zo'n zaaier met ook zo'n uitgestrekte arm geschilderd, die op een heel andere manier in dat landschap, in die aarde, verankerd is, waar ook een vlucht duiven dan rond zijn hoofd door de lucht zweeft. En als je geen kenner zou zijn, en zelfs voor kenners, ik moet er zelf ook eerlijk in zijn, ik zou zelf geen expertise kunnen doen als je die tentoonstelling ziet en mij zou vragen, wat is Van de Woestijnen, wat is Anton Karte? Ja, de gelijkenissen zijn zo frappant dat ik het niet voor 100% zeker zou kunnen zeggen.
0: Ja, en is dat
1: zeggen.
0: Alleen bij dit schilderij, bij deze twee schilderijen zo, of blijft dat,
1: dat
0: ook zo?
1: Dat blijft eigenlijk. Er staan ook portretten van twee boeren. Één herder, één boer. De manier waarop ze in profiel alle twee die boeren weergeven met hun okkernootvormige ogen. Met ook iets van een beetje toch een soort van waanzin. Hè? Want Gustave van de Woestijn en de Laat-Hemse school worden dan heel erg gezien als diegenen die de stad ontvluchten, dat boerenleven gaan idealiseren. Maar je ziet, dat zijn geen portretten, dat zijn visies op een soort van mentale staat. Dus het blijft zo doorgaan. En in het salon is het natuurlijk magnifiek om te zien. Je hebt daar een echt werk van Breugel, een val van Icarus, dat daar te zien is. En dan zie je hoe zowel van de woestijnen, die religieuze landschappen, want het zijn natuurlijk geen avant-garde kunstenaars. Het zijn kunstenaars die na die Eerste Wereldoorlog een soort van retour à l'ordre gaan voorstaan. Gematigde modernisten die ook nog religieuze thema's gaan gebruiken in hun kunst. Je ziet de aankondiging te midden van een landschap van Gustave van de Woestijnen, waar je een gifgroen golvend landschap ziet met een vijver, met een soort van dood water, omdat het als meer een spiegel gebruikt wordt. Op de achtergrond zie je dan een zee met een boot. Er ligt veel in Sint Maartens Latem, toen en nu vandaag nog altijd, maar zeker geen zee. Dus je ziet dat hij ook dat landschap en die annonciatie is dan een klein beetje een detail geworden, maar het is nog altijd de sacraliteit. Ze hebben dat landschap, ze zijn daar geen boer geworden, ze gaan dat landschap observeren zoals Benne ook doet en daar iets visionairs van maken. En daar staat Anton Karte met zijn Maand Maria schilderij dat dan op dezelfde planmatige manier als Breugel is opgebouwd, met dan bijvoorbeeld de bomen in winterse toestand die in geel geschilderd zijn. En als je daar vandaag naar kijkt, dan kijk je bijna naar een soort van Hockney, avant la lettre. Dus het is voortdurend een dialoog tussen twee mensen die zoveel met elkaar gemeen hadden, maar die elkaar nooit gekend hebben, nooit gesproken hebben, nooit tot uitwisseling zijn gekomen.
0: Ze zijn ook nooit samen getoond, voor zover je
1: ze
0: weet.
1: Ze zijn heel zelden samen getoond, zegt de conservator. Ze zaten wel eens samen in groepstentoonstellingen. Wanneer Van de Woestijnen stopte als docent aan La Cambre, is Anton Karte de volgende geweest. Maar de groep die Anton Karte had opgericht, de Nervia-groep, was een soort van Waalse tegenreactie. Maar verder is er geen dialoog geweest tussen hen.
0: Hoogtepunt voor jou van deze tentoonstelling?
1: Hoogtepunt is waarschijnlijk die zaal die ik net beschreven heb. Maar op het einde komt er dan natuurlijk ook, als je met dat landschap op die manier bezig bent, waar dat je dat gaat idealiseren, gaan sacraliseren, dan zijn de oude archaïsche beelden van natuurlijk van het landschap en het thema van de vruchtbaarheid en de vrouwelijkheid, moeder aarde, komt dan natuurlijk heel sterk als idee naar voren. Dan heb je een prachtig portret van de vrouw van Gustave van de Woestijnen die in een zwarte jurk op een veld ligt, helemaal omringd door appels. Bijna een proto-surrealistisch beeld. En dan Anton Karte die moeder en kind beelden in die dorpse omgeving gaat afbeelden, alsof dat het gaat over moeder en kind. Dus
0: we moeten er naartoe, heb ik begrepen, Jeroen.
1: Absoluut.
0: Met het mooie weer is het ook ideaal,
1: ideaal
0: om tot daar te gaan, ook in de tuinen rond.
1: De prachtige tuinen, goed. Idyllische tuinen. Ja,
0: innerlijke gebieden, Anton Karte en Gustave van de Woestijnen te zien in het Van Buren Museum en Tuinen in Ukkel, Brussel, nog tot en met 27 september. Dankjewel, Jeroen Laurijns. Dankjewel, Jan Kempenaars, voor het prachtige boek vol brutalistische oorlogsmonumenten. Het klinkt zo goed aan brutalistische oorlogsmonumenten. Uit het voormalige Joegoslavië. Memorials, dat is uit bij uitgeverij Roma. En ik was al een dia-voorstelling met de voorstelling van het boek, maar komt er nog een tentoonstelling?
2: Nu, dit weekend bij Enter, de tentoonstellingsruimte van Roma Publication in Amsterdam.
0: Okay.
2: Het begint om 19:30 en de schrijver Matthew Harvey zal daar iets komen vertellen.
0: Oké, dat is de man ook die de tekst bij het boek geleverd heeft. En dat moet u zich zeker aanschaffen. Dankjewel ook Benno Barnard. Het raadsel van de anderen is uit bij Atlas Contact en wordt nu zaterdag voorgesteld in boekhandel De Zondvloed in Mechelen.
3: Ook om 7:30.
0: Ook om 7:30. Kijk, jullie zijn het op
3: zoveel. Ik wil nog even zeggen dat Jan, hoor ik net, dat heel snel de decorbouwer van de Hunger Games mede geïnspireerd is geweest op foto's van Jan. Dat vind ik indrukwekkend.
0: Dat is indrukwekkend.
3: Niet dat ik veel plezier heb, maar ik vind het wel indrukwekkend.
0: Dit was Pompidou voor deze week. Maandag zijn we terug om 5:00 en dan is Chantal Patin uw gastvrouw. Fijne avond nog met Clara met elkaar. Bye.
4: Zes uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Asielzoekers zullen in bepaalde gevallen in de toekomst toch nog geld kunnen krijgen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO praten in Zweden over defensie. En Belgische ritwinst in de Giro voor Alex Zegaard toen arts wordt weten. Het Grondwettelijk Hof heeft de regel geschorst die bepaalt dat asielzoekers geen geld kunnen krijgen in plaats van opvang. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, had die maatregel ingevoerd als deel van de nieuwe opvangwet voor nieuwe asielzoekers. Helene van der Beeken, over wie gaat dit?
5: Het gaat over een kleine groep van mensen die asiel aanvraagt en om een of andere reden geen plaats heeft in een opvangcentrum. Ons land is verplicht om mensen van bed, bad en brood te voorzien. En in uitzonderlijke gevallen kon dat ook financiële steun zijn om zelf een woonst te betalen. Die optie werd dus afgeschaft, maar er was meteen kritiek van de Raad van State en ook al een tijdelijke schorsing door het Grondwettelijk Hof. En nu oordeelt het Hof dus dat dit definitief niet kan. Want als mensen om de een of andere reden geen plaats krijgen in een opvangcentrum en ook geen geld, dan kunnen ze in mensonwaardige situaties terechtkomen. En ze hebben recht op hulp en menselijke waardigheid. Dat zijn grondrechten in België. Minister van Bossuyt zegt dat ze het arrest zal uitvoeren, maar dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt.
6: In de praktijk zal dat weinig veranderen. Waarom? Omdat vandaag is er voor iedereen die recht heeft op opvang, is er een plek in de opvang. En met de huidige instroom is er dus geen reden om financiële hulp te moeten geven.
5: De minister zegt dat de oorspronkelijke wetswijziging bedoeld was om ons land niet te aantrekkelijk te maken voor asielzoekers.
4: Dank u wel, Helene, voor je uitleg. In de Kamer doet de oppositie er alles aan om de stemming van de centenindex tegen te houden. Daarover zou normaal gezien vandaag gestemd worden. Ze hebben een tweede lezing afgedwongen in de Commissie Sociale Zaken, waar ze het alternatief van de sociale partners opnieuw naar voren brengen. Vincent van Quickenborne van Anders.
7: We hebben amendementen klaargemaakt waarin we het voorstel van de sociale partners expliciet hebben opgenomen. Dus ik wil horen van de ministers, minister Van den Broeke en minister Clara Val, wat ze daarvan vinden. U moet weten dat er binnen de meerderheid hier zeer grote verdeeldheid over is. Ik begrijp ook de positie van CD&V, ik begrijp ook de positie van de MR, ik begrijp de positie van Les Engagés. Zij willen die centenindex niet. Dit is gewoon een platte belastingsverhoging. Niet ik zeg dat, maar professor Peersman en heel veel economen samen met ons.
4: De centenindex beperkt de indexering van lonen tot 4.000 euro voor een bruto maandloon en 2.000 euro voor een halftijdsloon. Het is dus afwachten of de centenindex niet, dit al wordt dus niet gestemd vandaag. Professor en viroloog Piet Maas, die ontslagen is door de KU Leuven na klachten van toxisch leiderschap, ontkent de beschuldigingen. Hij noemt de verhalen totaal onjuist en spreekt van lasterlijke beweringen. Professor Maas gaat klacht indienen tegen de KU Leuven, de rector van de universiteit, en tegen zijn collega viroloog Mark van Ranst, die hij verwijt van leugens te verspreiden. Volgens de universiteit was er al in 2023 melding van een conflict. Er was sprake van agressief gedrag, sabotage en het creëren van een angstcultuur. Na verschillende pogingen tot bemiddeling heeft de KU Leuven beslist om de man te ontslaan. De Belgische activisten die in Israël vastzaten omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, zijn zo net met chartervluchten in Turkije geland. Van daaruit zouden ze morgen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger meer dan 400 activisten gearresteerd, onder hen ook 7 Belgen. Ze waren met tientallen schepen van de hulpvloot Flotilla onderweg naar Gaza. De activisten vertellen dat ze hardhandig zijn aangepakt, ook deze 34-jarige man uit Knokke-Heist.
8: Ik ga ze niet naar het ziekenhuis, want ik heb heel veel last van mijn ribben, want ze zijn heel hard aangepakt toen we in de gevangenisboot aangekomen zijn. Dus we hebben 2 dagen op die gevangenisboot gezeten. Ik denk dat er 35 letsels waren aan beenderen, vooral ribben, 5 hoofdwonden. Het heeft nog niemand medische ondersteuning gehad. Dus nu is iedereen daarmee bezig.
4: Rond deze tijd begint in het Zweedse Helsingborg een NAVO-bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Het is overigens de eerste keer dat er een NAVO-bijeenkomst is in Zweden. Dat is omdat Zweden nog maar 2 jaar lid is van de NAVO. Defensie-expert Jens Fransen, je bent in Helsingborg. Wat staat daar op het programma?
9: Het zal een kort en krachtige bijeenkomst zijn tot morgen na de middag moet de laatste plooi leggen ook voor die grote top in Ankara, Turkije, begin deze zomer. 2.1. Steun aan Oekraïne. Secretaris-generaal Mark Rutte wil dat elke NAVO-lidstaat meer steun nog geeft aan Oekraïne, maar daar is eigenlijk geen akkoord voor. 2. Spenderen alle lidstaten nu echt wel die 2%? Wat ons land betreft, zo is mij verteld, ons land haalt de meet. Maar waar het natuurlijk ook over zal gaan, is Iran. En een diplomaat die mee aan tafel zal zitten, vertelde me, we moeten die Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio er echt van overtuigen, voor hij morgen vertrekt naar Washington, dat de Europese NAVO-lidstaten wel degelijk de VS willen helpen met Iran, maar pas na een vredesakkoord. Meegeven nog, voor ons land is hier Maxime Prévot, onze eigenste minister van Buitenlandse Zaken.
4: Dank u wel. Sport. In de Ronde van Italië heeft Alex Segaert de 12e etappe gewonnen. Segaert ontsnapte in de laatste 3 kilometer uit het peloton en hield stand. Toon Aerts won de sprint voor de 2e plaats. Jasper Stuyven eindigde als 5e. Enkele dagen geleden reed Segaert een matige tijdrit, nochtans een specialiteit. Maar vandaag bewijst hij tegendeel met zijn mooiste overwinning tot nu toe. Al was het niet makkelijk, zegt hij.
10: Wel, Kauwert gaat...
11: Ja, wat voor een medaille. Het is echt een hele mooie met de rit erop. Daar ben ik immens trots op. En ja, om hier gewoon in de Giro d'Italia een rit te winnen, is ongelooflijk. Ja, zo heel veel heb ik nu ook nog niet gewonnen. Dus, maar zeker, dit is zeker de mooiste overwinning tot nu toe.
4: De Portugees Aulailo blijft leider. En op het filmfestival van Cannes gaat vanavond Coward in première. De nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont. Die is daar opgenomen in de officiële competitie en komt dus in aanmerking voor de Gouden Palm. Lieve Van Geels, jij hebt hem al gezien. Wat kun je er al over kwijt?
10: Wel, Coward gaat over Pierre, een jonge man die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front belandt. Achter de loopgraven ontmoet hij Francis, een kleurrijke kerel die theatervoorstellingen in elkaar steekt voor zijn medesoldaten om even aan de gruwel van de oorlog te ontsnappen. En tijdens die zeldzame momenten van verstrooiing groeien de twee naar elkaar toe. De hoofdrollen worden gespeeld door 2 jonge, nog onbekende Franstalige Belgische acteurs. Wat ik zelf van de film vind, mag ik nu nog niet verklappen, want daar rust een embargo op waar de internationale pers zich aan moet houden. Pas na de officiële première, na middernacht straks, zullen de eerste recensies verschijnen. Maar wat ik wel al durf te zeggen, kansloos voor de Gouden Palm, die overmorgen wordt uitgereikt hier in Cannes, is Lucas Dont zeker niet.
4: Daar kijken we dan naar uit. Dankjewel, lieve. Het weer vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook zaterdag veel zon. Aan zee staat er dan een koelere zeebries. En de temperaturen stijgen. Zondag kan het lokaal 30 graden worden. Asielzoekers zullen in de toekomst toch nog geld of maaltijdchecks kunnen krijgen in plaats van een bed, bad en brood. Dat zat vooraan. In de nieuwe opvangwet van minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid kon dat niet meer. Maar het Grondwettelijk Hof schrapt die regel nu. Het gaat wel om uitzonderlijke gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Reassembling, dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara. Django met Tine de Donder.
13: Een hele goede avond. Het is 6 uur voorbij, er staan een paar zonnige dagen voor de deur en ik heb hier warme groovy muziek die daar perfect bij past. Het is de Soul Jazz van Lou Donaldson. Welkom.

Lou Donaldson met een immer groovende Lonnie Smith op Hammond orgel, bijgenaamd de Sultan van de Hammond, want net zoals een sultan droeg Lonnie Smith altijd een tulband. Dat elektrische orgel mag blijven staan en nu mag organist Eddie Louis daaraan gaan zitten, in het gezelschap van Richard Galliano.

Eddie Louis op Hammondorgel en Richard Galliano op accordeon in het nummer Beija Flor. De Franse violist Clément Janinet heeft een nieuw album uit, Garden of Silences. En om die tuin vol stilte te creëren, heeft hij de hulp ingeroepen van een trompetist met een heel herkenbare klank, bijna transparant. Een man die maar een paar noten nodig heeft om een overweldigende stilte van een uitgestrekt Noors sneeuwlandschap op te roepen. Ik heb het over Arve Henriksen.

Arve Henriksen op trompet bij Clément Janinet, de Franse violist. Het was een stuk van zijn nieuwe album. De Engelse romantische dichter Lord Byron die schreef begin 19e eeuw heel wat gedichten over best wel zware thema's. Bijvoorbeeld over ballingschap, militaire nederlagen en ook over de dood. Die gedichten heeft de Duitse componist Joseph Joachim op muziek gezet. Voor altviool en piano. En zoals te verwachten klinkt dat behoorlijk donker en traag.

Tabea Zimmerman op altviool en Javier Perianes aan de piano in een van de Hebreeuwse melodieën van Jozef Joachim. Staat op hun nieuwe album dat net uit is bij Harmonia Mundi. En dan nog een nieuwe van een paar maanden geleden. Een album met liederen van Frans Schubert. Die zijn klassiek geschreven voor stem en piano. Maar Sandrine Piot, die wou Schubert zijn muziek graag eens laten begeleiden door een strijkkwartet.

Sandrine Pio en het Quatuor Psophos in een arrangement van Franz Schubert, zijn lied Ganymede. En dan nog een strijkkwartet, en niet van de minste. Het is het Kronos-kwartet. Zij trekken richting Afrika met het trio Dakali.

Malinese muziek van Fodé Lassana Diabaté, de leider van het trio Dakali, samen met het Kronos Kwartet. En dan een man die ze in West-Afrika vaak het genie van de balafon noemen. Een balafon, dat is een soort xylofoon met houten toetsen. Zijn naam is Neba Solo en hij is zelfs zo'n virtuoze speler, componist en innovator dat Mali hem in 2002 benoemd heeft tot ridder in de nationale orde. Als tiener hoorde Neba Solo reggae-muziek en besloot hij om zijn traditionele balafon aan te passen door daar 3 extra basklanken aan toe te voegen. Dit is zo'n muziek die hij samenschreef met een andere grote naam uit de Afrikaanse muziek, Benego Diakité.

Neba Solo en Benego Diakité en Band. En dan twee naamgenoten die geen familie zijn, maar ze maken wel samen muziek. Avi Avital en Omer Avital. De ene speelt mandoline en de andere bas. En ze hebben er voor deze opname ook nog een pianist bij gehaald, dat is Jonathan Avishai. Zo spelen ze deze ballade voor Eli.

0: Avi Avital met Omer Avital en Jonathan Avishai.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is het nieuwe album van Michel Bichelia. Dat heet The Virgo. Dat is een heel ruimtelijke, rustgevende plaat. Vernoemd naar het oneindige heelal rondom ons.

Michel Wichilia met de muzikanten waar hij al 30 jaar mee samenspeelt. Dat zijn Werner Lauscher op contrabas en Marc Lyon aan de drums. Dit kwam van hun nieuwste album, The Virgo, en dat is onze keuze van Clara van deze week. En ondertussen is het bijna 7 uur, bijna tijd voor het nieuws.

0: In februari 2027 keert het Béjar Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Set Danse Grec en Béjar et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjar zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara.
1: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. Een man die in de gevangenis van Nijvel zit, heeft al meer dan 2 jaar een sociale woning in Anderlecht. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie van Pano. Op het moment dat de woning van de gedetineerde werd goedgekeurd, zat hij in de cel. En dat is nog steeds het geval, bevestigen 2 juridische bronnen. De gewestelijke instelling die toewijzingen van sociale woningen moet controleren en het dossier goedkeurde, zal het nu opnieuw onderzoeken. Het Grondwettelijk Hof heeft een maatregel van minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid geschorst, waardoor asielzoekers geen geld in plaats van opvang meer kunnen krijgen. Wie geen plaats kon krijgen in een opvangcentrum, kan via het OCMW steun krijgen om zelf een woning te huren. Die mogelijkheid was afgeschaft door Van Bos-Zuid, maar volgens het Hof gaat dat in tegen de grondrechten van ons land. De asielzoekers hebben recht op hulp. De minister zegt dat ze het arrest zal uitvoeren, maar dat er in feite niets verandert.
2: We hebben amendementen klaargemaakt waarin we het voorstel van de sociale partners expliciet hebben opgenomen. Dus ik wil horen van de ministers, minister Van den Broeke en minister Clara Val, wat ze daarvan.
1: Die quote loopt eventjes fout, maar dat was een quote van de oppositie in de Kamer van Vincent van Quickenborne. Want in de Kamer doet de oppositie er alles aan om de stemming van de centenindex tegen te houden. Daarover zou normaal gezien vandaag worden gestemd. Ze hebben een tweede lezing afgedwongen in de commissie Sociale Zaken, waar ze het alternatief van de sociale partners opnieuw naar voren brengen. Vincent van Quickenborne nog eens van anders.
2: We hebben amendementen klaargemaakt waarin we het voorstel van de sociale partners expliciet hebben opgenomen. Dus ik wil horen van de ministers, minister Van den Broeke en minister Clara Val, wat ze daarvan vinden. U moet weten dat er binnen de meerderheid hier zeer grote verdeeldheid over is. Ik begrijp ook de positie van CD&V, ik begrijp ook de positie van de MR, ik begrijp de positie van Les Engagés. Zij willen die centenindex niet. Dit is gewoon een platte belastingsverhoging. Niet ik zeg dat, maar professor Peersman en heel veel economen samen met ons.
1: De centenindex beperkt de indexering van lonen tot 4.000 euro voor een bruto maandloon en 2.000 euro voor een halftijdsloon. Het is dus afwachten of de centenindex vandaag nog gestemd raakt. In de Ronde van Italië heeft Alex Segaard de 12e etappe gewonnen. Hij ontsnapte in de laatste kilometers uit het peloton en hield stand. Het is zijn mooiste overwinning tot nu toe, maar het was niet makkelijk.
3: De keer dat ik beslist van nu zet ik aan, is er geen weg niet meer terug. Als ze mij terugpakken, is het volledig gedaan. Dus al in. En het is zeker heel veel pijn, maar ze waren mij echt aan het aanmoedigen in een toertje. De renners en de ploegleiders, dus dat geeft nog extra motivatie dat zij erin geloven. En ja, als dat dan zo beloond wordt, dan is dat met heel veel plezier dat ik zo'n inspanning lever.
1: Tone Aerts won de sprint voor de tweede plaats. Jasper Stuyven was 5e. De Portugees, Eulalio blijft leider. En straks kan de beslissing al vallen in de hoogste voetbalklasse. Op 2 speeldagen van het einde heeft Club Brugge 4 punten meer dan Union. En dus Tom Boudewijl, als Club wint in Mechelen, dan is het zeker kampioen.
4: Dat klopt en meer nog, vanavond gewoon hetzelfde resultaat halen als Union op bezoek bij AA Gent. Dat volstaat zelfs voor Club Brugge om opnieuw landskampioen te worden. Maar iedereen gaat ervan uit dat Club zal winnen in Mechelen, omdat Brugge toch de wind in de zeilen heeft na die ruime overwinning tegen Union vorige zondag. In Brugge houden ze de druk nog wat af. In de competitie verloor blauw-zwart trouwens nog in Mechelen. Mechelen dat zelf mikt op een Europees ticket samen met Gent en Anderlecht. Dus ook die strijd met 3 ploegen is nog interessant.
1: Dankjewel, Tom. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tot 14 graden. Morgen warmer dan vandaag tot 27 graden met zon en stapelwolken. En ook in het weekend veel zon. Zondag kan het lokaal 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.

Kenny Davern en zijn trio in All By Myself van Irving Berlin. En nu zit Baptiste Trottignon hier aan de piano, bij Melodie Gardot. Zij droomt van een man die vroeger in haar leven was. Ze noemt hem mijn spook, mijn geest, mon fantôme. Het is alsof ze gisteren nog samen waren. Er staat een foto van hem op haar plank. Die foto praat zachtjes tegen haar. En in zijn ogen ziet ze het verlangen naar haar.

De Franse pianist Baptiste Trottignon met Melody Gardeau. Wij gaan dan verder met Bob Wilbur en die doet wat hij bijna altijd doet, namelijk Sidney Bechet achterna gaan. Hij speelt hier, Wilbur dan, op sopraansax een nummer van Bechet, Georgia Cabin.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
4: Clara Live.

We zaten live in de Vineyard in Napa, Californië met Bob Wilbur en de Besche Legacy. Natuurlijk ook in een stuk van Besche Georgia Cabin. En dit is dan weer het Berolina Ensemble uit Duitsland. Zij spelen een septet van Karel Amand-Mann.

het Berolina Ensemble. Zij hebben een heel album opgenomen met composities van deze Karel Amand Mangold. In 1954 dan vierde het London Symphony Orchestra zijn 50ste verjaardag en vroegen ze aan Ray Vaughan Williams om een concerto te schrijven. Williams die gaf de zwaarste koperblazer van het orkest de hoofdrol en hij schreef een tuba-concerto. Het was een van de allereerste grote concerten voor dit instrument. En hij schreef het eigenlijk speciaal voor die tuba-speler van het London Symphony Orchestra. Dat is voor Philip Catalinet.

Philip Catalinet op tuba met het London Symphony Orchestra in het tweede deel, de romance uit het tuba concerto van Ray Vaughan Williams. Chet Baker dan, een opname van zijn tijd in Parijs, dan zitten we in het jaar 1955. Hij zingt en speelt hier Everything Happens to Me.

Chet Baker met Raymond Fall aan de piano, Jimmy Bond op contrabas en Jean-Louis Vialle aan de drums. En dan een van de grote namen van de Australische jazz, Judy Bailey. Zij was pianiste, componiste en pedagoge, geboren in de jaren 30. Twee studenten van haar, Tom Afghanicus en Laurent Samouras, die studeerden bij haar aan het Conservatorium van Sydney en die hebben een heel album gemaakt als een eerbetoon aan haar, met allemaal muziek van haar. En ze spelen die alleen maar op trompet en piano, aangevuld met een heel klein beetje elektronica.

Muziek van Judy Bailey, The Sprightly Ones, door twee van haar studenten, Tom Vganicus op trompet en Lawrence Samouras aan de piano. En nu Roger Vignoles aan de piano, die begeleidt Véronique Jeans, de sopraan, in een stuk van Gabriel Fauré.

Véronique Jans met Roger Vignoles in Les Berceaux van Gabriel Fauré. In Clara in Concert presenteert Christophe Lovic u straks een concert van pianist Cédric Tiberghien. En u weet dat wij dan graag rond dit uur in Django zoal eens vooruitblikken. Dus hier is ook al eens diezelfde pianist.

0: missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Clara Live.
2: Degelijk naar iets eigens. Een klankwereld die later sterk met de Finse natuur zal verbonden zijn. We beginnen met Dobrinka Tabakova, de Bulgaars-Britse componiste Rewilding, het vierde deel van haar Earth Suite, gecomponeerd in 2024 in opdracht van de BBC en hier in Belgische première. Welkom,

Dat was de bedwelmende muziek van Rewilding uit Earth Suite van Dobrinka Tabakova, uitgevoerd door Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Nuno Coelho. Het is werkelijk voor elk wat wils in het concertprogramma vanavond. Na het hedendaags werk Rewilding krijgen we straks nog Sibelius en zijn symfonisch repertoire. Maar voor het zover is, krijgen we nog Ravel's Concerto voor de linkerhand. Ik zei het al, de opdrachtgever was Paul Wittgenstein. Dat is een Oostenrijkse pianist die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn rechterarm verloor. En dat hij een repertoire voor linkerhand alleen liet creëren voor zichzelf. Maurice Ravel componeerde zijn concerto voor de linkerhand tussen 1929 en 1930 en hij deed daarmee iets heel bijzonders. Geen gehalveerd of gereduceerd concerto zoals we misschien zouden kunnen verwachten, maar het is echt een werk waarin de pianopartij de indruk wekt van een bezetting voor twee handen, rechter en linkerhand. Het is precies in die beperking dat de creativiteit, dat de nieuwe mogelijkheden schuilen en dat laat Ravel heel goed horen. Nu, niet dat Paul Wittgenstein meteen helemaal wild was van het pianoconcerto. Het duurde naar verluid een hele tijd voor hij de jazzy ritmes en de donkere harmonieën kon smaken. Maar vandaag is het dus niet weg te denken uit het concertrepertoire. De solist op het podium in Antwerpen was Cédric Tiberghien, die van alle markten thuis is en zich ook opperbest voelt bij Ravel. En hij wordt hier begeleid door Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Nuno Coelho, samen in het donkere, broeierige concerto voor de linkerhand van Maurice Ravel.

Het einde doet zelfs een beetje aan Star Wars denken. The Force was with him, Cédric Tiberghien. Het concerto voor de linkerhand van Maurice Ravel. Die ode aan doorzettingsvermogen en menselijke veerkracht. We hoorden ook Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Nuno Coelho. En na dit orkestwerk blijft Cédric Tiberghien nog even bij Ravel, maar dan solo met Oiseau Triste uit Miroir. Meer bepaald het tweede deel is dat, opgedragen aan zijn goede vriend Ricardo Vignes. Ze kenden elkaar toen ze amper 13 waren, kort nadat Vignes was aangekomen in Parijs. En ze werden meteen onafscheidelijk. Een artistieke vriendschap die bepalend zou worden voor hun loopbaan met Vignes, de absolute piano-virtuoos, die als eerste de pianocomposities van Ravel zou spelen. Ja, voor zijn meest verfijnde, toch wel extreem moeilijke pianomuziek had Ravel namelijk iemand nodig die technisch briljant was en modern genoeg om die nieuwe taal geloofwaardig te laten klinken. En dat was dan Ricardo Vignes. Geen Vignes, wel Cédric Tiberghien alleen op het podium met Oiseau Triste van Ravel.

Applaus in de Koningin Elisabethzaal voor de melancholische, mysterieuze vogels van Maurice Ravel. Ze was zo triest uit Miroir, gespeeld door Cédric Tiberghien. En daarna keert het Antwerp Symphony Orchestra terug voor de eerste symfonie van Jean Sibelius. Componeerde het in de laatste jaren van de 19e eeuw, aan het begin van zijn internationale doorbraak. En wie goed, maar ook wie niet goed luistert, die hoort een symfonie in de laat-romantische traditie, onder meer van Tchaikovsky. Het opent wel met een klarinet-solo. Heel eenzaam boven de pauken. Een van de herkenbaarste momenten uit Sibelius' vroege orkestmuziek. Klarinet als een eerste stem in een nog leeg landschap. En daarna komt de overrompelende natuurkracht van het orkest. Heel veel luisterplezier met de Antwerp Symphony Orchestra. Onder leiding van Nuno Coelho en de eerste symfonie van Sibelius.

Groots en meeslepend. De eerste symfonie. Ook wel groots en meeslepend. Applaus voor de eerste symfonie dus van Jean Sibelius. Het einde van het concert in het Antwerpse Koningin Elisabethzaal voor Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Nuno Coelho. Met een origineel programma. Met voor elk wat wils. Tabakova opende met kleur en licht. En ook wel zoemende bijen. Rewilding heette dat werk. Ravel bracht daarna een donkerder, soms jazzy, bijna demonisch soort energie. Met flair gespeeld door pianist Cédric Tiberghien. En dan Sibelius om af te sluiten met romantische dramatiek. Het moment dat Sibelius stilaan zijn eigen muziektaal begon te ontwikkelen. Of begon te vinden, Peter. En we blijven nog even bij Sibelius. Een heel andere kant van de componist. De rijpere componist die met beperkte middelen wist hoe hij een sfeer moest neerzetten. Dit is Lijf over Ansnes met 5 schetsen van Sibelius.

Mooi neergelegd door Leif Ove Ansnes, Sibelius 5 schetsen. Ansnes die geregeld aandacht besteedt aan Scandinavische muziek. En die Scandinavische muziek was ook een inspiratiebron. Een van de inspiratiebronnen voor Danish String Quartet voor hun album Keel Road. Dat is traditionele folkmuziek, dansende folkmelodieën die dan worden omgezet naar een verfijnd strijkkwartet. En dat is een heel tof effect. Je hoort meteen wat ik bedoel. We krijgen Mabel Kelly van Turlock O'Carolan, een Ierse harpist uit de 17e eeuw. En dan traditionele folkmuziek met Pericondine, Fair Isle Jig en Strompolskan. En tenslotte Once a Shoemaker van Rune Tonskaart Sørensen. En dat is de violist, dat weet u, van het kwartet, het Danish String Quartet.

Dat was de selectie uit Keel Road van Danish String Quartet met muziek van Turlock O'Carolan. Daar begon het mee, het nummer Mabel Kelly. Dat is traditioneel materiaal. En dan Rune Tonskaart Sørensen, de violist van Danish String Quartet met Once a Shoemaker. Het laatste nummer dat we net hoorden, allemaal uit die cd van 2 jaar geleden, Keel Road. Absolute aanrader voor wie zijn folkmuziek graag hoort, uitgevoerd door een strijkkwartet. We begonnen deze Clara in concert in Antwerpen in de Elisabethzaal, dat weet u nog, met Rewilding van Dobrinka Tabakova. Dezelfde componisten nu, maar niet meer met orkest, maar met een altviool en een piano. Heel intiem, deze Whispered Lullaby door altviolist Maxim Rizanov en pianiste Evelyn Chang.

Dat was Whispered Lullaby van Dobrinka Tabakova met Maxim Rizanov op altviool en Evelyn Cheng aan de piano. Nog meer altviool van Maxim Rizanov op weg naar 10 uur. Een altvioolversie van het trio in S voor altviool, viool en piano van Brahms. Nog een fijne avond en geniet straks van Clara Shift.

0: 10 uur een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. En we starten met voetbal, want Club Brugge kan zo meteen landskampioen worden. Het speelt op dit ogenblik op bezoek bij KV Mechelen. Tom Boudeweel, vertel het ons. Is Club op weg naar de titel?
1: Ja hoor, nog 20 minuten wachten in een wedstrijd die volledig gedomineerd wordt door de Bruggelingen. Twee keer op voorsprong gekomen in een eerste helft met een race om kansen, was het enkel Tsolis die kon scoren na ruim een kwartier. 0-1 bij de rust, dus KV Mechelen was te zwak. En plots viel een goal uit de lucht al heel snel na de pauze van Brederode met de gelijkmaker. Maar de reactie van Brugge mocht zeker gezien worden. Na een counter scoorde Trezoldi. En ondertussen Trezoldi en Forbes dicht bij de 1-3. Maar voorlopig is de kloof nog altijd één doelpuntje. Club Brugge dus in deze fase op weg naar de titel. Want als het zelf wint, is het altijd kampioen. En het moet gewoon even goed doen als Union. En bij Union in AA Gent is het nog altijd 0-0.
0: Dankjewel Tom. En Anderlecht strijdt nog om de vierde plaats in de stand. Het ontvangt Sint-Truiden. De derde in de stand. Anderlecht leidt met 2-0. Het gemeentebestuur van Capelle op Den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om nu nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
2: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
0: Capelle op Den Bosch heeft een lange geschiedenis van asbestvervuiling. De fabriek van Eternit produceerde er tot eind jaren 90 asbestcement. Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden dat het Grondwettelijk Hof een maatregel van minister van Asiel en Migratie van Bosuit heeft geschorst. Die had beslist dat asielzoekers die geen opvangplaats konden vinden niet langer financiële steun via het OCMW konden krijgen om zelf een woning te huren. Maar daarmee schendt je het grondrecht op hulp. Dat zegt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
3: Het is belangrijk om mee te geven dat er vandaag nog steeds mannelijke asielzoekers op straat belanden, omdat zij een onwettige opvangweigering krijgen van FedAsiel. En het is in die context dat het Grondwettelijk Hof zegt dat je niet zomaar deze mensen op straat kan zetten om dan hun alternatieve vorm van steun, namelijk OCMW-steun, te schrappen in de wet. Als je dat doet, dan schendt je het recht op de menselijke waardigheid.
0: En in de haven van Antwerpen is vandaag een controleactie gehouden op de uitstoot van vrachtwagens. Met de hulp van slimme camera's naast en boven de weg haalt de politie vrachtwagens met een extreem hoge uitstoot door een defect of door fraude uit het verkeer. Vlaanderen wil zo de luchtkwaliteit verbeteren, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
4: We zien gelukkig dat de overgrote meerderheid in orde is. 95% van de vrachtwagens rijdt conform. Maar die 5% die toch fraudeert, ja, die heeft een heel grote impact op onze luchtkwaliteit. En dat is natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt. Als die 5% er kunnen uithalen, ja, dan daalt de totale uitstoot van alle vrachtwagens in Vlaanderen met 40%.
0: Ook de volgende dagen en weken zijn er nog controles op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Vannacht rustig en licht bewolkt, rond 9 graden. Morgen zonnig en warm tot 27 graden. En ook het verlengde Pinksterweekend wordt zomers, met veel zon en warme temperaturen van tegen de 30 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: One of nature's greatest wonders is the ability of the human ear to distinguish among the millions of sounds around us.
5: Clara Shift met Bart van Hout.
6: Listen. The sound is music to our ears.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Meer merk?
0: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

0: missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Clara Live.
2: Sporen die mensen achterlaten als ze er niet meer zijn. Wij spitsen altijd de oren bij Clara als ze Caroline Shaw met iets nieuws uitpakt. En vorige week was dat haar nieuwe album Or the Whale in samenwerking met componist en cellist Andrew Yee, de man ook van het Attacca Quartet. Dit nummer van hem is een muzikaal eerbetoon aan de indrukwekkende bomentuin van de Greenwood Cemetery in Brooklyn. Naast een begraafplaats ook een officieel arboretum met meer dan 7000 bomen. Ook dat zijn de sporen die mensen achterlaten als ze er niet meer zijn.

Building Fences van en met Trixie Whitley. Je kunt grenzen bewaken, overschrijden en doen vervagen en grenzeloos talent hebben. Met evenveel gemak zelf drums, bas en gitaar spelen als je kunt zingen. Een veelbelovende voorbode voor Trixie's nieuwe album Fall the Time dat ze in het najaar gaat uitbrengen. En deze zomer al een beetje laat voorproeven op Gent Jazz en bij Campo Solar in Damme. Er is een ingetogen, filosofisch geladen nummer van de Zweeds-Argentijnse singer-songwriter José González uit zijn vijfde album Against Dying of the Light, dat in maart is verschenen, verwijzend naar een gedachte-experiment van de Amerikaanse politiek filosoof John Rawls, die stelde dat hij pas echt een rechtvaardige samenleving kunt inrichten als de ontwerpers de regels bepalen vanachter een soort van denkbeeldige sluier van onwetendheid. Een muzikaal pleidooi voor compassie en voor het loslaten van het ego en het belang van het collectief.

Op reis met Tammy Crest, de groep uit Noord-Mali, die volgden in het spoor van Tinari Wen met Ousmane Agmossa als de spil daarvan. Ondertussen toe aan een zesde album, Asikel, uitgebracht op 15 mei bij Glitterbeat Records. Tammy Crest betekent zoveel als verbinding en Asikel is tamashek voor reis of voyage. De urgentie van de nummers weerspiegelt de verslechterde politieke en humanitaire toestand in Mali. Muzikant van bij ons, Wouter van Asselberg, die maakt ook deel uit van een klankwereld. Dat is een man die van veel markten thuis is. Hier staan we kniediep in de Marokkaanse Gnawa-muziek dankzij Matthias de Kranen. Hij vond er zelf ook een nieuwe adem door. Matthias samen met de Belgisch-Marokkaanse Gnawa-band Black Koyo.

Bula Komi, meester en schepper, de heer van het universum, Matthias de Krane en Black Koyo. Zij brengen bij het Werflabel samen een plaat uit, die ze ook uitgebreid live aan het voorstellen zijn. Matthias zonder schild, met heel open vizier. Dit kerstverse album heet Le Révélateur en is de eerste gezamenlijke release van de Transylvanisch-Zwitserse zangeres en celliste Rika Cizer en de Libanees-Canadese muzikant en producer Radwan Ghazi Moumnet, brein ook achter Jerusalem in My Heart. Muziek die zij oorspronkelijk bedachten ter begeleiding van de experimentele stomme film Le Révélateur uit 1968 van de Franse regisseur Philippe Garrel, een soundtrack voor op de rand van de afgrond die de hand vasthoudt van wie de leegte durft inkijken.

Joachim Liebens wandelt nillens willens ook al eens op de rand van de afgrond, maar nu is er ook zijn tweede album met The Haunted Youth, Boys Cry 2 uit bij Play It Again, Sam met in zijn band, Hannes Smets op toetsen, Nick Kaars op drums, Stef Kaster op bas en Tom Stoks op gitaar. De volgende live afspraak bij ons is in juli op Rock Werchter. Bij Dave Sanders was de bestemming Vietnam. Daar ging hij de inspiratie sprokkelen voor zijn album dat op 8 mei is verschenen onder de noemer Tankoa 2. Hij werkt ervoor samen met slagwerker Simon Segers, gitarist Vitja Pauwels, saxofonist Victor Perdieu en bassiste Louise van den Heuvel. Hier samen in The V.

O sweet martyrdom of not knowing how to speak but only bark. Een nummertje voor Maarten Boudry van de Belgische avant-popband Sergeant. Rond Benjamin Kools en Ferre Marneff uit een tweede album op het stroomlabel Symbols. Complexer dan zijn voorganger met heel gelaagde composities. Waar gaat dat eindigen? Bij Laurie Anderson stoppen bondgenootschappen echt nooit. Op haar jongste album, in samenwerking met het New Yorkse jazzensemble Sex Mob, weerklinkt ook postuum de stem van haar Lou Reed in het nummer dat hij samen met de jongens van Metallica bedacht, Junior Dad.

to me, would you pull me up? Would the effort really hurt you?

Het iconische Laurie Allison nummer bij uitstek. Oh Superman, gebaseerd op Au Souverain, een aria uit de opera Le Cid van Jules Massenet. En tot op vandaag nog altijd Andersons bekendste nummer. 2 weken na 9-11 speelden ze dit ook nog eens live in New York. En die tekst uit 1981 kreeg toen plots een heel andere profetische bijsmaak. Here come the planes, there American planes. Made in America, smoking or non-smoking. Deze nieuwe live versie van O Superman staat op Laurie's jongste album Let X Equal X, opnieuw opgepoetst in samenwerking met het New Yorkse jazzensemble Sex Mob, de fysieke weerslag van een chemie op het podium tijdens een uitgebreide tournee in 2023, een live-opname die op 8 mei werd uitgebracht bij Nonesuch Records. Er is het New Yorkse trio Sus met hun jongste worp Counting Sunsets.

New Physics van House of Skin, het soloproject van de in Wenen gevestigde muzikant Clemens Posch. Muziek die hij digitaal uitbrengt en op een cassetje, dat is weer helemaal een ding. Muziek gedraagt zich anders op een bandje en je houdt een potlood in de buurt voor als het misloopt. Uren opwindplezier, waar is de tijd? Die bijt zich meestal in de staart. Antoine Ferris is een bassist en experimentele muzikant die op 8 mei dit soloalbum heeft uitgebracht bij het zeer avontuurlijke en onafhankelijke platenlabel Carton Records. Daarop laat hij horen hoe je een basgitaar kunt transformeren tot een onheilspellende noise- en elektronica-machine. Lou Reed zou trots op hem zijn, dus we zetten ons maar beter even schrap.

Steven Sunshine Rejected van Cross Boys, een nieuw instrumentaal project van Dave Portner en Brian Weitz van Animal Collective. Op 8 mei brachten ze daarmee bij Domino Recordings een titeloos debuutalbum uit, 40 minuten speelplezier van twee vrienden. Er is een passieproject van gitarist Shane Parrish, altijd al een tijdreiziger geweest met zijn gitaar ergens in een schommelstoel in een hut in de States, in de tweede helft van de 19e eeuw, maar dan wel met ook Aphex Twin op zijn repertoire en met Oldtucker, Sean Booth en Rob Brown's Julken, bevroren in de tijd.

You'll Ken van Autechre. Ze kennen de weg van de luchthaven van Montreal naar het Queen Elizabeth Hotel daar. De code van het reserveringssysteem voor reisbureaus bood inspiratie voor de titel van een track. You'll Ken stond op Amber, het tweede album dat Autechre in november van 1994 uitbracht via Warp Records. Erik Lacasa die neemt ons hiermee op sleeptouw met field recordings die hij maakte in zwaar bewaakte commerciële zeehavens en op scheepswerven reizen op donderdagavond puur op verzamelde klanken.

klankpoëzie met de echte geluiden van gereedschappen, machines en havenarbeiders, intens en van zeer dichtbij geobserveerd en vastgelegd door de Franse klankentapper Eric Lacasa, die wou zonder opsmuk de harde realiteit van de haven documenteren door zich met zijn microfoons in die alledaagse werkomgeving te mengen. Een fly on the wall. Er is tot slot van deze shift eigenlijk zo'n beetje het omgekeerde. Muziek gemaakt voor en in virtuele plekken. Bedacht door de Australische, in Keulen gevestigde jazzgitarist en componist Jordan White. Music for Imaginary Spaces in de virtuele akoestiek die hij construeerde in de programmeertaal Super Collider. Zelf gecodeerde reverb-algoritmes voor denkbeeldige ruimtes waarin galm zich gedraagt op manieren die in de echte wereld niet mogelijk zijn, mee ingespeeld door 6 jazzmuzikanten. Ze zijn er en ze zijn er niet. I've been in similar places. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg vanavond aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Het verslag is van Tom Boudeweel.
1: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf twee keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus een minuut of vijf in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de tweede keer in deze playoffs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20e landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de twee topschutters, zij brachten de club twee keer voor. Van Brederode maakte twee keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel, verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding, twee weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
0: En bij een 20e landstitel hoort een tweede ster boven het embleem van de club. Aanvoerder Hans van Aken is blij dat hij er eindelijk komt.
2: Geweldig, hè. Ik denk dat dat het hoofddoel was dit jaar. En, we hebben nog steeds moeten zoeken vandaag uiteindelijk. Maar kijk, dat is, het is de zevende voor mezelf. Maar het blijft een onbeschrijfelijk gevoel. En inderdaad, die tweede ster maakt het dan weer extra speciaal.
0: En feest bij de supporters uiteraard.
3: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
4: Wel verdiend.
5: Zalen, de echte winnaar.
3: Zot! Twee sterretjes!
6: Wat moet zijn?
3: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
0: Het lijkt een lange nacht te worden in Brugge. En Anderlecht heeft zich verzekerd van de vierde plaats in de stand en Europees voetbal na 3-1 winst tegen Sint-Truiden. De stemming van de zogenoemde programmawet met daarin de centenindex in het federale parlement is verschoven naar volgende week. Het lukt de oppositiepartij Anders om de wet opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Volgende week is er dan de stemming en als de wet wordt aangenomen kan die zogenoemde centenindex vanaf juni al toegepast worden. In Anderlecht heeft de gemeenteraad vanavond gedebatteerd over de felbesproken panoreportage van woensdagavond. Daaruit bleek dat de PS-schepen voor huisvesting de toewijzing van sociale woningen beïnvloedt. Verschillende oppositiepartijen vroegen vanavond dat de schepen een stap opzij zou zetten. Er is ondertussen een gerechtelijk onderzoek ook opgestart. De burgemeester van Anderlecht nam het op voor zijn partijgenoot en riep voorlopig op om het onderzoek af te wachten en geen voorbarige conclusies te trekken. En de zeven Belgen die waren opgepakt in Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vrijdag namiddag vanuit Turkije weer aan in ons land. De ordediensten in Israël traden hardhandig op. Er is ook sprake van seksuele intimidatie en geweld. En dat is een bewuste strategie van het Israëlische leger, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
7: Ze willen vooral afschrikken zodat dit soort provocaties in hun woorden niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
0: Vannacht rustig en licht bewolkt, rond 9 graden. Morgen zonnig en warm tot 27 graden. En ook het verlengde Pinksterweekend wordt zomers met veel zon en warme temperaturen. Meer in de app van 14 Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.